0: Er is still used to be. En Greg zegt van Uno Paiter, ik weet het.
1: Populai.
0: Populai. Ja, dat die van genieten. Die is zodanig dat je dus zegt Populai.
1: Ja, ja, ja, ja. Vroeger, dat was mijn ding. In plaats van een social media en zo.
0: Mm-hmm.
1: Muziek. Echt, muziek. Je had vroeger dan die popfoto, kon je een briefje schrijven en dan kreeg je zo'n tijdschrift. En ik ben altijd geïnteresseerd in Poku. Nou man.
0: Wacht even, ik heb nog een lijst hier.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat heb ik helemaal nog niet gezien.
1: Nee, ja, jij zegt, wat wil je horen?
0: Oh ja, we hebben nog een mix van een uur, maar dat is natuurlijk niet meer haalbaar. Oké, dan doen we nog maar de Romantics, no?
1: Ja, Talking in Your Sleep.
0: Heb je daar last van?
1: No. Gelukkig niet.
0: Nog niet op latere gelukkig leeftijd? Gelukkig
1: niet. No, maar dan denk ik, man.
0: Huh?
1: Of eigenlijk aan de boos leggen, want dan nagen hij morgen.
0: De Romantics.

0: Ik hoor al de geheimen wanneer je begint te praten. Allerlei namen begint te noemen.
1: Spantoren.
0: Allerlei telefoonnummers en adressen.
2: En dan wacht niet aan maar een maand en koffie zijn moest kiezen.
0: Ah, wie gaat
2: dat? Ja, vrouw wil ik eens kerai. Maar ja. Het gaat om de muziek.
0: Sommige van de songs hebben dus... een stuk levenservaring.
2: Ja, levenservaring, maar. Ja, ja, sowieso.
0: Oké, Greg wilde nog horen een song van de formatie ABC, no?
2: Ja, ja, die hebben ook. Dicht bij mijn bidding mee.
0: Maar is dat zwaar geschud?
2: Ja, ja, ja.

0: Ja, en we kunnen nog niet beginnen, want Greg die praat hier over een deurwaarder.
1: Nee, ik praat over een deurwaarder. Nee, ik kon niet best
0: wel. Oh my god. We gaan hier naar die mix luisteren.
1: Nou.
0: De vraag is, moet je die mix doen als we over een kwartier moeten stappen?
1: Nou, dat gaat niet, men ook. Zo niet, we hebben genoeg hoor.
0: Ik vind het erg om een mix te doen, want hij eerlijk.
1: Nee, dan doen we dat niet. Doen we dat de volgende keer. Ah, en dan gaan we nu naar...
0: We hebben we luisteren, nou, ik ga je precies zeggen.
1: We hebben Talk Talk, we hebben Soft Cell, we hebben... Wat zijn we hier, joh?
0: Wacht, we hebben deze nog niet gehad.
1: Doe naar Inamina met haar.
0: Deze hebben we nog niet gehad, luister maar. Ja toch?
1: Jesu!

0: bijna nog 10 minuten. En we moeten ook wat de muziek betreft actueel blijven.
1: Ja.
0: En eigenlijk, Odekara alleen, maar toevallig is die song op de lijst. En je hebt die plan niet zomaar op de lijst geplaatst, toch?
1: Nee, zeker niet. Maar om iemand tekort te doen, dus even je arka dus met de paraplu geraakt.
0: Ja, maar je hebt het zeker op de lijst gezet. Naar aanleiding van de berichtgeving dat het dus...
1: Boy, dat het hard zal gaan. Ja, dus... ja.
0: En als we naar de herhaling luisteren, dan hebben we de regen gehad.
1: Ja.
0: En vanavond zijn we live. Ook Carol vroeg vanavond, zijn jullie live? Ja, Carol, we zijn live. En er is dus voorspeld wat regen voorspeld voor Tamara en Tretamara. Dus
1: zo.
0: Greg vindt dat hij het geheel, welke dus voorspeld is, moet verwelkomen, aankondigen.
1: Alleen om een goede geest te brengen. Het is niet prettig voor de anderen die onder water lopen, maar daarover hebben we het niet. We genieten even van de muziek nu.
0: Ja, dus, en dit is ook een speciale versie.
1: Yes.
0: Hoor de regen. Eko, eko.
1: Level 42, ja. Die zijn er, die staan naar Firewater, ja.
0: Ay, werkelijk, het was zo'n inslag minder. Maar ik denk dat het, ik denk dat het nu wel gecorrigeerd is, no?
1: Jawel, here we go.
0: Not yet.
1: Hey. Ifaya. Hey, enjoy it. Eurythmics, ook uit Londen.
0: Dat is een normale versie.
1: Ja.

0: moeten we eruit. Here comes the rain again. We hebben nog één song te goed. En ik denk dat we heel toepasselijk met The Message of Love uit kunnen. Boodschap van de liefde. En daarvoor kunnen we dus Erotic X, wat ik vraag, op te treden. No?
1: Hallo, CE. Jawel. Ik hoop dat de mensen hebben genoten. Of ik weet zeker dat ze hebben genoten.
0: Geen twijfel, geen twijfel.
1: Ik heb er geen twijfel aan, nee.
0: Hey, dit is ook de normale versie, jongen. Mensen, geen probleem. We gaan eruit. Deze aflevering wordt de komende week woensdag herhaald. Greg, je mag groeten.
1: Hey, goedenavond iedereen. En ik hoop en ik weet zeker dat jullie genoten hebben.
0: Er is used to be every Wednesday night. Over twee weken zitten we weer live in de studio. Stay chill. And thanks for listening. We gaan eruit met Erotic Exotic.

Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.

0: Old Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb Unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: Lim FM, you know, said this is Neyman representing the best radio in Suriname. Ring, ding, ding, ding, ding.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, donderdag.

want you, I need you, oh God, I need these beautiful

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God en ik ben Pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Weet u, lieve mensen, deze ochtend terwijl ik zo bezig was, kwam ik een schriftgedeelte tegen dat mijn aandacht trok. En dat schriftgedeelte vinden we namelijk in Habakkuk hoofdstuk 3, vers 17. Daar staat er: al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. De Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogten. Weet u, geliefden, toen ik dit tekstgedeelte zo las en het de revue liet passeren, als ik dat zo mag uitdrukken, en ik keek naar onze natie, naar onze volksgenoten, naar het volk, rees er bij mij een vraag op. Zeg, in deze tijd zijn we op die plaats om te zeggen, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runden in de stalling zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Weet u, dit is geen psalm. Dit schriftgedeelte is namelijk geschreven door de profeet Habakkuk. En te midden van een situatie was hij, waarin hij chaos en ellende, aanvallen op aanvallen, crisissen op crisissen meemaakte in zijn natie. En als we het voorste gedeelte lezen van dit schriftgedeelte, hoofdstuk 1, daar zegt hij: ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Ik wil mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Dus Habakkuk was te midden van een crisis, te midden van een situatie in het land, waarvan hij eigenlijk het uitzichtloos was. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij wist niet wat hij van de situatie moest denken. Hij wist niet van, wat gebeurt er hier? Gaat het voorbij? Gaat die crisis voorbij? En zo on. Hij was als het ware radeloos. Habakkuk was ook een mens, al was hij een profeet, maar hij was ook een mens. Maar dan staat er in vers 2, toen antwoordde de Heere hem, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde, als het vertoef verbijt het. Want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Als ik dit deze ochtend tegen u

zeg, lieve mensen, dan wil ik het volgende met u delen. Wanneer God ons oproept om naar situaties te kijken, of u heeft misschien een droom gehad, of u verkeert in een crisissituatie, weet één ding. Die situatie is een momentopname. Het is niet iets dat blijvend is. In dit geval, Habakkuk was hij op zijn wachttoren gaan staan. Dat wil zeggen, hij had zijn plaats, zijn positie ingenomen van gebed. Om uit te kijken, om in die rust, in die stilte met God te zitten en vragen aan de Heer te stellen. Hoe doet u dat? Stelt u ook vragen aan de Heer als u in een crisis verkeert of wat er ook gebeurt? Stelt u vragen wanneer u dingen ziet die u niet begrijpt? Stelt u vragen? Verwacht u een antwoord van God? Maar in ieder geval, Habakkuk geeft ons een voorbeeld. Hij is in gebed gegaan. Staan op je wachttoren wil zeggen, staan op de plaats van gebed. En uitkijken en luisteren, wat zal de Heer tot mij zeggen? Dat wil zeggen dat we met de Heer moeten spreken over situaties die ons benauwen. En toen kwam het woord des Heeren. Hij zegt, schrijf het gezicht op. Schrijf die omstandigheid op. Het komt uit. Want wat ik gesproken heb, zal uitkomen. Al blijft het een tijdje weg, maar het zal komen. In onze situatie zouden we kunnen zeggen, al blijft de situatie als het ware aanhouden. Dat betekent, het is een moment waarop wij God moeten zoeken en bij hem moeten gaan en zeggen van, Heer, wat wilt u me zeggen? Wat moet ik met deze situatie doen? En dan zult u merken dat er rust over u komt. Want als we kijken in hoofdstuk 3... Als we kijken in hoofdstuk 3, het vers dat ik met u gelezen heb, als zou de vijgenboom niet bloeien, dan zien we dat er een totaal andere toon wordt aangeslagen door de profeet. Hij zei, als zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom niet teleurstellen, als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en geen runderen zijn, nochtans zal ik juichen. Dus dat betekent, dwars door die situatie is er zo'n verandering opgetreden in zijn mindset, in de wijze waarop hij naar de problemen, naar de crisissituatie kreeg, dat hij wist één ding, wat er ook gebeurt, ik zal op God moeten vertrouwen. En dat is de boodschap deze ochtend, lieve mensen, dat we onze blikken richten op de Allerhoogste God. Wat er ook om ons heen gebeurt. Laten we onze blikken richten op de Allerhoogste God. Omdat Hij het is die het antwoord heeft. Hij is het die ons kan leiden. Hij is het die ons de overwinning kan geven. Hij is het en niemand anders. En daarom wil ik u bemoedigen deze ochtend, lieve mensen. Laten we ons uitstrekken. Wat u ook meemaakt. Wat u ook ziet gebeuren om u heen. Wees niet ontmoedigd, maar in tegendeel, sta op en juich en begin te zeggen, Heere, ik begrijp het niet, ik zie het niet, maar nochtans geloof ik u, nochtans vertrouw ik u, nochtans zal ik zorgen, weet ik dat u voor mij zult zorgen, nochtans zult u mij open deuren geven, nochtans zult u mij ideeën geven wat ik moet doen, hoe ik zaken moet aanpakken, en dan zult u zien hoe de Allerhoogste God zal waarmaken wat hij beloofd heeft, omdat hij een waarmaker is van zijn woord. God is getrouw, lieve mensen, laten wij niet vrezen. Wat we ook zien, wat we ook horen, laten we één ding weten. God is getrouw en hij blijft getrouw. Amen. Vader, deze ochtend wil ik u danken voor wie u bent. Ik wil u danken voor iedereen, o mijn God. Het totale volk, o Vader. Heer, ieder die nu naar mij luistert, Heiland. Heer, u kent de situaties waarin een ieder verkeert, o mijn God. U kent de ontmoedigingen, u kent de problemen, u kent de crisissituatie. U weet, o mijn God, als men het kan halen of bedroefd of bedrukt is of geen uitkomst ziet, o mijn God. Maar nochtans, zoals Habakkuk willen we deze ochtend zeggen. Als zou die vijgenboom niet bloeien, als zou er geen wijnstok, geen opbrengst aan de wijnstok
zijn, nochtans zullen we u juichen, nochtans zullen we u bejubelen, nochtans zullen we u bedanken, nochtans zullen we ons geloof heffen tot u, omdat we weten dat u de voleinder van ons geloof bent. Als we in u geloven, u verlaat ons niet, u laat ons niet. En daarom dank ik u deze ochtend, dat u aan een ieder wilt geven, overvloedig, dat u aan een ieder wilt geven, wijsheid en inzicht, ideeën die nodig zijn om de crisis waarin ze zijn, door te kunnen, om te kunnen volharden, maar ook te kunnen overwinnen. We willen u bedanken voor wie u bent. We zeggen u dank wel, Vader, in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik bemoedig u vanuit Gods woord deze ochtend. Ik ben pastor Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Rustig, dikke rustig, amai drieën. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe, ai. Go.
0: Hey, tik alasan. Go, go snel. Tik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wanda ku dabe. Oké, Arkino. Taie bek. Wat teke mi?
0: Ja, want daar kwam voor mako teke usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. If I be the abouwaking for Improser NV. Hoe ben je van jou, ma?
3: Já respirei fundo, já contei até 10. E mesmo assim continuo sem explicações. As pessoas são realmente imprevisíveis. Eu cheguei à conclusão que somente o tempo

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: The notification on LIM.
1: Het stellen van doelen is het geheim van een aantrekkelijke toekomst.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable. Number one.
4: Number one.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music. Can I get some?

Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Joyce, still

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen,

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: One more time, you get me, fella.

0: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Dit is Lim FM 91.7.

0: lieve mensen. Mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: MP Records.
2: Kema sa gangadu. Diwo ko di manda fukuru akina wakabadu yeti. Uta wakti mo blessi fi yeti furonta. Okay?
3: Okay.

0: God is the greatest.
1: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, 91.7. This is Lim FM.
2: Are you ready?
3: The notification on Lim.
4: Het stellen van doelen is het geheim van een aantrekkelijke toekomst.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
6: Lim FM.

didn't know how to tell.

0: van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Hotel, je tigre mi vel. Ik was in de stad, plotseling had ik jou in mijn blikken. Je dook weg in een lijn 9, ik vloekte me rot, want ik zat in een lijn 8 en het licht sprong op. Op het schoolerf liet je achterloos je zakdoek vallen, ik raakte het op, het leek mijn gouden kans. Maar je zei doodleuk, het is niet van mij. Schatje lief, je doet alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Je doet alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Want je geeft me kippenvel, doksevel. Je bent mijn pel, je tigre mi vel. Ik bel je haast elke dag en je weet dat ik het ben.

weer op. Schatje, je doet alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Je doet alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Want je geeft me kippenvel, doksevel. Je bent mijn pijl, je tigger in mijn vel. En toch, toch doe je alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is

0: Laan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Lim FM. Ja, omdat u het anders wil.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: De Odo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon.

0: odo takso.
1: Arkis mana lontu, tide dan unkondora bakananga na beskopu oftewel na odofu nadi. En a beskopu tide, dat takso. Yo e jompo, fu babungo na kwata. En dat wil zeggen, mijn mensen, niet in staat zijn een eigen standpunt in te nemen. Met andere woorden, van de hak naar de tak springen. Je jumpo, fu babungo na kwata.

0: Heeft u zin in een lekkere maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 21 mei. Kassavesoep met warme vis. Nasi met ovenkip. Anitriberi met zoute vis en gebakken vis. En sopropo met zoutvlees. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Can I get some money yet?

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Olo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Ja, man, Delle Model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Rustig, dikke rustig, my Drea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama. Fai omwikama.
4: Ruwaka dape, ai, go.
3: Hey, dik alasan. Vogwe snel, dik alasan.
4: Hey, wakti. Ruku wantal ku dape. Oke, Arkino, taie bek, wo teke mi.
3: Ja, wantal ku afvul mako teke usan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Maar wat san, goede eerlijk. If I be de bewaking voor Improser NV.
6: Snoop Productions presents
7: another one.
6: Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
7: 22, 23 en 24 mei.
6: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
7: 22, 23 en 24 mei.
6: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
8: Middag jou wel.
9: De spanning stijgt. Wie pakt de felbegeerde plek in de finale van de Suriname Major League? Woensdag 20 mei om 8 uur 's avonds. Inter Moengotapu die het opnieuw opneemt tegen Robin Hood in de returnwedstrijd van de semifinales. En donderdag 21 mei ook om 8 uur. Brocky versus Leo Victor. Alles staat op het spel. Wie houdt stand? Wie strijdt door? En vooral, wie gaat naar de finale? Beleef alle actie live in het stadion tijdens de semifinales van de Suriname Major League. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Suribet en Fernandez Sportway. United towards the next major goal.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 21 mei. De geschorste directeur van de SBB, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, Ruben Ravenberg, is gisteren gehoord door de ontslagcommissie. Dit nadat het bestuur van de SBB middels stemming unaniem heeft besloten de heer Ravenberg te ontslaan. We spraken hem vanmorgen over de situatie en dit is wat hij aan ons zei.
1: Ik heb mezelf bij de ontslagcommissie gedaan. Ik heb afgelopen maandag heb ik een telefoontje gehad van de secretaris. Dat of ik op de hoogte ben dat de minister van GBB ontslagvergunning voor mij heeft aangevraagd. Ik heb hem gezegd nee. En toen zei hij me van, we verwachten jou en jouw jurist eventueel op woensdag om 9:30. En we zeggen oké, als je inzage in het dossier wil, kan je dat vandaag of morgen. Ik heb gezegd oké, vandaag. Toen ben ik daar gegaan rond 1:15. Heb ik het dossier doorgenomen. Heb ik heel wat zaken gezien waar ik dacht. Dus we zijn gisteren geweest. Voordat wij zijn gegaan was de waarnemend directeur van GBB daar. Om vermoedelijk hun zijde van het verhaal. Want zij is kwaliteiten qua ook voorzitter van het bestuur. Om zaken toe te lichten. Dus toen we binnen zijn gegaan heeft mijn jurist zijn zegje gedaan, want hij moest weg naar zitting. Later heb ik gewoon mijn zegje gedaan wat er is. Dus ik zie dat men kan geen negatieve dingen vinden in mijn functioneren. En toen kwam men met dat ding van ja, het is verlenging, maar dan van een functionaris verwacht je dat hij dan de minister kan aangeven van... Het gaat niet zo en zo. Ik heb nooit in de overheid gewerkt en al die dingen. En nota bene, je komt zeggen vertrouw je kan het bedrijf. Want dat geven ze aan, het bedrijf niet aan mij doen. Het bedrijf 2,5, 2 jaren en 2 maanden gerund. Zonder een probleem en zaken gestructureerd. Waarbij iedereen, heb ik respect afgedwongen bij iedereen. En een bos, toevallig bestuur kom daar een paar onzin daar neerpennen. En ik heb ze gezegd, kijk als deze mensen ethisch en tiger zijn, toen heb ik een stuk voor ze naar voren gebracht. Want de regering heeft in december of dit bestuur aangesteld, of in november, hou me ten goede, permissieve waarbij ze 5.000 moeten krijgen, de voorzitter althans en de leden 4.600. En de minister stuurt een stuk voor mij dat ik dit bestuur moet betalen conform wat we de vorig bestuur betaalden in 2024. Waarom heeft dit bestuur de minister niet gezegd, minister, dit moet naar de RVM, wij gaan dat geld niet accepteren. En heeft de minister dit aan de RVM gezegd van kijk, want ik heb gecheckt bij andere vrienden die... RVC-leden zijn gisteren gebeld met ze. Die mannen zeggen, we krijgen dat geld in ons.

0: zeg je, maar permanent of misschien op non-actief. Want die ene man die daar nu naar neemt, die was meer dan 3 jaar op non-actief door de vorige directie. Ik heb die man toen in functie hersteld, omdat zaken niet goed waren gegaan. Dat je dan niet meer je functie, dat doe je wat je wil. En al die dingen, want man, niet aan mij, Ravenberg. Ik heb de minister en Bron toch gewaarschuwd. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Ja. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Jullie mogen alles doen, maar probeer mij niet zwart te maken.
1: Meneer Ravenberg, dat geld dat het bestuur krijgt, is het onder de vorige regering wel in missieve vastgelegd?
0: Het is niet in missieve, dus wat er was gebeurd, het vorige bestuur was per missieve in functie gesteld en toen was er een loonsonderhandeling gaande in 2024. Dus ik ben erin geloosd. En toen wij toen uiteindelijk kwamen met de bond overeenstemming 33%, heeft het vorig bestuur goedgekeurd het heel bedrijf 33%. En daarna hebben ze in een bestuurvergadering ook goedgekeurd en naar de directie gestuurd dat ook voor het bestuur die 33% geldig is. En dat hebben ze goed gedaan, want die mannen hebben gewerkt, er is inflatie en al die dingen. En wij hebben die man gegeven, maar je kan niet vandaag beginnen. En de regering zegt bijvoorbeeld, ik ben nu in functie toen ik ben gestart in januari 2024. Het vorige bestuur heeft niet gezegd, kijk, dit staat in je beschikking. Ga je betalen wat je voorganger kreeg in 2022. Ik heb eerst gewerkt en daarna een loonsverhoging met de komende loonsverhoging. Maar zie dat wanneer gaat men terug om te zeggen van, de regering zegt, deze mannen moeten dit verdienen. En je als minister stuurt een schrijven nou van, maar je moet die mannen daar betalen. Als die mannen zo integer en ethisch was, dan hadden ze dat ook geweigerd. Ik was er toen ik het schrijven kreeg, want ik hoorde klagen van die mannen. Ik heb gezegd, laat de minister een schrijven sturen naar de directie. En dat doen we. Toen ik het schrijven kreeg, ik had eerlijk gezegd, hoor, ik had problemen ermee. Maar ik kreeg het op de dag dat ik het gesprek had met de minister en Brontoso Mohario.
1: Ja.
0: En toen hebben mensen me geadviseerd van directeur, die mannen zijn bezig met u, stelt u niet tegen, voert u het uit en die gevolgen zijn voor hun. En die mannen komen nu met hetzelfde ding en dan wijs ik je nu, maar waar was jij? Heb jij de minister gevraagd van minister, is er een missieve dat u ons dit betaalt? Is er een missieve? Nee toch? En daarom zeg ik, kijk, ik ben wel teleurgesteld in de president in dit. Want als algemeen directeur heb ik meer dan 2 maanden al een audiëntie aangevraagd bij de president. Om bepaalde zaken, dit zijn bepaalde zaken, van de hoofdsector met haar te bespreken. Ik heb nooit iets ontvangen. Men kan zeggen van de vorige president wat men wil. Chan. Maar als ik de vorige president een app had gestuurd, diezelfde dag stuurt hij me terug, mijn secretariaat maakt contact met jou. En over 3 dagen was ik bij hem, al is het voor een kwartier. En zegt president, je heeft zoiets voor me gestuurd, maar dit werkt niet hoor president. Check dit even, dat ook. Oké. Ja. Want kijk, doe van die men nog niet de LVV. Toen ik het heb gehad, was het al goedgekeurd. Als ik het concept had gehad, was ik bij de president, toenmalige president. President, dit is fout. Minister van LVV kan niet zeggen dat er geen milieueffectenstudie moet worden gedaan. Dat is niet een pakje. Maar toen ik het kreeg, was het al getekend. Mm. En het was al in uitvoering. En die president, die wil weten wat er gebeurt. Maar ik bedoel, zo'n belangrijk sector. Ik vraag voor je en daar zit ik thuis. En dan zie ik bijvoorbeeld een voormalig voetballer uit het buitenland komen, meneer Edgar Davos, die dat je wat hebt. En die kan wel ontvangen worden, maar een belangrijke sector niet. Dus zijn zaken die ik zeg, laat de politiek zijn dingen doen. In Suriname heb ik al 1 ding geleerd en gezien. Integere mensen horen niet thuis in de Surinaamse politiek. Ik heb het aan de lijf ondervonden.
1: Heer Ravenberg, laten we toch even teruggaan bij de ontslagcommissie. U was daar en u hebt ook een document overhandigd. U hebt het gesprek tussen u en de minister samen met de heer Brontoso Mohario hebt u vastgelegd, geschreven. Hoe heeft de ontslagcommissie daarop gereageerd?
2: Nee,
0: de stukken die ik heb toegevoegd,

0: kanske låter studera. Och det är inte från den minister. Och en ett gesprek med hem en Bronto, den där saker gezegd. En hij dat stuk bewust niet gestuurd naar de ontslagcommissie. Want ik heb ook een kopie van die mail afgegeven aan de ontslagcommissie. Om te zien dat de minister het wel heeft ontvangen. Hij heeft het niet gestuurd. Want wat er is gaan gebeuren, de dag toen ik heb gesproken met deze mensen, het bestuur, toen ik wegging en ik kom, heb ik vanuit dat bestuurvergadering, heb ik de informatie gehad, want toen ik wegging is de heer Bronto in die vergadering gegaan. En heeft gezegd, wat hebben jullie gevonden? En dezezelfde bestuursleden hebben gezegd, wij hebben niks gevonden bij die man, een betere directeur is er niet. Die man doet zijn werk correct. En Bronto sommige haarjes antwoord had op dat moment. Maar jullie moeten zien om iets te vinden. We hebben die positie nodig. En toen ik hem in het gesprek met de president daarmee heeft geconfronteerd, heeft hij gezegd, men heeft hem dan niet goed begrepen. Niet de PL wil die positie hebben, de NDP wil die positie hebben. Dat was zijn reactie. Dus hij heeft niet ontkend dat hij dit heeft gezegd. Kijk, er zijn mensen in het bestuur waar ik heb jaren, maanden gewerkt in commissies. We zijn naar het buitenland gegaan samen. En dat schrik je om te zien dat deze mensen nu gaan zeggen van, je vertrouwt bedrijf niet aan iemand, je had moeilijk. Ik kom nu niet in dienst. En al 2 jaren en tot de dag vandaag ben ik algemeen directeur. Heb je wat gezien aan me functioneren? Dat is wat mijn advocaat steek. Hebben ze wat gezien aan mij functioneren? Ik krijg ook mensen toch. Hoe heet het? Concessionarissen bellen me toch, want ze zitten concessionarissen bellen andere mannen. Heeft Ravenberg ooit geld aan jou gevraagd? Heeft Ravenberg? Die mannen zeggen, zijn jullie gek? Die mannen bellen me daarna. Ik heb voice-berichten dingen. Waarbij ondernemer me mailen van dingen, appen. Director. SBB is nou in de mes. Ik ben rechter hier. Hmm. Dat die mannen dingen doen. Ik vecht niet voor die positie. Die positie, alles hier laten we achter. Ik vecht voor mijn rechten. De positie van algemeen directeur maakt de minister en zijn korneutjes behouden. Mijn rechten moeten ze respecteren. En die rechten in de samenleving is, of je koopt me af, als je daarmee niet kan, zet me op non-actief. Bouw me dingen en doe je ding. Dat doe je het bedrijf, want ga naar Ravenberg zijn CV kijken en ga naar die mensen kijken, want ik krijg toch informatie. Van de week krijg ik informatie, die mannen zitten vast, want ik was bezig juist de directie af te slanken, want de directie was te groot. Dus er zijn niet 3 of 4 directieleden in de pipeline die men wil benoemen. Maar men kan niet, want de statuten zeggen de algemeen directeur draag voor. En het bedrijf heeft nog steeds een algemeen directeur en dat is de heer Hubert Ravenberg. Als je nu een handeling gaat plegen om iemand in dienst te nemen, is het illegaal tegen de wet. En dat hindert ze. Want ik was ook bezig om het bedrijf te maken tot een autoriteit, was een van de eisen. En dan zou je bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Want alle functies zouden omschreven worden met kwalificatie, net zo naar het parlement gaat en net als hoe de bankwet, ik heb eraan gewerkt, met eisen van alle functies. En dat is men nu getorpedeerd, dat we de politiek moeten hand erin hebben. Ja. Dus ik heb geen problemen met die mannen. Meneer vindt die positie jamal, maar vindt die niet recht. Ja. Met de man zou ja, positie de man kan ik geen probleem aan positie. Ja. Ik ga niet ermee weg. Ik heb mijn deskundigheid. Ik ga mijn zaken doen hoor. Ik ga andere zaken doen in mijn leven. Dus er zijn heel veel dingen. Ik heb heel wat adviezen van vrienden, kennissen, ondernemers gehad. Dus ik ga eigen weg op. Ik ga mijn eigen weg.
1: Heer Ravenberg, in dat verslag van dat gesprek met de minister en Bronto Somaharjo is ook naar voren gekomen dat al bekend is wie uw mogelijke opvolger zal worden. Wilt u dat misschien met de samenleving delen? Is het...
0: Hij neemt niet waar. Is die man die niet waar neemt, toch? Ik had die informatie al, ik heb ze daar gezegd, toch? Ja, hij neemt niet waar, toch? Is die man die niet waar, dus ik heb ze daar gezegd van, ik heb een naam gehoord, deze man, die nu daar directeur facilitaire dienst is, en die man, Bronto was, ja, ik heb zo'n naam gehoord en zo, maar die man neemt niet waar.
1: Is hij ook politiek gelineerd?
0: Hij is van de NDP.
1: Meneer Ravenberg, we gaan dan nu even focussen op eigenlijk de reden waarom men u weg wilt. Dat heeft men althans aangehaald in de documenten. De documenten althans die ik heb ingelezen. Hoe komt het, meneer Ravenberg, dat de minister, de toenmalige minister, minister Forsweg, 1 maand voor overdracht uw salaris met bijkast 200% heeft verhoogd en daarnaast heeft vastgesteld dat u voor onbepaalde tijd directeur blijft. En dit alles is ook nog gebeurd zonder toestemming van de RVM.
0: Dat is de fout die men maakt. Men geeft een verkeerde beeld daar. Ik heb ze gisteren gezegd en ook gezien. Die salaris die de minister daar aangeeft is niet mijn salaris op dat moment. We hadden een 33% verhoging gehad. De minister heeft mijn salaris niet eens met 100% verhoogd. Het is een vertekend beeld dat men daar aangeeft om zogenaamd te zien van ik heb een verhoging van meer dan 200% gehad. Klopt niet. Ik heb het ook gisteren aan die aanslagcommissie gezegd. De minister geeft valse informatie daar. Alleen maar om die dingen. De minister heeft me bij een werkbespreking laten roepen en we hebben gesproken. En de minister heeft gezegd, je hebt het goed gedaan en zo en al die dingen. En in vergelijking met andere directeuren van andere staatsbedrijven, verdien jij het meest. Ik ga je even optrekken en daarna zullen we zien. Want eigenlijk moet het een gesprek zijn die ik in januari en februari met de ministers moet hebben. En daarom is het later gekomen. Dus mensen moeten die wat daar staat, dingen. Je moet naar dat stuk lezen die hij heeft gegeven om die mensen hun dingen te verhogen. En daar geeft hij duidelijk aan die salaris van 33% verhogen. Ja. Dus mensen brengen andere zaken in beeld. En heeft ook gezien, de vorige heeft hij ooit gehoord dat sedert die geruchten van GBB en al die dingen. Heb je iets gehoord van een concessie? Heb je ooit iets gehoord dat er een concessie of het tijdens Ravenberg was en al die dingen? Nee, toch, ik heb werk en al die dingen. En kijk, het steekt die grammans ook op. Want nu pas begrijp ik voor afgelopen week dat zelf de 6 grammans der Marons een brief hebben gestuurd naar de president. Er is die dingen van president. U pakt zo iemand van ons daar aan die ons helpt met zo en we begrijpen. En we zijn het niet eens met u. Want hij heeft het bedrijf, tot nu toe is hij de beste directeur die waarmee we hebben gewerkt. De 6 grammans, de verleden week heb ik gramma Valentijn ontmoet der Matawijs. En ze zei, wat heb je al gehoord van de regering? Wel, je mag weten, we hebben een schrijver gestuurd door die 6 grammans. En de president, dat we niets eens zijn wat ze jou niet doen aandoen. Want de Maron-gemeenschap zit niet te wachten dat er wederom een deskundige gaat vertrekken naar het buitenland. Want jij bent er en je helpt ons veel. En wij denken dat als je dit, want ze hebben vernomen dat ik ook zit te denken aan het buitenland. En dat doet ze pijn, want ik, kijk bijvoorbeeld, ik ben ondervoorzitter van de districtsraad van Sipaliwini. Ze weten dat ik op alles kunnen ze op me rekenen. We verliezen het land. Of Ravenberg, dat verliest niets. Dus wanneer men dat wil aangeven met de magides aan aanjaren, maar dat is een nonsens.
1: Meneer Ravenberg, kort gezegd, dat salaris dat in de documenten staat, dat klopt dus niet.
0: Dat klopt, maar dat is geen, hoe heet het, dat is geen ding, dat is geen dat ik 200% heb gegeven. Dat is mijn huidige salaris. Maar gaat u kijken met je vergelijken met andere staatsbedrijven. Ik zit in een corruptiegevoelig bedrijf, waarbij mensen zelf hebben geprobeerd om me om te kopen, het is hun niet gelukt. In mijn sector is het corruptiegevoelig. En ik heb me de rug recht gehouden tegen al die dingen die op me afkomen. Mensen die met zeggen van, hé, iemand heeft zo'n concessie aangevraagd, directeur. Nou kan maar poeren, nee, meer gie zo'n zijn, niet dat ik never boy. Laten we clean blijven. Ja. Directeur bij Opamonis Revion, je bent nou kan maar poeren. Nou stuur aan me aanvraag, wij zijn niet dat, nee.
1: Maar meneer Ravenberg, het niet verkrijgen van goedkeuring door de RVM, heeft dan minister Forsweg dan een bestuurlijke fout begaan?
0: Dat weet ik niet, want deze minister is ook niet naar de RVM gegaan en dat heeft de advocaat gezegd. Het is de werkgever, als een werkgever een fout heeft gemaakt, en een werknemer is al in dienst, moet de werkgever die fout corrigeren. Ik weet niet hoe zaken aflopen bij de regering. Dat, ik ben nooit in een regering geweest. Ik ben nooit in dienst geweest van de overheid. Ik ben na 15 dienstjaren bij de SWM daar gekomen als de minister. En we hebben teruggekeken. Geen enkele van de vorige directeuren bij SBBS zijn er twee missievers van aanstellen van die andere man. Er zijn nooit twee missievers geweest. Altijd is het één missiever en daarna als er een verhoging moet komen, de minister geeft een verhoging. En de minister heeft het ook, het staat ook in de statuten 4.1. Dat de minister bevoegd is om andere regels toe te passen. Maar zeg, als deze minister daarmee komt, waarom is hij dan voor verhoging van zijn huidige leden niet naar de RVM geweest? Om ze te vragen of hij dat mag doen.
1: Ja.
0: Want nu krijgen die mensen andere bedragen die niet in de... Nu krijgen die mensen andere bedragen dan wat in die missie van november of december staat. Is hij naar de RVM ermee gegaan?
1: Ja.
0: De RVM, de mensen van de RVM zullen het nu horen. Ze weten niet eens dat die man dat heeft gedaan. Dan kom jij zeggen van, die, als die andere man moest gaan, jij bent de staat, als de staat een fout heeft begaan, jij bent nu te vertegenwoordigen, dan moet jij die fout corrigeren. Moet die foutje bij mij komen. De vorige minister heeft niks gedaan. Ik heb prettig met haar samengewerkt. En ze heeft ook gezien hoeveel dingen, en daarom heeft ze altijd gezegd als ze... Ze had gehoopt dat ze meerdere directeur als ik in dienst had. Want ik was gewoon open kaart met haar en soms als er wat is, zeg ik, minister, ik moet bij u. Ze zegt, kom direct nog, kom zo een tijd bij me, dan praten we. Ik moet mijn chef op lijn houden en niet dat mensen dingen gaan doen op. Ik heb altijd met haar gezegd, chef, kijk hier, dit niet hoor, chef. Want zo riep ik daar, hey, chef, laten we even praten.
1: Meneer Ravenberg, een ander struikelblok voor het bestuur is ook het feit dat... dat haal ik uit de documenten, althans, dat zij niet zijn betrokken toen een nieuw organogram werd vastgesteld, waarbij zeker drie afdelingen direct onder u werden geplaatst. Waarom hebt u het bestuur bij zo'n dergelijk besluit niet bij betrokken?
0: Er spelen twee dingen. Die afdelingen onder mij plaatsen zijn operationele dingen. Ik heb het gedaan. Het was het vorig bestuur. Gisteren heb ik bij... ontslagcommissie heb ik die bewijzen voor ze gebracht. Maar ze hebben dat niet ingediend. Het is altijd bij de SBB, bij wijziging van de organogram... is het altijd zo geweest dat het de algemeen directeur... en de manager... interne controle is geweest die het goed heeft gekeurd. Dus ik heb documenten van toen men dingen heeft gewezen. Het bestuur moet stukken opvragen en dan weten ze hoe dat is altijd gegaan. Gisteren heb ik een stuk gehad en de ontslagcommissie heeft gezegd, nee, we hebben dit niet nodig. Want je moet kijken in die brief die de minister heeft gestuurd naar ontslagcommissie. Is dat niet erin opgenomen? En dat was, je ziet men gaat terug naar iets, want dit alles speelt. Vanaf vorig bestuur, sedert ik de afdeling export onder mij toezicht heb gebracht. Maar nu in de huidige concert, nu ik weg ben, de afdeling export is terug naar waar het was. Ik had de verantwoordelijkheid genomen van hier gaat het te veel belangrijke zaken. Maar de algemeen directeur moet weten wat er hier gebeurt.
1: Ruben Ravenberg, de directeur van de SBB. Hij is geschorst door het bestuur van de SBB, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Daarnaast is hij ook door minister Stelis Ropawiero. De minister heeft een verzoek gedaan aan de ontslagcommissie om het ontslag van de heer Ravenberg te formaliseren. We gaan dan verder met het nieuws. Vandaag wordt de behandeling van de ontwerpwet, wijziging, Comptabiliteitswet 2024 voortgezet in de Nationale Assemblée. Hiermee wil het ministerie van Financiën de wet gefaseerd implementeren. Rosalie Cotino, lid van de commissie van rapporteurs, lichte de wijziging nader toe?
2: De comptabiliteitswet zoals we het vandaag in behandeling zullen nemen, heeft te maken met een wijziging die is voorgesteld door de regering. En die wijziging houdt in dat de regering 3 jaren de tijd vraagt om de comptabiliteitswet 2024 als het ware op te schorten. En voor de periode tot en met 2028 de begrotingen en verantwoordingen op te stellen conform de comptabiliteitswet van 2019.
1: Ja.
2: En de regering noemt daarvoor natuurlijk een tal redenen waarom ze dat vragen aan de Nationale Assemblée om dat goed te keuren. Zeggen dat in hun memorie van toelichting dat er weinig tot geen voorbereiding is getroffen. Niet door de vorige regering, niet door de huidige regering. De begrotingen van 2026 zouden in principe al conform de comptabiliteitswet van 2026 moeten worden opgesteld. Maar die voorbereidingen daarvoor worden al vanaf 2025 getroffen. Begrotingsaanschrijven gaan naar de vakministeries in de maand mei 2025. En daarin zou je al de instructies moeten geven als regering of als minister van Financiën aan de verschillende vakministeries waaraan de begroting moet voldoen, welke normen, wat eigenlijk de eisen zijn voor de begroting, et cetera, en ook de verantwoording. Dat is dus niet gebeurd met betrekking tot de begroting van 2026. Bij aantreden van deze regering is gebleken dat de voorbereidingen niet zijn getroffen om te voorzien in de uitvoering van de comptabiliteitswet 2024. Dus heeft de minister gemeend het parlement te vragen van kijk, er moeten wat drastische wijzigingen plaatsvinden, hervormingen op alle ministeries. De afdelingen BFZ moeten eigenlijk bijgeschoold worden. Het IT-systeem moet ook veranderd worden. Het huidige boekhoudkundig financieel systeem van de overheid, het bekende IFMIS-systeem, voldoet niet om aan de eisen van de comptabiliteitswet 2024 te voldoen. Dus wij hebben meer tijd nodig om die voorbereidingen te kunnen treffen op de verschillende ministeries en ook op het ministerie van Financiën willen wij deze wet uitvoeren. En daarvoor hebben ze 3 jaren de tijd gevraagd. Als parlement hebben we gezegd, regering, we gaan u niet gewoon 3 jaren de tijd geven om achterover te leunen en na 3 jaren te komen vertellen dat u de tijd van 3 jaren te kort was of u heeft het niet gehaald om wat voor reden dan ook. Geeft u ons een plan van aanpak? Hoe u denkt deze 3 jaren te kunnen bestrijken om aan het eind van die periode van 3 jaren de volledige wet te kunnen laten uitvoeren? De minister heeft toen een plan van aanpak opgestuurd. En in haar plan van aanpak geeft ze een tijdsbestek van 5 jaar. Dus eigenlijk vraagt ze met haar plan van aanpak al verruiming van de 3 jaren. Ik zal nu nog niet mijn mening geven, dat doe ik straks in het openbaar daarover. Maar wij hebben gezegd, we gaan de openbare behandeling aan. En we kijken hoe wij eigenlijk om kunnen gaan met het verzoek van de regering hierover. Ik moet stellen dat ongeacht welke minister in deze periode op de stoel van de minister van Financiën zou zitten, als het nou de vorige regering was die zou door regeren, elke minister zou op het moment komen om de wijziging aan te brengen, om het parlement te vragen om op te schorten. In februari van dit jaar is er een meeting geweest met het IMF. En ook het IMF heeft gezegd van het is niet haalbaar, maar het IMF stelt 2 jaren voor. En de minister zegt we willen het in 3 jaren. Dus het is nu een aan het parlement gelegen om te zeggen, geven we de minister 2 jaren ruimte of geven we de minister 3 jaren ruimte om te kunnen voldoen aan de voorbereidingen om te komen tot de volledige implementatie van de wet. Dat is het zo'n beetje in het kort.
1: Mevrouw Coutinho, misschien kunt u ons toch even voorhouden wat de grote verschillen zijn tussen de wet in, van 2019 en die van 2024.
2: Nou, verschillen zijn fundamenteel. Het gaat om heel wat zaken die anders opgesteld moeten worden. Bijvoorbeeld De verslaggeving moet nu volgens het IPSAS-systeem gedaan worden. Dat is het internationale public sector accounting standard. En dat is nieuw voor het ministerie, dus de mensen moeten daarin getraind worden. De mensen van het ministerie van Financiën, ook alle afdelingen BFZ van de vakministeries. Er moeten heel wat nadere regelgeving worden opgesteld. Wijziging van het comptabiliteitsbesluit moet plaatsvinden. Wijziging van de wet op rekenkamer moet plaatsvinden. Er moet ook een wijziging plaatsvinden op de wet voor Slans accountants. Er moeten uitvoeringsbesluiten worden opgesteld. Besluiten met betrekking tot organisatiebesluiten per ministerie en mandaatbesluiten per ministerie. Elk ministerie moet een auditcomité krijgen. En de minister van Financiën moet daar instructies of regels vaststellen over de samenstelling, de organisatie, de taken van zo'n auditcomité en ook de rapportage. Er is toch dingen die uitgevoerd moeten worden voordat we komen tot implementatie van de wet. Elk artikel zou je kunnen uitpluizen om te kunnen zien wat moet precies gebeuren. Het is een fundamentele wijziging geweest in 2024. Ik moet wel stellen dat het een behoorlijke aanscherping is geweest, waar we eigenlijk allemaal achter zouden moeten staan. Maar om te gaan, de transitie van de wet van 2019 naar die van 2024, dat is eigenlijk een bottleneck. En daar hebben we het over. We hebben het er niet over dat we die wet niet zullen willen uitvoeren uiteindelijk. Want dat kan niet aan de orde zijn, want daar sta ik niet achter. Begrijpt u?
3: Ja.
2: Dus dat is het zo'n beetje in het kort uitgelegd. Maar er is nog heel veel meer dat er moet gebeuren. Ja. Maar wat ik zo uit het hoofd kan noemen, is dat het in grote lijnen.
1: Mevrouw Coutinho, er is ook nog wat kritiek vanuit de gemeenschap. Zeker ook vanuit de VES. Er wordt erop gewezen dat dat risico op verspilling bestaat. Is deze kritiek terecht?
2: Nee, ik vind het onterecht. Omdat er nog steeds een comptabiliteitswet is. En niet dat er geen comptabiliteitswet is. En niet dat er geen controle zal worden uitgevoerd. Hoezo? Dus ik las het ook, maar ik dacht, waar hebben we het eigenlijk over? We praten niet over het intrekken van de comptabiliteitswet en daarna niets doen. Het gaat erom dat de minister vraagt van laten wij nu die wet niet laten ingaan, want die begroting is niet opgesteld op basis van die wet. En laten wij ons voorbereiden om geleidelijk aan die wet te laten uitvoeren. Ja. Er kan geen sprake zijn van verspilling als we dat niet willen, toch? Dus als... En ja, het is hoe je daarnaar kijkt, hoor. Het is hoe je daarnaar kijkt. En natuurlijk, als je kijkt naar de individuele ministeries, dat zou je kunnen zeggen, op elk ministerie is er sprake van verspilling. Maar het is hoe de minister ermee omgaat. Maar de comptabiliteitswet is duidelijk, ook die van 2019. Dus we willen de minister de ruimte geven om die wet van 2024 goed uit te voeren. Zodat wanneer Suriname ervoor staat om zijn grote inkomsten binnen te krijgen, dat we een goede wet hebben die alles goed regelt vanaf voorbereiding van de begroting, uitvoering van de begroting en vooral ook nog de verantwoording van de begroting. Maar die comptabiliteitswet, met of zonder comptabiliteit, ook andere wetten in place hebben om bijvoorbeeld verspilling tegen te gaan, om corruptie tegen te gaan, om te voorkomen dat mensen zich houden aan de wet en regelgeving. Die controle moet er zijn, die handhaving moet er zijn.
1: Rosalie Coutinho, fractielid van de NDP. En zij is ook lid van de commissie van rapporteurs. Die gaat over de wetswijziging. De wijziging van de comptabiliteitswet 2024. Op verzoek van de regering wordt deze behandeling voorgezet. Er zijn gisteren tijdens de wekelijkse Raad van Ministers vergadering vragen gesteld aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Landveld, over het verlengen van een contract van de directeur van het luchthavenbeheer Vijay Kutkan. In het volgende fragment hoort u de beantwoording van de minister.
3: Het gaat in die meneer zijn privé,
4: ja.
3: Maar ik moet zeggen, ik heb iets gezien op Facebook en degene die het gezet heeft, die is daarvoor verantwoordelijk. Ik heb andere dingen gezien. De raad van commissarissen was van oordeel dat meneer Chotkan, trouwens hij is niet bij SLM, hij is directeur bij Luchthavenbeheer.
4: Ja.
3: De afgelopen had een contract van 10 jaar. Dat naar het oordeel van de raad van commissarissen dat hij het goed heeft gedaan en dat ze hem gewoon willen verlengen het contract dat hij had. En dat hebben ze gedaan. En wij hadden er geen bezwaar tegen. Maar de bedragen die genoemd zijn, die komen voor rekening van de persoon die ze genoemd heeft. Mm-hmm. Ik heb andere bedragen gezien, maar ik vind niet dat ik in de positie ben over de privé van die meneer in de publiciteit te treden. Hij is er nog niet 20 jaar, maar er zijn ook zoveel bedrijven in de wereld waar mensen ook langer dan 20 jaar hebben gediend en een hele goede job hebben gedaan. Wat de RVC moest doen, is daar controle op uitoefenen. En wanneer ze tot het inzicht komen, of tot de bevindingen komen, dat die meneer niet voldoet, dan is het ook hun taak, zoals ze hem hebben voorgedragen voor de benoeming, dat ze hem ook kunnen voordragen voor het ontslag. Maar op dit moment is hun bevinding dat die meneer volstaat.
5: Is het scherper geworden of is het minder scherp geworden?
3: Dus hij heeft precies hetzelfde contract wat hij de afgelopen 10 jaar had.
5: En
3: dus met name geen salarisverhogingen en dat soort zaken. Dus u en ik moeten ook gaan doen wat het advies was, ook van een DNA-lid, dat we eerst de documenten moeten hebben en de bewijzen voordat we dingen zeggen. Want als we kijken bijvoorbeeld naar die bedragen die genoemd worden, dan rijst de vraag of degene die dat bericht heeft gemaakt wel dat contract heeft gezien.
5: En hoe kunnen wij als media dan inzage hierin krijgen, zodat we het uit de wereld krijgen?
3: Dus ik weet het niet. Ik weet niet of een privécontract behoort tot zaken die in het publieke domein zouden moeten zijn.
5: Het is een publieke functie.
4: Ja, het is een publieke functie.
3: Ja, maar dus dan is er ook nog een stuk privé, toch? Die voor de persoon is. Bijvoorbeeld, er zijn bedragen genoemd enzovoorts. Ik denk niet dat u het leuk zou vinden als de samenleving, misschien u niet, maar het is niet dat ieder...
5: Als ik in een bepaalde functie ben, dan komt het eigenlijk vanzelfsprekend dat erbij komt.
3: Maar goed, dat van wurgcontracten, ik ben daar niet van op de hoogte. Dat de meneer, of for that matter, er bij de overheid en bij ons, bij die subsidiaire bedrijven, dat er mensen zijn die, als ze niet functioneren, dat ze niet verwisseld zouden kunnen worden. Daar ben ik totaal niet van op de hoogte.
1: Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij is gisteren tijdens het persmoment van de RVM ingegaan op vragen van de pers over het verlengen van het contract van de directeur van het luchthavenbeheer, Vijay Kutkan, met 10 jaren. We hadden vanmorgen een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bova. En met hem hebben we gesproken over de 29e COFCOR-vergadering die 2 dagen die momenteel plaatsvindt in Suriname, die gehouden wordt in Suriname. En de COFCOR-vergadering, dat is de Council for Foreign and Community Relations. De minister die gaf ons meer informatie over deze top.
6: Nou, de 29e vergadering van de Council for Foreign and Community Relations, COFCOR, kort gezegd de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de CARICOM, is dus in feite het hoogste orgaan voor Buitenlandse Zaken en betrekkingen van de CARICOM, die namens de heads of states and government het buitenlands beleid coördineert en de internationale relaties. En dit moment is dus de 29e vergadering waarbij tegelijk de overname voor Suriname en in dat geval de minister van Buitenlandse Zaken, dus ikzelf, zit in de chair en de verantwoordelijkheid voor de leiding van de organisatie voor het komend jaar. Wat niet alleen maar een vermeerdering betekent van het werk, maar inderdaad een grote, bijzonder grote verantwoordelijkheid om dat te doen. En ik denk dat op het uniek moment waar we ons bevinden, niet alleen omdat het nu naar ruim 15 jaar is dat het voor Suriname weer op dit punt is, maar uniek zeker vanwege het momentum. Als je kijkt naar de geopolitieke ontwikkelingen en alles wat daarmee te maken heeft, ook regionaal zien we wat verschuivingen van regeringen, van links naar rechts in letterlijke en in politieke zin. En dan binnen de CARICOM zelf, we kennen de perikelen met betrekking tot Trinidad en Tobago, als het gaat om dus dat van de secretaris-generaal en ook andere besluiten die er worden genomen. Kortom, een en al uitdagend, maar we are ready voor de job. We are ready voor this extra job.
1: En wat brengt dat voor Suriname mee, het voorzitterschap?
6: Dat brengt met zich mee, het voorzitterschap voor Suriname brengt met zich mee dat Suriname invloed heeft en nog meer invloed zal hebben op in elk geval de prioriteiten. Maar ook centraal zal zijn voor andere landen en regionale organisaties, dan wel blokken, regionale blokken die in overleg willen gaan of in zekere samenwerking willen gaan met de CARICOM en de CARICOM-landen voor de komende periode. Daar zijn wij het aanspreekpunt voor. Dat betekent meer zichtbaarheid voor Suriname. Dat betekent dat Suriname verder op de kaart wordt gebracht. In onze missie ook, wat ik altijd zeg, to make Suriname zijn. We betekenen niet alleen op de kaart, maar Suriname op een positieve manier in de wereld en in de regio. Dus dat is één. Op dit moment zijn er van alle 15 CARICOM-landen vertegenwoordigers hier aanwezig. Ik dacht twee na vanwege nationale perikelen in die verkiezingen en andere, dacht ik, overstromingen. Maar van de landen aanwezig, betrokken met hun delegaties. Dus dat betekent ook natuurlijk op dit moment een bezigheid voor Suriname en de bedrijvigheid daaromheen. En voor wat betreft in feite onze positie binnen de CARICOM, zal het betekenen dat we ons verder verstevigen binnen ons traject voor regionale integratie. Aansluitend werk ik ook als minister van Buitenlandse Zaken met twee petten dan. Ene pet als minister van Buitenlandse Zaken Suriname, maar met de andere pet ook als voorzitter van de COFCOR. Aan het voorzitterschap van onze president van Suriname vanaf januari, om precies te zijn, januari 2027, waar Suriname dan niet alleen de council, maar de Caribbean Community, de CARICOM as regional organization zal leiden.
1: Melvin Bouva, de minister van Buitenlandse Zaken. We hebben met hem gesproken over de 29e COFCOR-vergadering die momenteel wordt gehouden in Suriname. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lim FM. Smooth music.
1: Better.
2: Somebody get food.

0: in een lekkere maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 21 mei. Kassavesoep met warme vis. Nasi met ovenkip. Anitriberi met zoute vis en gebakken vis. En sopropo met zoutvlees. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Dit is Lim FM 91.7.

0: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, op leiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
1: Lim FM, you know, said this is Neyman representing the best radio in Suriname. Ring ding.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Can I get some money? Yet?

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Pise fi te gim fire lo bi mi. Te ke te analise sa manai holy gonigi. Ma te re pire ti fi konko gi de leito li. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Bibi te ade a pecheko. Yuhufu mi ati son def soto. Ala sa u meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te meka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love be nice, I mean money more. Anai sai, di shamyangai. Dai, holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bossi mino. De ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bossi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
1: Omwikaman.
0: Oh, in omwikaman. Waar omwikaman?
1: Ruwa kadabe, ay, go.
0: Hey, dik alasan. Kom we snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ik kom aan dat kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
0: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I've been there, I'm working for Improser NV.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is donderdag 21 mei. De geschorste directeur van de SBB, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, Ruben Ravenberg, is gisteren gehoord door de ontslagcommissie. Dit nadat het bestuur van de SBB middels stemming unaniem heeft besloten de heer Ravenberg te ontslaan. We spraken hem vanmorgen over de situatie en dit is wat hij aan ons zei.
1: Ik heb mezelf bij de ontslagcommissie gedaan. Ik heb afgelopen maandag heb ik een telefoontje gehad van de secretaris. Dat of ik op de hoogte ben dat de minister van GBB ontslagvergunning voor mij heeft aangevraagd. Ik heb hem gezegd nee. En toen zei hij me van, we verwachten jou en jouw jurist eventueel op woensdag om 9:30. En we zeggen oké, als je inzage in het dossier wil, kan je dat vandaag of morgen. Ik heb gezegd oké, vandaag. Toen ben ik daar gegaan rond 1:15. Heb ik het dossier doorgenomen. Heb ik heel wat zaken gezien wat ik dacht. Dus we zijn gisteren geweest. Voordat wij zijn gegaan was de waarnemend directeur van GBB daar. En vermoedelijk hun zijde van het verhaal. Want zij is kwaliteiten qua ook voorzitter van het bestuur. Om zaken toe te lichten. Dus toen we binnen zijn gegaan heeft mijn jurist zijn zegje gedaan, want hij moest weg naar zitting. Later heb ik gewoon mijn zegje gedaan wat er is. Dus ik zie dat men kan geen negatieve dingen vinden in mijn functioneren. En toen kwam men met dat ding van ja, het is verlenging, maar dan van een functionaris verwacht je dat hij dan de minister kan aangeven van... Het gaat niet zo en zo. Ik heb nooit in de overheid gewerkt en al die dingen. En nota bene, je komt zeggen vertrouw je kan het bedrijf. Want dat geven ze aan, het bedrijf niet aan mij doen. Het bedrijf 2,5, 2 jaren en 2 maanden gerund. Zonder een probleem en zaken gestructureerd. Waarbij iedereen, heb ik respect afgedwongen bij iedereen. En een bos, toevallig bestuur kom daar een paar onzin daar neerpennen. En ik heb ze gezegd, kijk als deze mensen ethisch en tiger zijn, toen heb ik een stuk voor ze naar voren gebracht. Want de regering heeft in december of dit bestuur aangesteld, of in november, hou me ten goede, permissieve waarbij ze 5.000 moeten krijgen, de voorzitter althans en de leden 4.600. En de minister stuurt een stuk voor mij dat ik dit bestuur moet betalen conform wat we de vorig bestuur betaalden in 2024. Waarom heeft dit bestuur de minister niet gezegd, minister, dit moet naar de RVM, wij gaan dat geld niet accepteren. En heeft de minister dit aan de RVM gezegd van kijk, want ik heb gecheckt bij andere vrienden die RVC-leden zijn gisteren gebeld met ze. Die mannen zeggen we krijgen dat geld in onze missie van 5.000, 4.600 wat er is bepaald. En andere mannen schrikken om te horen wat er bij de SBB gebeurt. Dus men heeft gezegd, when money talk, BS walk. Dat is letterlijk, mensen worden betaald om een vuile werk te doen. Wel, Jamal, laat me je één ding zeggen. Ravenberg vecht niet voor die positie. Die positie mogen ze hebben.

0: integriteit. Jullie mogen alles doen, maar probeer mij niet zwart te maken.
1: Meneer Ravenberg, dat geld dat het bestuur krijgt, is het onder de vorige regering wel in missieve vastgelegd?
0: Het is niet in missieve, dus wat er was gebeurd, het vorige bestuur was per missieve in functie gesteld en toen was er een loonsonderhandeling gaande in 2024. Dus ik ben erin geloosd. En toen wij toen uiteindelijk kwamen met de bond overeenstemming 33%, heeft het vorig bestuur goedgekeurd het heel bedrijf 33%. En daarna hebben ze in een bestuursvergadering ook goedgekeurd en naar de directie gestuurd dat ook voor het bestuur die 33% geldig is. En dat hebben ze goed gedaan, want die mannen hebben gewerkt, er is inflatie en al die dingen. En wij hebben die man gegeven, maar je kan niet vandaag beginnen. En de regering zegt bijvoorbeeld, ik ben nu in functie toen ik ben gestart in 2 januari 2024. Het vorige bestuur kreeg in 2022. Ik heb eerst gewerkt en daarna een loonsverhoging, met de komende loonsverhoging. Maar zie dat wanneer gaat men terug om te zeggen van, de regering zegt, deze mannen moeten dit verdienen. En jij als minister stuurt een schrijven nou van, maar je moet die mannen daar betalen. Als die mannen zo integer en ethisch was, dan hadden ze dat ook geweigerd. Ik was er toen ik het schrijven kreeg, want ik hoorde klagen van die mannen. Ik heb gezegd, laat de minister een schrijven sturen naar de directie. En dat doen we. Toen ik het schrijven kreeg, ik had eerlijk gezegd, hoor, ik had problemen ermee. Maar ik kreeg het op de dag dat ik het gesprek had met de minister en Brontoso Mohario.
1: Ja.
0: En toen hebben mensen me geadviseerd van directeur, die mannen zijn bezig met u, stelt u niet tegen, voert u het uit en die gevolgen zijn voor hun. En die mannen komen nu met hetzelfde ding en dan wijs ik je nu, maar waar was jij? Heb jij de minister gevraagd van minister, is er een missieve dat u ons dit betaalt? Is er een missieve? Nee toch? En daarom zeg ik, kijk, ik ben wel teleurgesteld in de president in dit. Want als algemeen directeur heb ik meer dan 2 maanden al een audiëntie aangevraagd bij de president. Om bepaalde zaken, dit zijn bepaalde zaken, van de hoofdsector met haar te bespreken. Ik heb nooit iets ontvangen. Men kan zeggen van de vorige president wat men wil. Jan. Maar als ik de vorige president een app had gestuurd, diezelfde dag stuurt hij me terug, mijn secretariaat maakt contact met jou. En over 3 dagen was ik bij hem, al is het voor een kwartier, en zegt president, je is zoiets voor me gestuurd, maar dit werkt niet hoor president, check dit even, dat ook. Oké. Ja. Want kijk, doe van die men nog niet de LVV. Toen ik het heb gehad, was het al goedgekeurd. Als ik het concept had gehad, was het bij de president, toenmalige president, kom iets aan. President, dit is fout. Minister van LVV kan niet zeggen dat er geen milieueffectenstudie moet worden gedaan. Dat is niet een pakje. Maar toen ik het kreeg, was het al getekend. En het was al in uitvoering. En die president, die wil weten wat er gebeurt. Maar ik bedoel, zo'n belangrijk sector. Ik vraag voor je en dan zit ik thuis. En dan zie ik bijvoorbeeld een voormalig voetballer uit het buitenland komen, meneer Edgar Davos, die dat je wat hebt. En die kan wel ontvangen worden, maar een belangrijke sector niet. Dus zijn zaken die ik zeg, laat de politiek zijn dingen doen. In Suriname heb ik al 1 ding geleerd en gezien. Integere mensen horen niet thuis in de Surinaamse politiek. Ik heb het aan de lijf ondervonden.
1: Heer Ravenberg, laten we toch even teruggaan bij de ontslagcommissie. U was daar en u hebt ook een document overhandigd. U hebt het gesprek tussen u en de minister samen met de heer Brontoso Mohario hebt u vastgelegd, geschreven. Hoe heeft de ontslagcommissie daarop gereageerd?
0: Nee, de stukken die ik heb toegevoegd gaan ze later bestuderen. Want dat vind ik van de minister. Want in het gesprek met hem en Bronto zijn daar zaken gezegd. En hij dat stuk bewust niet gestuurd naar de ontslagcommissie. Want ik heb ook een kopie van die mail afgegeven aan de ontslagcommissie. Om te zien dat de minister het wel heeft ontvangen. Hij heeft het niet gestuurd. Want wat er is

0: kan gebeuren. De dag toen ik heb gesproken met deze mensen, het bestuur, toen ik wegging en ik kom, heb ik vanuit dat bestuurvergadering, heb ik de informatie gehad, want toen ik wegging is de heer Bronto in die vergadering gegaan. En heeft gezegd, wat hebben jullie gevonden? En dezezelfde bestuursleden hebben gezegd, wij hebben niks gevonden bij die man, een betere directeur is er niet. Die man doet zijn werk correct. En Bronto sommige haarjes antwoord had op dat moment, maar jullie moeten zien om iets te vinden, we hebben die positie nodig. En toen ik hem in het gesprek met de president daarmee heeft geconfronteerd, heeft hij gezegd, men heeft hem dan niet goed begrepen, niet de PL wil die positie hebben, de NDP wil die positie hebben. Dat was zijn reactie. Dus hij is niet ontkend dat hij dit heeft gezegd. En kijk, er zijn mensen in het bestuur waar ik heb jaren, maanden gewerkt in commissies, we zijn naar het buitenland gegaan samen. En dat schrik je om te zien dat deze mensen nu gaan zeggen van, je vertrouwt bedrijf niet aan iemand, je had moeilijk. Ik kom nu niet in dienst. En al 2 jaar en tot de dag vandaag ben ik algemeen directeur. Heb je wat gezien aan mijn functioneren? Dat is wat mijn advocaat steek. Hebben ze wat gezien aan mijn functioneren? Ik krijg ook mensen toch, hoe heet het? Concessionarissen bellen me toch, want ze zitten concessionarissen bellen andere mannen. Heeft Raven van Berg ooit geld aan jou gevraagd? Die vrouw van Berry, maar dan zegt, zijn jullie gek? Die mannen bellen me daarna. Ik heb voice-berichten dingen. Waarbij ondernemer me mailen van dingen, appen. Director, SBB is nou in de mes. Ik heb berichten hier. Hmm. Dat die mannen dingen doen, ik vecht niet voor die positie. Die positie, alles hier laten we achter. Ik vecht voor mijn rechten. De positie van algemeen directeur mag de minister en zijn korneutjes behouden. Mijn rechten moeten ze respecteren. En die rechten in de samenleving is, of je koopt me af, als je daarmee niet kan, zet me op non-actief, bouw me dingen en doe je ding. Dat doe je het bedrijf, want ga naar Ravenberg zijn CV kijken en ga naar die mensen kijken, want dan krijg je toch informatie. En dan krijg ik informatie, die mannen zitten vast, want ik was bezig juist de directie af te slanken, want de directie was te groot. Dus er zijn niet 3 of 4 directieleden in de pijplijn die men wil benoemen. Maar men kan niet, want de statuten zeggen de algemeen directeur draagt voor. En het bedrijf heeft nog steeds een algemeen directeur en dat is de heer Ruben Ravenberg. Als je nu een handeling gaat plegen om iemand in dienst te nemen, is het illegaal tegen de wet. En dat hindert ze. Want ik was ook bezig om het bedrijf te maken tot een autoriteit, was een van de eisen. En dan zou je bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Want alle functies zouden omschreven worden met kwalificatie. Net zo naar het parlement gaat en net als hoe de bankwet, ik heb eraan gewerkt, met eisen van alle functies. En dat heeft men nu getorpedeerd, dat we de politiek moeten hand erin hebben.
1: Ja.
0: Dus ik heb geen problemen met die mannen. Meneer vindt die positie jamal, maar vindt die niet recht.
1: Ja.
0: Met de man zouden, ja, positie de man kan ik.
1: Ja.
0: Nou, probleem aan positie.
1: Ja.
0: Ga niet ermee weg. Ik heb mijn deskundigheid. Ik ga mijn zaken doen hoor. Ik ga andere zaken doen in mijn leven. Dus er zijn heel veel dingen. Ik heb heel wat adviezen van vrienden, kennissen, ondernemers gehad. Dus ik ga eigen weg op. Ik ga mijn eigen weg.
1: Heer Ravenberg. In dat verslag van dat gesprek met de minister en Bronto Somaharjo is ook naar voren gekomen dat al bekend is wie uw mogelijke opvolger zal worden. Wilt u dat misschien met de samenleving delen? Is het...
0: Hij neemt niet waar. Is die man die niet waar neemt, toch? Ik had die informatie al, ik heb ze daar gezegd, toch? Ja, hij neemt niet waar, toch? Is die man die niet waar, dus ik heb ze daar gezegd van, ik heb een naam gehoord, deze man. Die niet daar directeur facilitaire dienst is. En die man, Bronto was, ja, ik heb zo'n naam gehoord en zo. Maar die man neemt niet waar.
1: Is hij ook politiek gelineerd?
0: Hij is van de NDP.
1: Meneer Ravenberg, we gaan dan nu even focussen op de reden waarom men u weg wilt. Dat heeft men althans aangehaald in de documenten. De documenten althans die ik heb ingelezen. Hoe komt het, meneer Ravenberg, dat de toenmalige minister Forsweg, 1 maand voor overdracht uw salaris met bijkast 200% heeft verhoogd en daarnaast heeft vastgesteld dat u voor onbepaalde tijd de directeur blijft. En dit alles is ook nog gebeurd zonder toestemming van de RVM.
0: Dat is de fout die men maakt. Men geeft een verkeerde beeld daar. Ik heb ze gisteren gezegd en ook gezien. Die salaris die de minister daar aangeeft is niet mijn salaris op dat moment. We hadden een 33% verhoging gehad. De minister heeft mijn salaris niet eens met 100% verhoogd. Het is een vertekend beeld dat men daar aangeeft om zogenaamd te zien van ik heb een verhoging van meer dan 200% gehad. Klopt niet. Ik heb het ook gisteren aan die aanslagcommissie gezegd. De minister geeft valse informatie daar. Alleen maar om die dingen. De minister heeft me bij een werkbespreking laten roepen en we hebben gesproken. En de minister heeft gezegd, je hebt het goed gedaan en zo en al die dingen. En in vergelijking met andere directeuren van andere staatsbedrijven, verdien jij het meest. Ik ga je even optrekken en daarna zullen we zien. Want eigenlijk moet het een gesprek zijn die ik in januari en februari met de ministers moet hebben. En daarom is het later gekomen. Dus mensen moeten die wat daar staat, dingen. Je moet naar dat stuk lezen die hij heeft gegeven om die mensen hun dingen te verhogen. En daar geeft hij duidelijk aan die salaris van 33% verhogen. Ja. Dus mensen brengen andere zaken in beeld. En heeft ook gezien, de vorige heeft hij ooit gehoord dat sedert die geruchten van GBB en al die dingen. Heb je iets gehoord van een concessie? Heb je ooit iets gehoord dat er een concessie of het tijdens Ravenberg was en al die dingen? Nee, toch, ik heb werk en al die dingen. En kijk, het steekt die grammas ook op. Want nu pas begrijp ik voor afgelopen week dat zelf de 6 grammas der Marons een brief hebben gestuurd naar de president. Er is die dingen van president. U pakt zo iemand van ons daar aan die ons helpt met zo en we begrijpen. En we zijn het niet eens met u. Want hij heeft het bedrijf, tot nu toe is hij de beste directeur die we mee hebben gewerkt. De 6 grammans, de verleden week heb ik gramma Valentijn ontmoet der Matawaijs. En ze zei, wat heb je al gehoord van de regering? Wel, je mag weten, we hebben een schrijver gestuurd door die 6 grammans. En de president, dat we niets eens zijn wat ze jou niet doen aandoen, want de Maron-gemeenschap zit niet te wachten dat er wederom een deskundige gaat vertrekken naar het buitenland. Want jij bent er en je helpt ons veel. En wij denken dat als je dit, want ze hebben vernomen dat ik ook zit te denken aan het buitenland. En dat doet ze pijn, want ik, kijk bijvoorbeeld, ik ben ondervoorzitter van de districtsraad van Sipaliwini. Ze weten dat ik op alles kunnen ze op me rekenen. We verliezen het land. Of Ravenberg, dat is niets. Dus wanneer men dat wil aangeven met de magides aan aanjaren, maar dat is een nonsens.
1: Meneer Ravenberg, kort gezegd, dat salaris dat in de documenten staat, dat klopt dus niet.
0: Dat klopt, maar dat is geen, hoe heet het, dat is geen ding, dat is geen dat ik 200% heb gegeven. Dat is mijn huidige salaris. Maar gaat u kijken met je vergelijken met andere staatsbedrijven. Ik zit in een corruptiegevoelig bedrijf. Waarbij mensen zelf hebben geprobeerd om me om te kopen, het is er niet gelukt. Al sector is het corruptiegevoelig. En ik heb me de rug recht gehouden tegen al die dingen die op me afkomen. Mensen die met zeggen van, iemand heeft zo'n concessie aangevraagd, directeur. Nou kan maar poeren, mee gie zo aan zijn, niet dat je niet verboeit. Laten we clean blijven. Ja. Directeur bij Opamonis Revion, je bent nou kan maar poeren. Nou stuur aan me aanvragen, wij zijn niet dat nee.
1: Maar meneer Ravenberg, het niet verkrijgen van goedkeuring door de RVM, heeft dan minister Forstwijk dan een bestuurlijke fout begaan?
0: Dat weet ik niet, want deze minister is ook niet naar de RVM gegaan en dat heeft de advocaat gezegd. Het is de werkgever, als een werkgever een fout heeft gemaakt en een werknemer is al in dienst, moet de werkgever die fout corrigeren. Ik weet niet hoe zaken aflopen bij de regering. Dat, ik ben nooit in de regering geweest. Ik ben nooit in dienst geweest van de overheid. Mm. Ik ben na 15 jaar bij de SWM daar gekomen als de minister. En we hebben teruggekeken. Geen enkele van de vorige directeuren bij SBB. Er zijn er 2 missies van aanstellen van die andere man. Er zijn nooit twee Messivas geweest. Altijd is het één Messiva en daarna als er een verhoging moet komen, de minister geeft een verhoging. En de minister heeft het ook, het staat ook in de statuten 4.1, dat de minister bevoegd is om andere regels toe te passen. Maar zeg, als deze minister daarmee komt, waarom is hij dan voor verhoging van zijn huidige leden niet naar de RVM geweest? Om ze te vragen of hij dat mag doen.
1: Ja.
0: Want nu krijgen die mensen andere bedragen die niet in de... Nu krijgen die mensen andere bedragen dan wat in die missieve van november of december staat. Is hij naar de RVM er mee gegaan?
1: Ja.
0: De RVM, de mensen van de RVM zullen het nu horen. Ze weten niet eens dat die man dat heeft gedaan. Ja. Dan kom jij zeggen van, als die andere man moest gaan, jij bent de staat, als de staat een fout heeft begaan, jij bent nu te vertegenwoordigen, dan moet jij die fout corrigeren. Dan moet die foutje bij mij komen. De vorige minister heeft niks gedaan. Ik heb prettig met haar samengewerkt. En ze heeft ook gezien hoeveel dingen. En daarom heeft ze altijd gezegd, als ze had gehoopt dat ze meerdere directeur als ik in dienst had. Want ik was gewoon open kaart met haar. En soms als er wat is, zeg ik, minister, ik moet bij u. Ze zegt, kom direct nog, of kom zo een tijd bij me, dan praten we. Ik moet mijn chef op lijn houden. En niet dat mensen dingen gaan doen op. Ik heb altijd met haar gezegd, chef, kijk hier. Dit niet hoor, chef. Maar zo riep ik daar, hey chef, laten we even praten.
1: Meneer Ravenberg, een ander struikelblok voor het bestuur is ook het feit dat, dat haal ik uit de documenten althans, dat zij niet zijn betrokken toen een nieuw organogram werd vastgesteld, waarbij zeker drie afdelingen direct onder u werden geplaatst. Waarom hebt u het bestuur bij zo'n dergelijk besluit niet bij betrokken?
0: Er spelen twee dingen. Die afdelingen onder mij plaatsen zijn operationele dingen. Ik heb het gedaan. Het was het vorig bestuur. Gisteren heb ik bij... Ontslagcommissie heb ik die bewijzen voor ze gebracht, maar ze hebben dat niet ingediend. Het is altijd bij de SBB, bij wijziging van de organogram, is het altijd zo geweest dat het de algemeen directeur en de manager interne controle is geweest die het goed heeft gekeurd. Dus ik heb documenten van toen men dingen heeft gewezen. Het bestuur moet stukken opvragen en dan weten ze hoe het is altijd gegaan. Gisteren heb ik een stuk gehad en de aanslagcommissie heeft gezegd, nee, we hebben dit niet nodig. Want je moet kijken in die brief die de minister heeft gestuurd naar aanslagcommissie. Is dat niet erin afgenomen? En dat was, je ziet men gaat terug naar iets, want dit alles speelt vanaf vorig bestuur, sedert ik de afdeling export onder mij toezicht heb gebracht. Maar nu in de huidige concert, nu ik weg ben, de afdeling export is terug naar waar het was. Ik had de verantwoordelijkheid genomen van hier gaat het te veel belangrijke zaken, want de algemeen directeur moet weten wat er hier gebeurt.
1: Ruben Ravenberg, de directeur van de SBB. Hij is geschorst door het bestuur van de SBB, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Daarnaast is hij ook door minister Stelis Ropawiero. De minister heeft een verzoek gedaan aan de ontslagcommissie om het ontslag van de heer Ravenberg te formaliseren. We gaan dan verder met het nieuws. Vandaag wordt de behandeling van de ontwerpwet, wijziging, Comptabiliteitswet 2024 voortgezet in de Nationale Assemblée. Hiermee wil het ministerie van Financiën de wet gefaseerd implementeren. Roseli Cotino, lid van de commissie van rapporteurs, lichtte de wijziging nader toe.
2: De comptabiliteitswet zoals we het vandaag in behandeling zullen nemen, heeft te maken met een wijziging die is voorgesteld door de regering. En die wijziging houdt in dat de regering 3 jaren de tijd vraagt om de comptabiliteitswet 2024 als het ware op te schorten. En voor de periode tot en met 2028 de begrotingen en verantwoordingen op te stellen conform de comptabiliteitswet van 2019.
3: Ja.
2: En de regering noemt daarvoor natuurlijk een taal redenen waarom ze dat vragen aan de Nationale Assemblée om dat goed te keuren. Zeggen dat in hun memorie van toelichting dat er weinig tot geen voorbereiding is getroffen. Niet door de vorige regering, niet door de huidige regering. De begrotingen van 2026 zouden in principe al conform de comptabiliteitswet van 2026 moeten worden opgesteld. Maar die voorbereidingen daarvoor worden al vanaf 2025 getroffen. Begrotingsaanschrijven gaan naar de vakministeries in de maand mei 2025. En daarin zul je al de instructies moeten geven als regering of als minister van Financiën aan de verschillende vakministeries waaraan de begroting moet voldoen, welke normen, wat eigenlijk de eisen zijn voor de begroting, et cetera, en ook de verantwoording. Dat is dus niet gebeurd met betrekking tot de begroting van 2026. Bij aantreden van deze regering is gebleken dat de voorbereidingen niet zijn getroffen om te voorzien in de uitvoering van de comptabiliteitswet 2024. Dus heeft de minister gemeend het parlement te vragen van kijk, er moeten wat drastische wijzigingen plaatsvinden, hervormingen op alle ministeries. De afdelingen BFZ moeten eigenlijk bijgeschoold worden. Het IT-systeem moet ook veranderd worden. Het huidige financieel systeem van de overheid, het bekende IFMIS-systeem, voldoet niet om aan de eisen van de comptabiliteitswet 2024 te voldoen. Dus wij hebben meer tijd nodig om die voorbereidingen te kunnen treffen op de verschillende ministeries en ook op het ministerie van Financiën willen wij deze wet uitvoeren. En daarvoor hebben ze 3 jaar de tijd gevraagd. Als parlement hebben we gezegd, regering, we gaan u niet gewoon 3 jaar de tijd geven om achterover te leunen en na 3 jaar te komen vertellen dat u de tijd van 3 jaar te kort was of u heeft het niet gehaald om wat voor reden dan ook. Geeft u ons een plan van aanpak? Hoe u denkt deze 3 jaren te kunnen bestrijken om aan het eind van die periode van 3 jaren de volledige wet te kunnen laten uitvoeren? De minister heeft toen een plan van aanpak opgestuurd. En in haar plan van aanpak geeft ze een tijdsbestek van 5 jaren. Dus eigenlijk plaagt ze met haar plan van aanpak al verruiming van de 3 jaren. Ik zal nu nog niet mijn mening geven, dat doe ik straks in het openbaar daarover. Maar wij hebben gezegd, we gaan de openbare behandeling aan. En we kijken hoe wij eigenlijk om kunnen gaan met het verzoek van de regering hierover. Ik moet stellen dat ongeacht welke minister in deze periode op de stoel van de minister van Financiën zou zitten, als het nou de vorige regering was die zou door regeren, elke minister zou op het moment komen om de wijziging aan te brengen, om het parlement te vragen om op te schorten. In februari van dit jaar is er een meeting geweest met het IMF. En ook het IMF heeft gezegd van het is niet haalbaar, maar het IMF stelt 2 jaren voor. En de minister zegt we willen het in 3 jaren. Dus het is nu aan het parlement gelegen om te zeggen geven we de minister 2 jaren ruimte of geven we de minister 3 jaren ruimte om te kunnen voldoen aan de voorbereidingen om te komen tot de volledige implementatie van de wet. Dat is het zo'n beetje in het kort.
1: Mevrouw Coutinho, misschien kunt u ons toch even voorhouden wat de grote verschillen zijn tussen de wet van 2019 en die van 2024.
2: Nou, verschillen zijn fundamenteel. Het gaat om heel wat zaken die anders opgesteld moeten worden. Bijvoorbeeld, de verslaggeving moet nu volgens het IPSAS-systeem gedaan worden. Dat is het internationale public sector accounting standard. En dat is nieuw voor het ministerie. Dus de mensen moeten daarin getraind worden. De mensen van het ministerie van Financiën, ook alle afdelingen BFZ van de vakministeries. Er moeten heel wat nadere regelgeving worden opgesteld. wijziging van het comptabiliteitsbesluit moet plaatsvinden. Wijziging van de wet op rekenkamer moet plaatsvinden. Er moet ook een wijziging plaatsvinden op de wet voor Slans accountants. Er moeten uitvoeringsbesluiten worden opgesteld. Besluiten met betrekking tot organisatiebesluiten per ministerie en mandaatbesluiten per ministerie. Elk ministerie moet een auditcomité krijgen en de minister van Financiën moet daar instructies of regels vaststellen over de samenstelling, de organisatie, de taken van zo'n auditcomité en ook de rapportage. Er is toch dingen die uitgevoerd moeten worden voordat we komen tot implementatie van de wet. Elk artikel zou je kunnen uitpluizen om te kunnen zien wat moet precies gebeuren. Het is een fundamentele wijziging geweest in 2024. Ik moet wel stellen dat het een behoorlijke aanscherping is geweest, waar we eigenlijk allemaal achter zouden moeten staan. Maar om te gaan, de transitie van de wet van 2019 naar die van 2024, dat is eigenlijk een bottleneck. En daar hebben we het over. We hebben het er niet over dat we die wet niet zullen willen uitvoeren uiteindelijk. Want dat kan niet aan de orde zijn, want daar sta ik niet achter. Begrijpt u?
3: Ja.
2: Dus dat is het zo'n beetje in het kort uitgelegd. Maar er is nog heel veel meer dat er moet gebeuren. Ja. Maar wat ik zo uit het hoofd kan noemen, is dat het in grote lijnen.
1: Mevrouw Coutinho, er is ook nog wat kritiek vanuit de gemeenschap. Zeker ook vanuit de VES. Er wordt erop gewezen dat dat risico op verspilling bestaat. Is deze kritiek terecht?
2: Nee, ik vind het onterecht. Omdat er nog steeds een comptabiliteitswet is. En niet dat er geen comptabiliteitswet is. En niet dat er geen controle zal worden uitgevoerd. Hoezo? Dus ik las het ook, maar ik dacht, waar hebben we het eigenlijk over? We praten niet over het intrekken van de comptabiliteitswet en daarna niets doen. Het gaat erom dat de minister vraagt van laten wij nu die wet niet laten ingaan, want die begroting is niet opgesteld op basis van die wet. En laten wij ons voorbereiden om geleidelijk aan die wet te laten uitvoeren. Ja. Er kan geen sprake zijn van verspilling als we dat niet willen, toch? Dus als... En ja, het is hoe je daarnaar kijkt, hoor. Het is hoe je daarnaar kijkt. En natuurlijk, als je kijkt naar de individuele ministeries, dat zou je kunnen zeggen, op elk ministerie is er sprake van verspilling. Maar het is hoe de minister ermee omgaat. Maar de comptabiliteitswet is duidelijk, ook die van 2019. Dus we willen de minister de ruimte geven om die wet van 2024 goed uit te voeren. Zodat wanneer Suriname ervoor staat om zijn grote inkomsten binnen te krijgen, dat we een goede wet hebben die alles goed regelt vanaf voorbereiding van de begroting, uitvoering van de begroting en vooral ook nog de verantwoording van de begroting. Maar die comptabiliteitswet, met of zonder comptabiliteitswet, moet je ook andere wetten in place hebben om bijvoorbeeld verspilling tegen te gaan, om corruptie tegen te gaan, om te voorkomen dat mensen zich houden aan de wet en regelgeving. Die controle moet er zijn, die handhaven moet er zijn.
1: Rosalie Coutinho, fractielid van de NDP, en zij is ook lid van de commissie van rapporteurs. Die gaat over de wetswijziging, de wijziging van de comptabiliteitswet 2024. Op verzoek van de regering wordt deze behandeling voorgezet. Er zijn gisteren tijdens de wekelijkse Raad van Ministers vergadering vragen gesteld aan de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Raymond Landveld, over het verlengen van een contract van de directeur van het luchthavenbeheer, Vijay Kutkan. In het volgende fragment hoort u de beantwoording van de minister.
4: Het gaat in die meneer zijn privé,
5: ja.
4: Maar ik moet zeggen, ik heb iets gezien op Facebook en degene die het gezet heeft, die is daarvoor verantwoordelijk. Ik heb andere dingen gezien. De raad van commissarissen was van oordeel dat meneer Tjotkan, trouwens hij is niet bij SLM, hij is directeur bij Luchthavenbeheer, de afgelopen had een contract van 10 jaar, dat naar het oordeel van de raad van commissarissen dat hij het goed heeft gedaan en dat ze hem gewoon willen verlengen het contract dat hij had. En dat hebben ze gedaan. En wij hadden er geen bezwaar tegen. Maar de bedragen die genoemd zijn, die komen voor rekening van de persoon die ze genoemd heeft. Ik heb andere bedragen gezien, maar ik vind niet dat ik in de positie ben over de privé van die meneer in de publiciteit te treden. Hij is er nog niet 20 jaar, maar er zijn ook zoveel bedrijven in de wereld waar mensen ook langer dan 20 jaar hebben gediend en een hele goede job hebben gedaan. Wat de RVC moet doen, is daar controle op uitoefenen. En wanneer ze tot het inzicht komen, of tot de bevindingen komen, dat die meneer niet voldoet, dan is het ook hun taak, zoals ze hem hebben voorgedragen voor de benoeming, dat ze hem ook kunnen voordragen voor het ontslag. Maar op dit moment is hun bevinding dat die meneer volstaat.
3: Is het scherper geworden of is het minder scherp geworden? Dus
4: hij heeft precies hetzelfde contract wat hij de afgelopen 10 jaar had.
3: En
4: dus met name geen salarisverhogingen en dat soort zaken. Dus u en ik moeten ook gaan doen wat het advies was, ook van een DNA-lid, dat we eerst de documenten moeten hebben en de bewijzen voordat we dingen zeggen. Want als we kijken bijvoorbeeld naar die bedragen die genoemd worden, dan rijst de vraag of degene die dat bericht heeft gemaakt wel dat contract heeft gezien.
3: En hoe kunnen wij als media dan inzage hierin krijgen, zodat we het uit de wereld krijgen?
4: Dus, ik weet het niet. Ik weet niet of een privécontract behoort tot zaken die in het publieke domein zouden moeten zijn.
3: Het publieke functie.
5: Ja, het is een publieke functie.
4: Ja, maar dus dan is er ook nog een stuk privé, toch? Die voor de persoon is. Bijvoorbeeld, er zijn bedragen genoemd enzovoorts. Ik denk niet dat u het leuk zou vinden als de samenleving, misschien u niet, maar het is niet aan ieder.
3: Als ik in een bepaalde functie ben, ja, dan komt het eigenlijk vanzelfsprekend dat erbij komt.
4: Maar goed, dat van wurgcontracten, ik ben daar niet van op de hoogte. Dat de meneer, of for that matter, er bij de overheid en bij ons, bij die subsidiaire bedrijven, dat er mensen zijn die, als ze niet functioneren, dat ze niet verwisseld zouden kunnen worden. Daar ben ik totaal niet van op de hoogte.
1: Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij is gisteren tijdens het persmoment van de RVM ingegaan op vragen van de pers over het verlengen van het contract van de directeur van het luchthavenbeheer, Vijay Tutkan, met 10 jaren. We hadden vanmorgen een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva. En met hem hebben we gesproken over de 29e COFCOR-vergadering die 2 dagen die momenteel plaatsvindt in Suriname, die gehouden wordt in Suriname. En de COFCOR-vergadering, dat is de Council for Foreign and Community Relations. De minister die gaf ons meer informatie over deze top.
6: Nou, de 29e vergadering van de Council for Foreign and Community Relations, COFCOR, kort gezegd, vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de CARICOM, is dus in feite het hoogste orgaan voor buitenlandse zaken betrekkingen van de CARICOM, die namens de heads of states and government buitenlands beleid coördineert en de internationale relaties. En op dit moment is dus de 29e vergadering, waarbij tegelijk de overname voor Suriname, en in dat geval de minister van Buitenlandse Zaken, dus ikzelf, zitting in de chair en de verantwoordelijkheid voor de leiding van de organisatie voor het komend jaar. Wat niet alleen maar een vermeerdering betekent van het werk, maar inderdaad een grote, bijzonder grote verantwoordelijkheid om ja, dat te doen. En ik denk dat ja, op het unieke moment waar we ons bevinden, niet alleen omdat het ja, nu naar 15 jaar is, dat het voor Suriname weer op dit punt is, maar uniek zeker vanwege het momentum. Als je kijkt naar de geopolitieke ontwikkelingen en alles wat daarmee te maken heeft, ook regionaal zien we ja, wat verschuivingen van regeringen, van links naar rechts in letterlijke en in politieke zin. En dan binnen de CARICOM zelf, we kennen de perikelen met betrekking tot Trinidad en Tobago, als het gaat om dus dat van de secretaris-generaal en ook andere besluiten die er worden genomen. Kortom, een en al uitdagend, maar we are ready for the job. We are ready for this extra job.
1: En wat brengt dat voor Suriname mee, het voorzitterschap?
6: Ja. Dat brengt met zich mee, het voorzitterschap voor Suriname brengt met zich mee dat Suriname ja, invloed heeft en nog meer invloed zal hebben op in elk geval de prioriteiten, maar ook centraal zal zijn voor andere landen en regionale organisaties, dan wel blokken, regionale blokken die zeg in overleg willen gaan of in zeker samenwerking willen gaan met de CARICOM en de CARICOM-landen voor de komende landen, voor de komende periode. Daar zijn wij het aanspreekpunt voor. Dat betekent meer zichtbaarheid voor Suriname. Dat betekent dat Suriname verder op de kaart wordt gebracht. In onze missie ook, wat ik altijd zeg, to make Suriname zijn. We betekenen niet alleen op de kaart, maar Suriname op een positieve manier in de wereld en in de regio. Dus dat is één. Op dit moment zijn er van alle 15 CARICOM-landen vertegenwoordigers hier aanwezig. Op dag 2 na vanwege nationale perikelen in de verkiezingen en andere, dacht ik, overstromingen. Maar de landen aanwezig, betrokken met hun delegaties. Dus dat betekent ook natuurlijk op dit moment een bezigheid voor Suriname en de bedrijvigheid daaromheen. En voor wat betreft in feite onze positie binnen de CARICOM, zal het betekenen dat we ons verder verstevigen binnen ons traject voor regionale integratie. Aansluitend werk ik ook als minister van Buitenlandse Zaken met twee petten dan. Ene pet als minister van Buitenlandse Zaken Suriname, maar met de andere pet ook als voorzitter van de COFCOR. Aan het voorzitterschap van onze president van Suriname vanaf januari, om precies te zijn, ja, januari 2027, waar Suriname dan niet alleen de council, maar de Caribbean Community, de CARICOM as regional organization zal leiden.
1: Melvin Bouva, de minister van Buitenlandse Zaken. We hebben met hem gesproken over de 29ste COFCOR-vergadering die momenteel wordt gehouden in Suriname. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: you.
1: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: heeft u zin in een lekkere maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 21 mei. Cassavesoep met warme vis. Nasi met ovenkip. Anitriberi met zoute vis en gebakken vis. En sopropo met zoutvlees. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: One more time, you get me, fell.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: 91.7.
3: Oké.
4: Akuna wat take some girl.
3: What did I?
4: Well, this is Red Dot again. And it's for the girl then.
3: Definitely.

0: odo takso.
1: Arkis mana lontu, tide dan unkon dora bakananga na beskopu oftewel na odofu nadi. En a beskopu tide, dat takso. Yo e jompo, fu babungo na kwata. En dat wil zeggen, mijn mensen, niet in staat zijn een eigen standpunt in te nemen. Met andere woorden, van de hak naar de tak springen. Je jumpo, fu babungo na kwata.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city komoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 dago, drones, scanners, na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boel ernstig te maanden. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
4: Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Oogies Livestream en Oogies Sound System.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.
9: Are you ready?
10: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
11: Zranazani, Naskip, Naviu.
12: Snew Productions presents
13: another one.
12: Challenge de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
13: 22, 23 en 24 mei.
12: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
13: 22, 23 en 24 mei.
12: Theater Thalia. Kaarten op de website van snieuw.sr.
14: Middag jou wel.
15: Hoi mama.
16: Hallo Shelle, mijn hele lichaam doet pijn.
9: Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
14: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
9: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
14: Mama, ik zei 50 euro.
9: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
14: Ik zei 50 euro, mama, 50.
9: Nee, mijn broer, omdat die brad hij zijn, Jim, naar 100 hij zijn niet.
14: Nou, mama, dan stuur ik ook een 100 euro, hoor.
9: Maar jaren nog. Die zin heeft je Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen aan top service, vriendelijkheid, top. Dus mijn jeppie is aan het gaan. If you stop that, your zin in our trap, dat is de one.
14: Ja, maar ik weet. Ik...

Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 22 mei 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 13:30 in de middag. Gedeelte Wilhelminastraat tussen Pater Wijdmanstraat en David Simonstraat. Gedeelte van Roosmalenstraat tussen Anton Drachtenweg en D.A. Hoekstraat. Gedeelte Anton Drachtenweg tussen Mahonilaan en David Simonstraat. Mengdoelmanstraat, Seubarat Misserstraat, D.A. Hoekstraat, Pater Wijdmanstraat, Akswijkstraat, Helstonenstraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 13:30 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation. Stijgt. Wie pakt de felbegeerde plek in de finale van de Suriname Major League? Woensdag 20 mei om 8 uur 's avonds. Inter Moongotapu die het opnieuw opneemt tegen Robin Hood in de returnwedstrijd van de semifinales. En donderdag 21 mei ook om 8 uur. Brokkie versus Leo Victor. Alles staat op het spel. Wie houdt stand? Wie strijdt door? En vooral, wie gaat naar de finale? Beleef alle actie live in het stadion tijdens de semifinales van de Suriname Major League. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Suribet en Fernandez Sportway. United towards the next major goal.
1: BT, attackie dies na O.
2: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kamerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 22 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Makassarweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Bakkanatori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Ik breng het dat vorig jaar tegen deze tijd waren we bezig met de voorbereidingen om te gaan stemmen. Om te gaan kiezen. Of om weg te jagen. Andere mensen zijn gewoon gaan stemmen, zijn gaan kiezen. Andere mensen zijn gaan wegjagen. Andere mensen zijn gaan wegjagen. Wij groeten alle Surinamers

Weta kwa mchin tori wan her dey u edespang. En al ontspannend, in een ontspannende sfeer. Mi kont op je balkon. Zo'n plezier karmi kon je niet osso. Als de band goed is, wie kan kanti door even doorstap je beddy. Of mijn luna skotu. Of mijn tap naar poort. En we praten een beetje over Suriname. En de dingen die in ons land allemaal gebeurd zijn. En de dingen die in ons land staan te gebeuren. En alles komt een beetje langzaam. Zo lees we aan Concre Concru. Want die berichten dat heeft Concru, maar nou ben je zo lees we dit. Zo lees naar Concru, maar op je ei.

Mijn naam is Clifton Michael Limburg. Ik zit hier met een bril op van rattan. Het kan niet anders. Ik kan tegen deze tijd geen enkele andere bril op hebben dan de bril van rattan. Of de brillen van rattan, want ik heb nog twee andere. Is het water een beetje weggetrokken bij u in de buurt of zit je er nog? Even wat ras doet, mijn hoop dat Asagwe. Even wat raakong, Harry Potter, mijn hoop dat je toch voorzichtig jaren. Blijf dan nog voorzichtig. En ook in deze tijd moet je veel ontsmettingsmiddel hebben. Wij hebben, vanaf COVID heb ik dit ding nog steeds laten plaatsen in de studio. Nog steeds. En ik heb 1 in mijn auto. Ik heb 3 hier in het gebouw. Dus if me give us my hand druk, me spuit me anno. Er is nodig. Dat is tenminste één ding wat COVID, positieve dingen die COVID ons heeft nagelaten. Dus zeker langa watra, spuit die voeto, spuit die anno. Ontsmetten zo. En zorgen dat bacteriën niet verder verspreid worden. Voor de rest wil ik u een aangename luisterstemming toewensen. We zijn op 91.7. En we zijn ook op Lim FM Su, de Maasekota Page. Bidorobu is daar. Laat mij u dat vertellen. Oh, ik kreeg een lekkere gember variano hier. Zelfs 2. Abori zei, look of me, bye. Look of me. Ja, man. Krijg ik toestemming van u om gelijk een slok te nemen, zodat ik niet verder mijn keel hoef te krabben? Nee, die gaat daar, man. Nee, ik praat Limbo-Nederlands. Ik krab mijn keel. Dus, wanneer u mij zo toestemming geeft, dan kan ik wel een slok. Dan met ik een slok mijn zeker voorzitter. Je yes, zeker. Isabi. A gember is naf Jerry. Ringweg Noord, Jerry Gember. Productiedatum 12 mei. Vervalt een maand na productie. Ingrediënten: gember, water, suiker, kruidnagel en essence. Wat betreft suiker, dat weet ik niet, man. 1000 milliliter. Ringweg Noord. Telefoon 861-3x38. Jerry, ik ken dit hoor. Maar ik kwam op reclame, omdat vaak griep bij psi. Als griep bij een vredig, ik ben op psi lastig. Dan denk ik dat ik gebruik gember toch, dus dan. Dat mij kan, maar ik zeg even voor je, maar moet peperen.

Agiari, terangah. Krima heer, krima heer gang. De gang is verschoond. En daar kunnen we lekker praten. De mensen die jarig zijn op 21 mei wil ik feliciteren. De mensen die ziek zijn, beterschap. En je hebt me niet goed begrepen. Ik zei nabeting. Ja, tuurlijk. Dan meet hij me echt ga weg. Die mama toejuro. Weg waar. Ai, sorry daarvoor. De mensen die ziek zijn, die beterschap. De mensen die een sterfgeval hebben. Okay. Is Demi Dorobong, ik ga u eerlijk zeggen. Bij dokter Doelweit EAZ. En ze heeft alles goed onderzocht. En we zitten goed. Mijn zicht is zelfs scherper geworden, kan je je voorstellen. Dus misschien dwars door alles aan. Mensen, waarmee gaan we beginnen? Ik denk dat ook aan BGM-tjinsen en opzien DNA, wat denkt u? Of zijn er andere dingen? Wil je me iets anders zeggen? Ik ga even naar mijn telefoon kijken. Wil je me een app sturen? Is er iets te melden? Is de Minolis app, want ik ben gwe. Dus die weekend hier bij Kandami, dat het zou goed zijn om ook vandaag wat aandacht te besteden aan wat het volk zegt. Iemand zei me nog vandaag, oh Limbo, dus dat wat je zei klopt. Kapalani heeft inderdaad 4 jaar gehad. Niet alles maar waarom twijfel je? Denk toch niet dat we zomaar dingen zeggen. Maar je hebt ook niet goed geluisterd, want we hebben niet gezegd dat hij is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Dat hebben we niet gezegd in die bagatnatorie van gisteren. We hebben gezegd, er is 4 jaar tegen hem geëist. Isabi, dus rechter moest nak aanbra eten en in de waandisie. De oprechter heet Taki, ik veroordeel u conform de eis, 4 jaar. Oprechter heet Gopchin Somora, grond 3 jaar of 2 jaar. Of kan de vrij sprak, je weet maar nooit. Komt zeer veldend voor natuurlijk. Of in sommige gevallen, Amenaki Vivi. Dus dat zullen we nog horen wanneer het moment daar is. Mevrouw Nipte heeft gisteren de zaak bevestigd. Toen wij de info kregen, dames en heren, en haar terstond hebben gevraagd. Of ik klop. Ze was nog bezig om de tas in te pakken in de rechtszaal. En ze zou nog hebben gezegd, Sang, jullie zijn snel. Hoe komen jullie aan de informatie? We hebben er nog gezegd, mevrouw Nipte, dat moet u ons niet vragen. Media mensen geven nooit hun bronnen prijs. Je moet me even aan haar telefoon, ja, zo even. Zodat ik de appberichten met u kan doornemen zometeen. Ik wil niet gelijk beginnen met het eerste item. Daar zou ik zou u terugvoeren naar de Nationale Assemblée. Maar mij kon, want die de minigod van president, dus ik heb genoeg tijd om een beetje rustig met u het een en ander te bespreken. Het appnummer is 8781482. Op dat nummer kunt u een bericht sturen. 8781482. En ik zie hier een aantal chats staan. Wama Aksimewa Sanja, zo. Wie draait wat? Wie draait wat? Sleep sounds like you.

0: Oh, dan van mij let dat telefoon komen de berichten niet pas binnen. Goedemiddag, meneer Limburg. De fout ligt. Niet bij de politie, maar bij het kiezersvolk heeft de macht. Volgens mij is het een heel oud bericht daar. Ik merk dat de nieuwe berichten nog niet binnengekomen zijn, dus ik zal dan maar straks naar die telefoon kijken hoor. Het is pas aan, dus ik zal straks de berichten lezen. ik wil beginnen met Sanetik Tekkelitik Amara van Bergheren. Amar Ruben. Ik zou maar naar SBB. En alles wijst erop dat ik de man Pura Madrap. Hij is teleurgesteld in de president, zei hij in dat interview. Amar dat ik naar president Chanbe de. President Chanbe ontvang je Olangba. Maar nu heeft hij president Simons al een hele poos gevraagd om ontvangen te worden. En hij wacht nog steeds. We gaan geen presidenten met elkaar vergelijken. Maar de man zegt. Je ontvangt Edgar Davids. Die ontvangt mij. Het draait zo'n belangrijk sector, houtsector. Mina SBB met draai. Maar je ontvangt Edgar Davids. Nou, ik kan daar geen antwoord op geven. De president bepaalt zelf haar agenda. Meneer Ravenberg. In een flesje vrouw. Een vrouw bepaalt zelf haar agenda. Samen met haar staf. En ik weet niet. Ik denk niet dat meneer Davids daar gegaan is. Alleen maar om een handje te schudden. Maar hij is pissig, je hoort het ook aan zijn stem, met heel interview. Er is in het nieuws gekomen, maar mijn arkie en mijn dagje, als hij is mijn andrama baga in BT. Hij is namelijk gisteren gehoord door de ontslagcommissie. En het bestuur bij de SBB heeft unaniem ingestemd om hem te ontslaan. Deze dingen zijn geen. Ja, maar dat is eerlijk. Als je nog een club dat bijna allemaal dat unaniem zijn het eens. Maar die moppen jaren. Want ook al zou je blijven, je gaat nooit lekker en prettig meer kunnen werken. Isabi, ik zou rustig. Ik bewonder mensen die maar blijven zitten terwijl aheerkondre mofodinei tapu. Mensen, doe nou maar. Heer Kondre, ik kon zie je. Ik bewonder die mensen, sorry, maar daar heb je echt de olifantenhuid. Maar ik weet niet wat Ravenberg gaat doen, want ik heb niet dat heel interview kunnen beluisteren. Ik weet wel dat hij. Het zal niet zo makkelijk zijn met hem. Ik ken die man niet, hoor. Ik heb hem nooit van mijn leven gezien. Maar we hebben hem wel een paar keer gesproken. En hij klinkt wel als te zijn iemand die gaat vechten. Voor zijn rechten. En we zijn dus benieuwd om te weten van Sanis Owaka. Maar ik denk niet dat het met hem nog goed komt bij SBB. Ook al zou hij tot de president praten, denk ik dat zijn dagen daar geteld zijn. Dat denk ik. Ik kan me vergissen. Maar zoals de kaarten nu op tafel liggen, ziet het er niet goed uit. De man zegt, ze hebben me gehoord. Gisteren. By the way, ik heb ook begrepen dat. Maar daar kom ik straks op terug. We gaan nog even wat informatie inwinnen. Dat de hoorsessie van Brondo Somo Harjo morgen in de Nationale Assemblée, dat het openbaar wordt. Dus ik vind dat prachtig. Dat is een mooi ding. Meka volk si, meka volk jere. Isabi, Samsa en Fadema reageert. En hoe Brondo reageert op die case. Maar terugkomend op Ruben Ravenberg bij SBB. De minister van GBB, die dus gaat over SBB. De minister heeft de ontslagcommissie gevraagd om het ontslag van Ravenberg, om daar groen licht voor te geven. Dus afase bij de man de Isabi, de man die nu een fase waarbij binnen kan dat hij it's a point of no return. Daarom heb ik gezegd van het komt niet meer. Ik denk niet dat we nog leuke, dat Ravenberg daar nog leuke tijden zal ervaren bij SBB. Maar goed, hij heeft in de afgelopen periode toch wel. Tenminste, als het waar is wat hij gezegd heeft. Isabassan Nagadempaal, op een gegeven moment ook met EBS, waar Leo Brunswijk de scepter zwaait. Heeft hij toch wel gehandeld tegen de partij top in, de ABOP top. Want je weet hoe dat ding is. Jona directeur, de man potie drapen, naar politiek potie drapen. Zo werkt het in Suriname eenmaal. We kunnen mooi doen alsof ja, maar zo werkt het. Die politiek heeft je in die functie gezet. De man met je directeur, de man met je minister. Uiteindelijk, de man die wil call the shots. En jij bent in de uitvoering. Isabi, hij moet echte ballen hebben. Echte ballen. Stevige ballen om te zeggen van hé, hey, partij, dit gaat niet door. Alsjeblieft, ik stuur dat stuk terug. Je moet echt de ballen hebben, tenminste in de Surinaamse politiek. Want ik had dat hier aan zijn. If de Maranki nu is ja in a politiek, in politiek de rest van de mij zag hij, zo is openlijk, zo is subtiel. Wanneer je tegen de stroom ingaat. Dus je moet. Daarom zeggen sommige mensen: politiek is niet voor mij. Ja, ik blijf er verre van. Want tegen moxie kom je in een situatie terecht dat je soms dingen moet doen tegen jouw wil. En er zijn mensen die zeggen: van hey Arkino, ik heb mijn principes. Dat doe ik het niet. Sorry, partij. Isabi, maar je hebt weer andere mensen, dames en heren, die nooit hebben gedroomd dat ze ooit minister zouden worden of directeur of beleidsadviseur. Wees de man, taiga, maar dag luisteren, je moet morgen gaan, vanaf vandaag moet je zeggen, je moeder is niet je moeder en je vader is niet je vader. Zeg me na, aan mij dat gewoon, mijn moeder is niet mijn moeder en mijn vader is niet mijn vader. En wie heeft je hier gezet? De partij toch? De partij heeft me hier gezet. Dus dan. Maar ik heb niet het gevoel gehad in de afgelopen maanden dat Amara van Berg bij de wang. Want Amara gaat tegen Abop in, zo tegen Leo Brunswijk. Ja, Isabi. En ik weet niet als if na toch wansupu bori tegen Amara van Prezi. Want hij zegt. De massa van jama probleem, de massa van pura madrape, de massa van ama sturu, zegt hij. Nou, NDP wil een sturu. NDP wil die stoel van SBB's hebben. Dat heeft hij niet nu gezegd, dat heeft hij een paar keren gezegd. En ik meen te weten dat in dit interview, ama da gasem sambaga, dat na NDP wil zagen in pura drape. Laten we luisteren naar Ruben Ravenberg. Jamal sprak hem. Dat is een heel spannend gesprek geworden, want op een gegeven moment meer. Amadjama stel een vraag waarbij Ravenberg bijna even dizzy werd. Maar nou een interessant gesprek, dus goed Arkamang. Hij gaat nu in.
1: Ik heb me zeg, ja, bij de ontslagcommissie gedaan. Ik heb maandag, afgelopen maandag heb ik een telefoontje gehad van de secretaris. Dat of ik op de hoogte ben dat de minister van GBB ontslagvergunning voor mij heeft aangevraagd. Ik heb hem gezegd nee. En toen zei hij me van we verwachten jou en jouw jurist eventueel op woensdag om 9:30. En we zeggen oké, als je inzage in het dossier wil, kan je dat vandaag of morgen. Ik heb gezegd oké, vandaag. Ik was Toen ben ik daar gegaan rond 1:15. Heb ik het dossier doorgenomen. Heb ik heel wat zaken gezien waar ik dacht. Dus we zijn gisteren geweest. Voordat wij zijn gegaan was de waarnemend directeur van GBB daar. Om vermoedelijk hun zijde van het verhaal. Want zij is kwaliteiten qua ook voorzitter van het bestuur. Om zaken toe te lichten. Dus toen we binnen zijn gegaan, heeft mijn jurist zijn zegje gedaan, want hij moest weg naar zitting. Later heb ik gewoon mijn zegje gedaan wat er is. Dus ik zie dat men kan geen negatieve dingen vinden in mijn functioneren. En toen kwam men met dat ding van ja, het is verlenging, maar dan van een functionaris verwacht je dat hij dan de minister kan aangeven van... Het gaat niet zo en zo. Ik heb nooit in de overheid gewerkt en al die dingen. En nota bene, je komt zeggen vertrouw je aan het bedrijf. Want dat geven ze aan het bedrijf niet aan medewerkers. Het bedrijf 2,5, 2 jaren en 2 maanden gerund. Zonder een probleem en zaken gestructureerd. Waarbij iedereen, heb ik respect afgedwongen bij iedereen. En een bos, toevallig bestuur kwam daar een paar onzin daar neerpennen. En ik heb ze gezegd, kijk, als deze mensen ethisch en tiger zijn, toen heb ik een stuk voor ze naar voren gebracht. Want de regering heeft in december of dit bestuur aangesteld, of in november, hou me ten goede, permissieve waarbij ze 5.000 moeten krijgen, de voorzitter althans en de leden 4.600. En de minister stuurt een stuk voor mij dat ik dit bestuur moet betalen conform wat we de vorig bestuur betaalden in 2024. Waarom heeft dit bestuur de minister niet gezegd, minister, dit moet naar de RVM, wij gaan dat geld niet accepteren? En heeft de minister dit aan de RVM gezegd van kijk, want ik heb gecheckt bij andere vrienden die... RVC-leden zijn gisteren gebeld met ze. Die mannen zeggen, we krijgen dat geld in onze missie van 5.000, 4.600 wat er is bepaald. En andere mannen schrikken om te horen wat er bij de SBB gebeurt. Dus men heeft gezegd, when money talk, BS walk. Dat is letterlijk, mensen worden betaald om een vuile werk te doen. Wel, jammer, laat me je één ding zeggen. Ravenberg vecht niet voor die positie. Die positie mogen ze hebben. Want die motivatie, ik weet het niet. Maar ik vecht voor mijn rechtspositie, we leven in een rechtsstaat. Mensen moeten het kennen. Als je Ravenberg wel geen probleem. Hoop je me af? Of je nog maar pijn me af? Dan zet je me permanent of misschien op non-actief. Want die ene man die daar nu naar neemt, die was meer dan 3 jaar op non-actief door de vorige directie. Ik heb die man toen in functie hersteld, omdat zaken niet goed waren gegaan. Dat je dan niet meer je functie, dat doe je wat je wil. En al die dingen, want man, niet aan mij, Ravenberg. Ik heb de minister en Bron toch gewaarschuwd. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Ja. Komen jullie niet aan mijn integriteit. Jullie mogen alles doen, maar probeer mij niet zwart te maken.
2: Meneer Ravenberg, dat geld dat het bestuur krijgt, is het onder de vorige regering wel in missieve vastgelegd?
1: Het is niet een missieve, dus wat er was gebeurd, het vorige bestuur was permissieve in functie gesteld en toen was er een loonsonderhandeling gaande in 2024. Dus ik ben erin geloosd. En toen wij toen uiteindelijk kwamen met de bond overeenstemming, 33%, heeft het vorig bestuur goedgekeurd, het heel bedrijf 33%. En daarna hebben ze in een bestuurvergadering ook goedgekeurd en naar de directie gestuurd dat ook voor het bestuur die 33% geldig is. En dat hebben ze goed gedaan, want die mannen hebben gewerkt, er is inflatie en al die dingen. En wij hebben die man gegeven, maar je kan niet vandaag beginnen. En de regering zegt bijvoorbeeld, ik ben nu in functie toen ik ben gestart in januari 2024. Het vorige bestuur heeft niet gezegd, kijk, dit staat in je beschikking. We gaan je betalen wat je voorganger kreeg in 2022. Ik heb eerst gewerkt en daarna een loonsverhoging, met de komende loonsverhoging. Maar zie dat wanneer gaat men terug om te zeggen van, de regering zegt, deze mannen moeten dit verdienen. En je als minister stuurt een schrijven nou van, maar je moet die mannen daar betalen. Als die mannen zo integer en ethisch was, dan hadden ze dat ook geweigerd. Ik was er toen ik het schrijven kreeg, want ik hoorde klagen van die mannen. Ik heb gezegd, laat de minister een schrijven sturen naar de directie. En dat doen we. Toen ik dit schrijven kreeg, ik had eerlijk gezegd, hoor, ik had problemen ermee. Maar ik kreeg het op de dag dat ik het gesprek had met de minister en Brontoso Mohario.
2: Ja.
1: En toen hebben mensen me geadviseerd van directeur, die mannen zijn bezig met uw steun in het kiegen. Voert u het uit en die gevolgen zijn voor hun. En die mannen komen nu met hetzelfde ding en dan wijs ik je nu, maar waar was jij? Heb jij de minister gevraagd van minister, is er een missieve dat u ons dit betaalt? Is er een missieve? Nee toch? En daarom zeg ik, kijk, ik ben wel teleurgesteld in de president in dit. Want als algemeen directeur heb ik meer dan 2 maanden al een audiëntie aangevraagd bij de president. Om bepaalde zaken, dit zijn bepaalde zaken, van de hoofdsector met haar te bespreken. Ik heb nooit iets ontvangen. Men kan zeggen van de vorige president wat men wil. Chan. Maar als ik de vorige president een app had gestuurd, diezelfde dag stuurt hij me terug, mijn secretariaat maakt contact met jou. En over 3 dagen was ik bij hem, al is het voor een kwartier. En zegt president, je heeft zoiets voor me gestuurd, maar dit werkt niet hoor president. Check dit even, dat ik, oké. Ja. Want kijk, doe van die men nog niet de LVV. Toen ik het heb gehad, was het al goedgekeurd. Als ik het concept had gehad, was ik bij de president, toenmalige president. President, dit is fout. Minister van LVV kan niet zeggen dat er geen milieueffectenstudie moet worden gedaan. Dat is niet zijn pakje. Maar toen ik het kreeg, was het al getekend. Mm. En het was al in uitvoering. En die president, die wil weten wat er gebeurt. Maar ik bedoel, zo'n belangrijk sector. Ik vraag voor je en dan zit ik thuis. En dan zie ik bijvoorbeeld een voormalig voetballer uit het buitenland komen, meneer Edgar Davos, die dat je wat hebt. En die is wel, die kan wel ontvangen worden, maar een belangrijke sector niet. Dus zijn zaken die ik zeg, laat de politiek zijn dingen doen. In Suriname heb ik al 1 ding geleerd en gezien. Integere mensen horen niet thuis in de Surinaamse politiek. Ik heb het aan de lijf ondervonden.
2: Heer Ravenberg, laten we toch even teruggaan bij de ontslagcommissie. U was daar en u hebt ook een document overhandigd. U hebt het gesprek tussen u en de minister samen met de heer Brontoso Mohario hebt u vastgelegd, geschreven. Hoe heeft de ontslagcommissie daarop gereageerd?
1: Nee, de stukken die ik heb toegevoegd gaan ze later bestuderen. Want dat vind ik van de minister. Want in het gesprek... met hem en Bronto zijn daar zaken gezegd en hij heeft dat stuk bewust niet gestuurd naar de ontslagcommissie. Want ik heb ook een kopie van die mail afgegeven aan de ontslagcommissie om te zien dat de minister het wel heeft ontvangen. Hij heeft het niet gestuurd. Want wat er is gaan gebeuren, de dag toen ik heb gesproken met deze mensen, het bestuur, toen ik wegging, en ik kom, heb ik vanuit dat bestuurvergadering, heb ik de informatie gehad. Want toen ik wegging is de heer Bronto in die vergadering gegaan. En heeft gezegd, wat hebben jullie gevonden? En dezezelfde bestuursleden hebben gezegd, wij hebben niks gevonden bij die man. Een betere directeur is er niet. Die man doet zijn werk correct. En Bronto Somohario zijn antwoord had op dat moment, maar jullie moeten zien om iets te vinden, we hebben die positie nodig. En toen ik hem in het gesprek met de president daarmee heeft geconfronteerd, heeft hij gezegd, men heeft hem dan niet goed begrepen. Niet de PL wil die positie hebben, de NDP wil die positie hebben. Dat was zijn reactie. Dus hij heeft niet ontkend dat hij het niet heeft gezegd. En kijk, er zijn mensen in het bestuur waar ik heb jaren, maanden gewerkt in commissies. We zijn naar het buitenland gegaan samen. En dat schrik je om te zien dat deze mensen nu gaan zeggen van, Je vertrouwt bedrijf niet aan iemand. Ja, ik kom nu niet in dienst. En al 2 jaren en tot de dag vandaag ben ik algemeen directeur. Heb je wat gezien aan mijn functioneren? Dat is wat mijn advocaat steek. Hebben ze wat gezien aan mijn functioneren? Ik krijg ook mensen toch. Hoe heet het? Concessionarissen bellen me toch, want ze zitten concessionarissen bellen andere mannen. Heeft Vrouw van Berg ooit geld aan jou gevraagd? Heeft Vrouw van Berg, die mannen zeggen, zijn jullie gek? Die mannen bellen me daarna. Ik heb voice-berichten dingen. Waarbij ondernemer me mailen van dingen, appen. Director, SBB is nou in de mes. Die berichten hier. Dat die mannen en dingen doen. Ik vecht niet voor die positie. Die positie, alles hier laten we achter. Ik vecht voor mijn rechten. De positie van algemeen directeur mag de minister en zijn korneutjes behouden. Mijn rechten moeten ze respecteren. En die rechten in de samenleving is, of je koopt me af, als je daarmee niet kan, zet me op non-actief. Bouw me dingen en doe je ding. Dat doe je het bedrijf want. Want ga naar Ravenberg zijn cv kijken en ga naar die mensen kijken. Want ik krijg toch informatie. Van de week krijg ik informatie, die mannen zitten vast. Want ik was bezig juist de directie af te slanken. Want de directie was te groot. Dus er zijn niet drie of vier directieleden in de pijplijn die men wil benoemen. Maar men kan niet. Want de statuten zeggen de algemeen directeur draag voor. En het bedrijf heeft nog steeds een algemeen directeur en dat is de heer Ruben Ravenberg. Als je nu een handeling gaat plegen om iemand in dienst te nemen, is het illegaal tegen de wet. En dat hindert ze. Want ik was ook bezig om het bedrijf te maken tot een autoriteit, was een van de eisen. En dan zou je bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Want alle functies zouden omschreven worden met kwalificatie, net zo naar het parlement gaat en net als hoe de bankwet, ik heb eraan gewerkt, met eisen van alle functies. En dat heeft men nu getorpedeerd, want de politiek moet een hand erin hebben. Ja. Dus ik heb geen problemen met die mannen. Meneer vindt die positie jamal, men vindt die niet recht. Ja. Met de man zou positie de man kan ik geen probleem aan positie. Ik ga niet ermee weg. Ik heb mijn deskundigheid. Ik ga mijn zaken doen hoor. Ik ga andere zaken doen in mijn leven. Dus er zijn heel veel dingen. Ik heb heel wat adviezen van vrienden, kennissen, ondernemers gehad. Dus ik ga eigen weg op. Ik ga mijn eigen weg.
2: Heer Ravenberg, in dat verslag van dat gesprek met de minister en Bronto Somaharjo is ook naar voren gekomen dat al bekend is wie uw mogelijke opvolger zal worden. Wilt u dat misschien met de samenleving delen? Is het...
1: Hij neemt niet waar. Is die man die niet waar niet, toch? Ik had die informatie al, ik heb ze daar gezegd, toch? Ja, hij neemt niet waar, toch? Is die man die niet waar, dus ik heb ze daar gezegd van. Ik heb een naam gehoord, deze man. Die nu daar directeur facilitaire dienst is. En die man, Bronto was, ja, ik heb zo'n naam gehoord en zo. Maar die man neemt niet waar.
2: Is hij ook politiek gelineerd?
1: Hij is van de NDP.
2: Meneer Ravenberg, we gaan dan nu even focussen op de reden waarom men u weg wilt. Dat heeft men althans aangehaald in de documenten. De documenten althans die ik heb ingelezen. Hoe komt het, meneer Ravenberg, dat de toenmalige minister Forsweg, 1 maand voor overdracht uw salaris met bijkast 200% heeft verhoogd en daarnaast heeft vastgesteld dat u voor onbepaalde tijd directeur blijft. En dit alles is ook nog gebeurd zonder toestemming van de RVM.
1: Dat is de fout die men maakt. Men geeft een verkeerde beeld daar. Ik heb ze gisteren gezegd en ook gezien. Die salaris die de minister daar aangeeft is niet mijn salaris op dat moment. We hadden een 33% verhoging gehad. De minister heeft mijn salaris niet eens met 100% verhoogd. Het is een vertekend beeld dat men daar aangeeft om zogenaamd te zien van ik heb een verhoging van meer dan 200% gehad. Klopt niet. Ik heb het ook gisteren aan die aanslagcommissie gezegd. De minister geeft valse informatie daar. Alleen maar om die dingen. De minister heeft me bij een werkbespreking laten roepen en we hebben gesproken. En de minister heeft gezegd, je hebt het goed gedaan en zo en al die dingen. En in vergelijking met andere directeuren van andere staatsbedrijven, verdien jij het meest. Ik ga je even optrekken en daarna zullen we zien. Want eigenlijk moet het een gesprek zijn die ik in januari en februari met de ministers moet hebben. En daarom is het later gekomen. Dus mensen moeten wat daar staat, je moet naar dat stuk lezen die hij heeft gegeven om die mensen hun dingen te verhogen. En daarin geeft hij duidelijk aan die salaris van 33% verhoging. Ja. Dus mensen brengen andere zaken in beeld. En heeft ook gezien, de vorige heeft hij ooit gehoord dat sedert die geruchten van GBB en al die dingen. Heb je iets gehoord van een concessie? Heb je ooit iets gehoord dat er een concessie of het tijdens Ravenberg was en al die dingen? Nee, toch, ik heb gewerkt en al die dingen. En kijk, het steekt die grammans ook op. Want nu pas begrijp ik afgelopen week dat zelf de 6 grammans der Marons een brief hebben gestuurd naar de president. Er is die dingen van president. Ik pak zo iemand van ons daar aan die ons helpt met zo en we begrijpen. En we zijn het niet eens met u. Want hij heeft het bedrijf, tot nu toe is hij de beste directeur die waarmee we hebben gewerkt. De 6 grammans, de verleden week heb ik gramman Valentijn ontmoet der Matawaijs. En ze zei, wat heb je al gehoord van de regering? Wel, je mag weten, we hebben een schrijver gestuurd door die 6 grammans. En de president, dat we niets eens zijn wat ze jou niet doen aandoen. Want de Maron-gemeenschap zit niet te wachten dat er wederom een deskundige gaat vertrekken naar het buitenland. Want jij bent er en je helpt ons veel. En wij denken dat als je dit, want ze hebben vernomen dat ik ook zit te denken aan het buitenland. En dat doet ze pijn, want ik, kijk bijvoorbeeld, ik ben ondervoorzitter van de districtsraad van Sipaliwini. Ze weten dat ik op alles kunnen ze op me rekenen. Wie verliest het land? Of Ravenberg, dat verliest niets. Dus wanneer men dat wil aangeven met de magides aan aanjaren, maar dat is een nonsens.
2: Meneer Ravenberg, kort gezegd, dat salaris dat in de documenten staat, dat klopt dus niet.
1: Dat klopt, maar dat is geen, dat ik 200% heb voor je. Dat is mijn huidige salaris. Maar gaat u kijken met je vergelijken met andere staatsbedrijven. Het zit in een corruptiegevoelig bedrijf, waarbij mensen zelf hebben geprobeerd om me om te kopen. Het is hun niet gelukt. In alle sector is het corruptiegevoelig. En ik heb me de rug recht gehouden tegen al die dingen die op me afkomen. Mensen die met zeggen van, hé, iemand heeft zo'n concessie aangevraagd, directeur. Nou kan maar poeren nog. Nee, maar die zo'n zijn niet, dat kan je never boy. Laten we clean blijven. Ja. Directeur met op Ammonis Revion, je bent nou kan maar poeren. Nou stuur aan mijn aanvraag, go. Wij zijn niet, dat nee.
2: Maar meneer Ravenberg, het niet verkrijgen van goedkeuring door de RVM, heeft dan minister Forstwijk dan een bestuurlijke fout begaan?
1: Dat weet ik niet, want deze minister is ook niet naar de RVM gegaan en dat heeft de advocaat gezegd. Het is de werkgever, als een werkgever een fout heeft gemaakt en een werknemer is al in dienst, moet de werkgever die fout corrigeren. Ik weet niet hoe zaken aflopen bij de regering. Dat, ik ben nooit in de regering geweest. Ik ben nooit in dienst geweest van de overheid. Mm. Ik ben na 15 dienstjaren bij de SWM daar gekomen als de minister. En we hebben teruggekeken. Geen enkele van de vorige directeuren bij SBB. Er zijn er 2 missieven van aanstellen van die andere man. Er zijn nooit 2 missieven geweest. Altijd is het 1 missieve en daarna... als er een verhoging moet komen, de minister geeft een verhoging. En de minister heeft het ook, het staat ook in de statuten 4.1, dat de minister bevoegd is om andere regels toe te passen. Maar zeg, als deze minister daarmee komt, waarom is hij dan voor verhoging van zijn huidige leden niet naar de RVM geweest? Om ze te vragen of hij dat mag doen. Ja. Want nu krijgen die mensen andere bedragen die niet in de... Die krijgen die mensen andere bedragen dan wat in die missieve van november of december staat. Is hij naar de RVM ermee gegaan? Ja. De RVM, de mensen van de RVM zullen het nu horen. Ze weten niet eens dat die man dat heeft gedaan. Ja. Dan kom jij zeggen van, die, als die andere man moest gaan, jij bent de staat. Als de staat een fout heeft begaan, jij bent nu te vertegenwoordigen. Dan moet jij die fout corrigeren. Moet die fout niet bij mij komen. De vorige minister heeft niks gedaan. Ik heb prettig met haar samengewerkt. En ze heeft ook gezien hoeveel dingen. En daarom heeft ze altijd gezegd als ze had gehoopt dat ze meerdere directeur als ik in dienst had. Want ik was gewoon open kaart met haar. En soms als er wat is, zeg ik minister, ik moet bij u. Ze zegt, kom direct nog, kom zo een tijd bij me, dan praten we. ik moet mijn chef op lijn houden. En niet dat mensen dingen gaan doen op mij. Ik heb altijd met hem gezegd, chef, kijk hier. Dit niet hoor, chef. Maar zo riep ik daarin, chef. Laten we even praten.
2: Meneer Ravenberg, een ander struikelblok voor het bestuur is ook het feit dat... dat haal ik uit de documenten, althans, dat zij niet zijn betrokken toen, een nieuw organogram werd vastgesteld, waarbij zeker 3 afdelingen direct onder u werden geplaatst. Waarom hebt u het bestuur bij zo'n dergelijk besluit niet bij betrokken?
1: Er spelen 2 dingen. Die afdelingen onder mij plaatsen zijn operationele dingen. Ik heb het gedaan. Het was het vorig bestuur. Gisteren heb ik bij... Ontslagcommissie heb ik die bewijzen voor ze gebracht. Maar ze hebben dat niet ingediend. Het is altijd bij de SBB, bij wijziging van de organogram... is het altijd zo geweest dat het de algemeen directeur en de manager... interne controle is geweest die het goed heeft gekeurd. Dus ik heb documenten van toen men dingen heeft gewezen. Het bestuur moet stukken opvragen en dan weten ze hoe dat is altijd gegaan. Gisteren heb ik een stuk gehad en de aanslagcommissie heeft gezegd, nee, we hebben dit niet nodig. Want je moet kijken in die brief die de minister heeft gestuurd naar de aanslagcommissie. Is dat niet erin afgenomen? En dat was, je ziet men gaat terug naar iets, want dit alles speelt. Vanaf vorig bestuur, sedert ik de afdeling export onder mijn toezicht heb gebracht. Maar nu in de huidige concert, nu ik weg ben, de afdeling export is terug naar waar het was. Ik had de verantwoordelijkheid genomen van hier gaat het te veel belangrijke zaken. De algemeen directeur moet weten wat er hier gebeurt. En toen was de afdeling export onder mij. Nu is het terug naar waar het was. Ik heb even terug daar gebracht. Ik ben niet.
2: Tot slot, heer Ravenberg. U bent geschorst weliswaar. Echter geeft de advocaat aan dat de reden tot uw schorsing niet past binnen de wet. Bent u hierna nog op uw kantoor geweest?
1: Nee. Ik ben niet op kantoor geweest. Maar ik denk dat ik aan omgeerlijk... ik hoef die positie, de zetabiever, echt niet. Ik deed het werk voor mijn land en zo, dus laten ze doen. Ik ga niet daar. Ik ga alleen daar maybe op de vrijdag soms, omdat ik bestel wat zaken bij iemand en die brengen het daar bij de poort. En wanneer ze me de tijd geven die ze daar gaan zien dat ik daar ben, dan ik daar naartoe, dan pak ik mijn zaken. Want als je in hetzelfde brief schreef je aan van wat me functioneren, is er niks. Maar je zegt, ik behoud alles. Kijk bijvoorbeeld, ik heb ze geschreven over mijn dienstauto. Service, brandstof, moet ik zelf bekostigen. Maar in die hele brief van schorsing van de minister staat er dat ik mijn primaire en secundaire voorzieningen behoud. Ik heb die mannen gisteren gezegd, dus je schreef bij iets. Want men heeft geen enkele reden, Jamil. Men heeft geen enkele reden. Enigste reden is, Ravenberg is te integer, hij hoort niet thuis daar. Mensen willen dingen doen, laten ze hun dingen doen.
2: Heer Ravenberg, hoe verder? Wat is de volgende stap? Tot slot, kort.
1: De volgende stap voorwachten op die uitspraak van de ontslagcommissie. En ook daarna kijken met mijn jurist en ik. Wat we dan verder zullen doen en zo. Dus de bal is nu bij onze lakcommissie en we wachten af wat de uitkomst zal zijn. Daarna gaan we dan verder. Maar voor de rest ik gebruik mijn tijd nuttig. En kijken vooral, ik ben nu in de sportschool. Ik ben sinds 10 april begonnen. Je mag het weten, ik ben al 11 kilo afgevallen. Dus... nu we hier bellen zit ik echt in de sportschool. Ik ben even naar achteren. Dus ik gebruik mijn tijd met de voorbereidingen voor mijn next. Voor komende zaken. Ik denk ik ga op solo tour mijn eigen weg op. Dus die dingen zijn ik en mijn studenten ook van de universiteit en de PTC waar ik verbonden ben aan de masteropleidingen. Dus ik heb studenten die ik begeleid. College die ik moest verzorgen al jaren, zeker 5 jaar ben ik verbonden aan die instituten. Dus daarmee hou ik me bezig, dus ik doe toch iets voor mijn land.
0: Dus het gesprek dat Jamal had met meneer Ravenberg. Sorry, het is een beetje lang geworden. Maar wel interessant om naar te luisteren. Een beetje lang op tune, maar interessant. Hoe Archie meneer Ravenberg. En komt uit naar wat ik daar eerder zei. Ik denk niet dat het goed komt. Eigenlijk is hij al weg, als je het goed bekijkt. Ik heb een paar reacties. Iemand zegt, meneer Limburg, ik ben het met veel eens met de heer Ravenberg. Echter moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het honorarium van raden en besturen, algemeen vastgesteld door de regering in de RVM, en de functionele vergoedingen horende bij de werkzaamheden en het functioneren van raden en besturen in individuele organisaties, waarbij de bevoegdheid voortvloeit uit wetgeving en waar het vaak de minister is die dat bij ministerieel besluit in een beschikking behoort vast te stellen. Besluiten van de raad kunnen niet zonder meer gebruikt worden om vergoedingen en verhogingen aan zichzelf toe te kennen, zonder dat er een onderliggende grondslag voor is, welke voortvloeit uit de wet, een beschikking of een besluit van de RVM, wat apart ook weer een beschikking van de minister moet worden vastgesteld. In een beschikking moet worden vastgesteld. Want als het niet in een beschikking is vastgelegd, terwijl dat wettelijk wel zo behoort te zijn, is het ook nog onrechtmatig, omdat de geldende bestuursrechtelijke procedure niet is gevolgd voor de betaalbaarstelling van de vergoeding. Dit is een opmerking welke niet past, dus dat mij nog lezen. Even kijken als er nog andere dingen zijn die binnengekomen zijn hierover. Iemand zegt de president moet opstappen. Maar opstappen naar waar dan? De houtsector is de meest corrupte sector in Suriname. Let wel, de houtsector, niet de goudsector. Lembo, goedemiddag. Hoe is het mogelijk dat iemand die schoolkinderen heeft aangereden op een zebrapad met een dode erbij gewoon op vrije voeten rondloopt? Wat gebeurt er met KPS van ons? Is die mevrouw vrij? Staat dat in een officieel bericht? Want ik heb dat ding niet gevolgd. Dat bericht heeft me zo geraakt, jongen, dat Abtjien dit, hè. 8 jaar. Zus in kritieke toestand. Vader kreeg hartaanval. Niet mooi, hoor. Niet mooi. De bestuurder is 20 jaar. Reed met een hoge snelheid. 20 jaar. If you know about ervaring, series. Trouwens, wees je op ervaring. Ino mag reis. Lim, er klopt iets niet bij onze rechtspraak. De een krijgt een voorwaardelijke straf voor oplichten van gepensioneerden tot $8 miljoen. En tegen de andere niet minder criminele eis van 4 jaar. En nodig de mensen uit die bewezen hebben dat de kinderen die aangereden zijn op een oversteekplaats niet de moeder, maar haar 15-jarige zoon, gestoken in blauw schooluniform, de bestuurder was. Er is getracht om met financiële middelen de zaak anders te doen vastleggen en te sussen. We nodigen de mensen uit die bewijzen hebben dat de kinderen die aangereden zijn op een zebrapad, dat niet de moeder, maar haar 15-jarige zoon, de bestuurder was. Oké, dat wordt nog mooier. Ravenberg kan in alles gelijk hebben, misschien, maar ik denk wel dat hij het aan het verkeerde eind heeft dat de NDP hem weg wil, omdat hij geen politieke backing meer heeft van de ABOP, omdat hij tegen Leo optrad, zelfde als Spooky. Oké, dat is ook gelezen. Kan de minister van Financiën de 1500 SRD aan de ambtenaren herzien? Santoki gaf de ambtenaren 3500. De ambtenaren editen in Aquino. Waar is de heer Hooghart? Het bevreemt me ten zeerste dat Brontos naam zo vaak in één adem genoemd wordt met het ministerie van GBB. Ja, hij zit in de commissie van rapporteurs voor dat ministerie in het parlement. Alleen, ik kan me niet herinneren dat ik namen van andere commissieleden hoor bij day-to-day activiteiten van andere ministeries. Ik lees hier. Ze hebben haar rijbewijs ingevorderd en hebben haar laten gaan. In Suriname gebeurt dat alleen in Suriname. Hoe hebben ze haar laten gaan? Ik weet niet hoor, dan moet de politievoorlichting daar iets over zeggen. Er is dat bevriend mij ook, maar... Ik zal Jamal vragen om te kijken wat precies daar gebeurd is. Iemand schreef me wel gisteren van Limbo. Ik was erbij en ik zag hoe dat meisje de laatste adem uitblies. Deze dingen maken me kapot, hoor, ik ga je eerlijk zeggen. Dus, ik vraag mij in gemoede af of de officier van justitie die maar 20 jaar heeft geëist tegen de agent die zijn hele magazijn op zijn dienstpistool heeft leeggeschoten op een ongewapende machteloze ondernemer in zijn auto in Ikeri wel nuchter was tijdens het voorlezen van zijn eis. De bewuste officier... Hey, shit, Sanguin. Het bericht is weg. Nee, de bewuste officier van justitie zal naar alle aangrenzende zekerheid sowieso een bloedverwant zijn van de verdachte. Het zou minimaal 40 jaar moeten zijn. In de Verenigde Staten zou hij de doodstraf krijgen dan wel levenslang, zonder de mogelijkheid ooit vroeg vrij te komen. Lim... Ze hebben haar waarschijnlijk laten gaan omdat ze niet onder invloed van alcohol was. Oké. Te veel belangen, meneer, te veel belangen dwars door alle politieke partijen. Bij die fitty van LVV en die houtsector vergeten. Ja, we gaan die woordvoerder bellen. Alleen, die woordvoerder, dus, ik denk dat ze dat moeten gaan bekijken. Deze woordvoerder, ja, het is... Die woordvoerder, volgens mij, of hij is ziek of hij is op les. Is dat wie? Maar KPS moet wel een situatie, de korpschef moet even snel gaan kijken naar een mogelijkheid... We begrijpen, mensen hebben studie nodig. Dus als de woordvoerder op school zit, dan moet er iemand zijn die hem vervangt. Want deze dingen wil ik snel weten, toch? Jamal is in een interview, no? Deze dingen willen de mensen. Dit zijn de signs, maar wasabi. Is die mevrouw inderdaad ingezonden en waarom? Want weet je welke pijn nu, door wat, welke situatie de familie heen moet, wat de mensen moeten doorstaan als familie. Beheer is aan het tekeren. Limbo, goedemiddag. Wie veel praat, moet veel verantwoorden. precies die gast die daar net sprak. Ik lees daar nieuws, daar heb ik het gelezen, meneer Limbo. Dat wat de heer Ravenberg overkomt is puur karma. Precies wat hij met anderen heeft gedaan, overkomt hem nu. Sorry. Limbo, ik heb geen medelijden met Ravenberg. Hij was tegen Bouterse, en ieder die tegen Bouterse was. Oké, nog steeds kan ik ze niet vergeven. Niets was Bouterse, wat Bouterse deed was goed. Zelfs wil ik ook niets van meneer Diet horen. En ik vind Davids belangrijker dan hem. Ja, ja. Goedemiddag Cliff, ik wil dit via jouw medium doen om een mevrouw nogmaals hartelijk te bedanken wat ze gisteren voor mij en mijn kinderen heeft gedaan. Mijn hart ging echt open van blijdschap. Wel, zij gaf mij geld in mijn hand gedrukt nadat ze me hoorde toen ik aan mijn kleinkids zei om de spullen weer te zetten op de rekken, omdat ik geen geld had om voor de spullen te betalen. Ik had toen net mijn laatste 500 SRD gepind om een cadeau te kopen voor mijn zus die gisteren 70 jaar oud is geworden. Die mevrouw hoorde dat en sprong in. Ik ken haar niet, maar ik wil haar echt dank zeggen en Gods zegen toewensen in goede gezondheid. Danken, danken, danken. Dit is gebeurd in Red Apple. Wat is Red Apple?
3: Koesewijnestraat.
0: Oké. Okay. Mevrouw in Red Apple heeft gisteren geld gegeven aan een andere mevrouw, omdat ze kwam wat geld tekort. En ze bedankt u via Bakanatori als u luistert hoor. Als u dat was. Wat een verkeerd zijn. Die vrouw zegt Red Apple is Patfavanica.
3: Zijn twee.
0: Oh, zijn twee. Oké. Okay. Red Apple Patfavanica. Heb je zijn migo meer heeft, Sarah? Heb je tijd gaan naar Red Apple Patfavanica meer? Ik ga naar Roepram. Goedemiddag Limburg, ik reed aan de Bouterse Highway en ik zie dat er een scholenproject met een internaat erbij is. Er is verwaarloosd. Kan de regering Simons Rusland iets ermee doen om het weer op te peppen? Oké, hopelijk heeft mij dat gehoord. Meneer Limbo. Mijn hoofd met Ravenberg. Ik vind dat hij dwingt. Al zegt het hele land dat je goed bent, wil niet zeggen dat je goed bent. En zijn voorbeeld van Chan. Ja, Chan luisterde zonder resultaat alleen in Suriname. Is dat zo dat iedereen denkt dat je à la dol met de president kan praten of gaan? Nee, je moet naar de minister. Die is jouw aanspreekpunt. Heer die oantak naar de president, zegt Gerald. Goedemiddag, vanmiddag reed een vrouw achter mij. Goedemiddag, vanmiddag reed een vrouw achter mijn zoon om hem omver te slaan toen hij van school kwam. Hoe dan? Schrijven jullie goed, nou zodat ik die dingen goed kan lezen, want jullie laten me zo gebrekkig lezen. Dood door schuld bij aanrijding is geen feit waarop er in verzekeringsstelling staat. Pas als er daarbij 50 kilometer boven de maximale snelheid is gereden, of zonder geldig rijbewijs of onder invloed van een bedwelmende stof verkeerde. Onder deze strafverzwarende omstandigheden kan er insluiting plaatsvinden, dus de in verzekeringsstelling. Dag Cher, dankjewel. Dat is dan duidelijk.

jara. Lembo alas ma shitak na aboy berea wagi. Dami e yere no tak skutu taki na amabere die jongen is meteen uitgestapt bij de stuurzijde. Serieus? En hoe oud is die jongen? 15, dat is de onverantwoord van die moeder. Waarom is men in Suriname zo laks? Wij als volk komen niet op voor mensen die hun hart op de juiste plaats hebben om iets eindelijk goeds te maken, te runnen voor ons land. Wij gaan meer op straat om juist moordenaars, oplichters en landverraders, landliegrovers bij te staan. Maar voor de juiste persoon zitten wij maar alles als kiek te nemen. Limbo, waar is Hooghart? De huizen van zijn project aan de Esperanceweg zijn onder water. De mensen moesten daar verlaten. Niemand keek naar ze om. Limbo, 2 manspersonen zijn gesprongen van Bosjebrug. Ja? Mensen hebben geen geld meer. Nu moet je geen problemen zijn om van dat ding te springen. Mij zegt te mij reet, abara broodje. Alla mi voet een baby. Laat staan jumpen. Nou, dat is een probleem dat hier. Heb ik geen probleem dat af en toe. Waar je bij de campagne dat ik het doos riep. Als je het doos aan dat moet je niet doen, want daarmee los je geen enkel probleem op. Je creëert juist een ander probleem voor je nabestaanden. Kan je Paquito naar de studio halen? Wij missen zijn opinie. Ah, oké. Na een lange tijd lezen we, maar we hebben meer items om af te draaien. Het kan soms ook leuk zijn met die apps, hoor. Dat ga ik je wel vertellen. Je leest Sunny Sang. Ja, die dame is vrij. Men beweert dat een jongen in blauw de wagen reed en niet de 20-jarige. Het staat op de pagina van KPS overigens. Hetzelfde zei ik ook tegen iemand toen ik Edgar bij de president zag. Ze kan ons niet ontvangen. We hebben zo vaak om aandacht gevraagd. We hebben brieven gestuurd, via gevraagd om een gesprek. Wij wonen net hier in Suriname. Wij, de gedupeerde burgers die door laksheid van de regering nu al 15 jaar gebukt gaan onder beslagleggingen. Hebben wij geen toegevoegde waarde

mens, ik kan daar geen afspraak. Ik weet niet hoe meneer Davids daar gekomen is. Misschien had meneer Davids al een... bij een contact met me van dat hij mij dat je verdedigt. Ik weet het niet. Dus, misschien had meneer Davids al een lange afspraak. Ik weet het niet. Maar nogmaals, laat me mijn mond houden. Want dadelijk ook kost me dat ik mee play, Sunny. Lim, dat overleden kind is tweemaal door de bestuurder overreden. En er zijn meerdere filialen van Red Apple. Ja, weet ik veel. Die moeder is onderwijzeres. Die 15-jarige zoon zat achter het stuur. Hij is tegen andere objecten aangekomen en daarna nog eens over het slachtoffer gereden. Die vader is toen daar met geld verschenen.

0: zijn ze echt wel. Goedemiddag, hoe gaat het met u? U leest mijn WhatsApp bericht niet, die ik eergisteren voor u heb gestuurd. Groetjes. Ik zal kijken wat het bericht is, wat ik zie, een bosje bloemen. U hebt een bosje bloemen van me gestuurd. Ik ga straks kijken hoor. Maar je hoeft geen bloemen van me te sturen hoor. Cliff, het contract van Vijay Chotkan bij Luchthaven is met 10 jaar verlengd. Er is absoluut geen goed voorbeeld van ethische code en transparantie. We hebben in de afgelopen 5 jaar massaal gestreden tegen nepotisme en wurgcontracten. De minister van Transport die heeft dat uitgebreid behandeld gisteren. Maar als wat ruimte is, zal ik dat laten horen later. Ik luisterde ook naar Lim eerder vandaag en ik hoorde de minister dit ding bespreken. En het was voor mij duidelijk hoor, om eerlijk te zijn. Maar goed, misschien. Ik heb het niet op mijn agenda staan. Maar als het mogelijk is of er wat ruimte is, dan... Hoe kan ik u, archiminister Landveld, dadelijk? Maar nu laat ik u horen, de Nationale Assemblée. Oh nee, meneer Parmisser. De kiescommissie, de hoorsessie van Brondesomo Harjo zal in een openbare vergadering plaatsvinden. Eigenlijk bedoel ik dit uitzenden. Want het lijkt mij een heel... Heel... Ja, ik heb het al. De hoorsessie van Somo Harjo zal in het openbaar plaatsvinden. Ik heb begrepen dat meneer Noor Mohammed dat niet graag heeft. Amarat Nowani Taki in het openbaar. Waarom weet ik niet. Laten we luisteren naar... Meneer Rabin Parmisser, hij kan ons meer vertellen wat er morgen gaat gebeuren. Wilt u dat horen?
1: Nou, ten eerste, er is een verzoek gedaan door een van de mensen om liefst dat de zitting openbaar zou zijn. We hebben als commissie daarover beraadslaagd. En de commissie heeft in meerderheid besloten dat we dat doen. We leggen het voor aan de voorzitter. En ons huishoudelijk reglement geeft de ruimte aan de voorzitter om daarover een besluit te nemen. Dat is gebeurd. Dus morgen hebben we eigenlijk drie bewindslieden op de lijst. Eentje heeft gezegd dat hij geen behoefte heeft om openbaar te gaan. Ik zal geen naam noemen van wie. En van de heer Hoefdraad weten we nog niet wat er gaat gebeuren. Maar van de heer Brontosomajo is dat duidelijk dat het openbaar zal gaan.
2: En heer Parmisser, u hebt gezegd een van de heren die wenst niet openbaar te gaan. Hoe zal hij dan verhoord worden of gehoord worden? Er zal een andere vergadering worden belegd?
1: Nee. Het is dezelfde commissievergadering, maar dat gedeelte gaat daar niet openbaar zijn.
2: Dat gaat achter gesloten deur plaatsvinden.
1: Nou, in de commissievergaderingen zijn min of meer besloten. Ja, dus alleen voor leden en deskundigen.
2: Ja. En heer Parmisser, misschien kunt u ons kort voorhouden hoe dat verhoor plaats gaat vinden, waarop men zal letten en hoe de vragen... Ja, misschien mag ik dat niet vragen, maar waarop zal er gelet worden? Of hoe zal dat eruit zien?
1: Eén, het is geen verhoor. Het is een hoorcommissie. Dus van ons kant uit, van de leiding van de commissie, zal het simpel zijn dat de stukken die het Openbaar Ministerie ons heeft doen toekomen, en die stukken hebben de oud-bewindslieden ook ontvangen. En dan is het kort samengevat, vragen we wat de reactie is van de desbetreffende persoon. En dan krijgt de persoon het woord. En dan mag je daarop reageren. Dan krijgt hij ruimte daarop te reageren. We hebben vandaag ook de werkwijze afgesproken wat er zal zijn. Dus het is geen verhoor, dus hoor, we luisteren. En daarna 1 of 2 maximaal, heel kort aantal mensen die een eventuele, heel duidelijke, informatieve vraag hebben. Geen discussie en noem maar op. Ja, dat is een presentatie van de persoon zelf, hoe de persoon in kwestie en over de materie sufficiënt laat gaan.
2: En heer Parmisser, na deze hoorsessie, wat is de volgende stap in dit proces?
1: En de volgende stap is dat de commissie bijeenkomt, de bevindingen op een rijtje zet en die bevindingen worden gepresenteerd aan het parlement in een huishoudelijke vergadering. En daar wordt dan besloten, wel of niet, maar ik denk dat zal duidelijk zijn dat wij zullen beslissen om een openbare vergadering te houden, waarbij dan het formeel besluit genomen zal worden. Dan kan iedereen het woord voeren.
2: Heer Parmisser, om toch even terug te komen op dat van de procureur-generaal. Heeft de commissie al besloten wat haar standpunt is in deze?
1: Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Dat heb ik bewust ook niet gedaan. Laten we morgen afwachten. Dus volgende week, wanneer we de zaak opmaken, nemen we dat ook niet. Het heeft geen zin om, hoe heet het weer? Ik had gevraagd om een nachtje over te slapen. Er zijn een paar nachten gebeurd. Het is goed dat we wel doordacht een reactie geven.
0: Maar weet je, dus begrijp deze mensen niet hoor. Meneer Parmisser, nou raak naam Tapuyara. Maar wat is er? Zeg gewoon, Noor Mohammed wil niet. Er zijn 3 mensen. Somohardjo, Noor Mohammed, Hoefdraad. Hoefdraad is er niet. Bronto zegt, ik wil wel. Dat zegt niet, sorry mannen. 1 persoon heeft gezegd dat. Nou, wie is die 1 persoon? Ano Limburg, Ano Jamal, Ano Parmisser. Dat is het. Noor Mohammed. Zeg gewoon, Noor Mohammed wil niet. We zijn een beetje ingewikkeld in Suriname, hoor. Meneer Bronto heeft gevraagd. Ik wil in het openbaar. Ik wil die hoorsessie in het openbaar. Niemand weet waar Hoefdraad is, dus ik weet. Dat is er nou. Dat blijft er maar 1 persoon, toch, meneer Noor Mohammed. Maar in mijn dag 1 persoon heeft gezegd. Daar dat niet te willen. En ergens aan de andere kant vind ik. Maar ja, misschien moet ik luisteren naar mensen die ter zake deskundig zijn. Of misschien dat Jamal de vraag moet stellen hoor, van wie bepaalt nou, als het nou openbaar is of niet, wie? Ik zou zeggen, alle 3 openbaar. Of het is openbaar. Je hebt niks te bepalen. Daar had je ervoor moeten zorgen dat je niet in die positie moest belanden. Of zeker. Zeg het verkeerd of ben ik te radicaal? Maar ik ga je eerlijk zeggen, maar dat is naar mijn mening, hè. Mino Aere doet bronto over middelen van staat die gebruikt zijn om te werken, weet ik. Mino Aere doet Panam. Dat Mino Aere in het openbaar. Dat miwaaieren in het openbaar. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, juist, dat doen we volgen. Nou. We zullen achteraf horen wat allemaal komt te staan in het rapport. Morgen, ik heb begrepen 11 uur, nou, tussen 11 en 12. Ik kom zo meteen bij u terug met meer uit de Nationale Assemblée. Maar goed, ik kwam geen break. En ko arki de advertenties die er ook bij horen.
3: Sepi mi gudu.
4: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
3: Shella send money Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
4: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
3: Nee, mi wan go na carry transfer. And the

Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation. De spanning stijgt. Wie pakt de felbegeerde plek in de finale van de Suriname Major League? Woensdag 20 mei om 8 uur 's avonds. Inter Moengotapu die het opnieuw opneemt tegen Robin Hood in de returnwedstrijd van de semifinales. En donderdag 21 mei ook om 8 uur. Brocky versus Leo Victor. Alles staat op het spel. Wie houdt stand? Wie strijdt door? En vooral, wie gaat naar de finale? Beleef alle actie live in het stadion tijdens de semifinales van de Suriname Major League. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Suribet en Fernandez Powerade. United towards the next major goal.
1: En het is BT. Ja, Baganatori, dames en heren, we zijn terug om u te laten horen. Revelino Eik, dat is de man die dus, wanneer hij in het Bondsgebouw zit, heeft hij het laatste woord. Dus hij is de voorzitter. En ze waren vandaag bij de president. Er zijn enkele brandende vraagstukken die dus met spoed met het staatshoofd besproken moesten worden. En ik hou je in de spanning. Ik laat ik straks weten, ik straks aangeven welke zaken precies aan de orde zijn gekomen in het gesprek met de president. En dit gesprek gaat er nu in.
2: Ja, het ging erom dus dat met betrekking tot dat van het bouwproject waarmee we bezig zijn, dat er een vergunning, althans een beschikking nodig was van OW om percelen die we daar als borg hadden, om die vrij te krijgen. En omdat dat niet lukte bij het ministerie van OW, hebben we dus toen gevraagd aan de president om daarin te bemiddelen, om dat vrij te krijgen. En daarvoor waren we dus eigenlijk daar, ja.
3: En wat zijn de besluiten geweest? Zal dat nu eindelijk vrijgekregen worden?
2: Ja, ja. Die bemiddeling heeft plaatsgevonden. Er was een afvaardiging ook daar van OW. En we hebben weten te bewerkstelligen dat die percelen die wij, die daar als borg op het project vastzaten, om verder door te gaan met het project, dat die percelen vrij worden gegeven met in verstande dat er op een ander project van de aannemer een borg zal worden gesteld. Alleen maar om te verzekeren toch, dat dus OE wil natuurlijk verzekeren dat de nutsvoorzieningen op het project in orde komen. En daarvoor vragen ze dus eigenlijk een dekking, een borg, zoals men dat noemt. Hè. Waarbij men dus eigenlijk een soort van borg stelt op een paar percelen. En die moesten dus vrijkomen. En doordat elektriciteit en water, dat de nutsvoorzieningen nog niet in orde waren, wilde de OUW die borg dus niet vrijlaten. Maar vanwege een paar zaken die niet in orde zijn gekomen, hebben we dus gevraagd om die borg vrij te laten. OUW wilde dat niet. En ja, we hebben via de president bemiddeld, met in verstande dus, zoals ik eerder zei, dat de aannemer, die belast is hiermee, in een ander project dat niet van de politiebond is, dat er daar een borg wordt vastgelegd.
3: En dat is inderdaad ook een van mijn vragen. Hoe is deze hele situatie op ontstaan? We lezen bijvoorbeeld op social media bijvoorbeeld, en ook informatie heeft ons bereikt dat mensen zich benadeeld voelen en opgelicht voelen ten aanzien van dit project. Brengt ons naar het begin. Waar probleem die doet ontstaan?
2: Dus ik kan begrijpen dat de mensen zich benadeeld voelen. Wij willen het in elk geval geen opgelicht noemen. Ik begrijp de mensen helemaal. Die mensen die betalen natuurlijk al hun hypotheek. En kunnen dus niet zien dat er een aantal zaken gebeuren. Waar het om gaat, de politiebond heeft een... Toen onder voorzitterschap van meneer Atampai heeft een woningbouwproject geïnitieerd. Met in verstande dus dat de politiebond als facilitator zou optreden. Daarmee bedoelen we dus de politiebond zou via onderhandelingen bij de bank proberen om dus hypotheek geld beschikbaar te stellen. Om voor onze leden tegen een kostprijs perceel en een woning klaar te hebben. De mensen hebben, een x-aantal mensen die hebben al gebouwd. Alleen hebben ze nog geen stroom en water. Sommige mensen die hebben ook al goedkeuringen al van de bank, et cetera, alles. Maar kunnen betalen zelf al hypotheek, maar kunnen nog niet beginnen. Dat is een beetje, hoe moet ik het zeggen, bouwtechnisch van de aannemer. Die geeft dus aan dat vanwege... Het feit is dat hij, coöperatieve voorwaarden heeft gebouwd. Dus hij neemt een deel, begint daarmee en dan begin je daar, ga je verder met een ander deel. Waardoor op een gegeven moment bepaalde zaken nog niet in orde waren gekomen. Er is dus toen op een gegeven moment gezocht naar een middenweg waarbij heeft gevraagd van luister. Als wij die andere gronden, die andere percelen vrij krijgen op het project... dat de hypotheekgelden, de lening via Finabank dan vrij zou komen... om dan in elk geval verder te gaan met het werk. Dus dat was in feite het oponthoud. Meneer Atompay die zou u wat dat betreft een beetje beter kunnen inlichten... omdat hij een hele andere benadering daarover geeft. Hij noemde dat de politiek een rol heeft gespeeld... bij de toekenning van het geven van die vergunning... ik denk dat u wat dat betreft met hem verder kunt praten. Maar het ging erom dus dat de verdere voortgang van het project afhankelijk was van het vrijgeven van die gronden, die percelen die op dat project zijn. Dat kon dus met alleen met die vergunning van OWI. En dat gebeurde niet. Dus vanaf voor de verkiezingen vorig jaar heeft hij die aanvraag gedaan. Na de verkiezingen wederom gevraagd. Die werd maar niet verleend, et cetera, et cetera. En vandaag is het wel gelukt met bemiddeling van de president.
3: Ja,
2: en wanneer dat dus vrijkomt, dan wordt elektriciteit, water, de nutsvoorzieningen die worden dan gelijk in orde gemaakt. Je moet weten dat wij 2021 al hadden betaald voor de SWM. Die werkzaamheden zijn toen niet uitgevoerd door SWM. En hier en dagen vraagt SWM natuurlijk een andere prijs, de marktconforme prijs. Dus dat heeft niet aan ons gelegen. Maar om een concreet antwoord te geven, hoor, het is zoals wij dat hebben gezien tot nu toe. Toch? De Surinaamse politiebond althans, onder wiens verantwoordelijkheid dat project wordt uitgevoerd. Dat is natuurlijk een aannemingsovereenkomst tussen de tussen de aannemer, dat is Akvariet. En de belanghebbenden, maar contractuele verplichtingen tijdens de politiebond die zijn er als zodanig niet. Niet dat wij onze verantwoordelijkheid niet op ons nemen, maar wij zijn slechts als facilitator. Onze leden die zijn belanghebbenden in dit hele project, dus wij gaan er sowieso op toezien dat alles verder goed afloopt. En we hebben er natuurlijk ook geloof in dat alles goed afloopt. Vooral met de afspraken die vandaag gemaakt zijn bij de president.
3: Meneer Eik, misschien heb ik het gemist in uw uitleg daarnet, maar er zijn ook personen die al betalen hun hypotheek en volgens afspraak zouden zij eind vorig jaar al in hun huis moeten zitten, maar er is tot nu toe geen aanvang gemaakt met de bouw. Hoe zit het met die mensen?
2: Ja, dat zei ik ze net ook al, toch? Ik zei, er is een groep die eigenlijk al heeft afgebouwd, maar nog geen water en stroom heeft. Er is een groep die ook als hypotheek betaald. Maar de bouw heeft nog niet plaatsgevonden. En zo'n groep die ook wacht op de ondertekening van de notaris en dat soort dingen. Maar dat zei ik, die technische benadering voor die mensen moet u wel vragen aan de aannemer zelf, omdat er een aannemingsovereenkomst is tussen Aquarit, van meneer Atompay, en dus de belanghebbende. Sowieso contractueel is vastgesteld dat die huizen in feite al zouden moesten staan. Maar vanwege dat feit is dat die, ja, ik weet niet precies die technische benadering, hoe hij dat noemt. Daarom zei ik, moet meneer Atompay daarover vragen. Maar het vrijkomen van de gelden bij, van de rest van het geld bij de kredietverlener, dus de Finabank, die is afhankelijk van het vrijgeven van die percelen die als borg werden gehouden door openbare werken. Maar op het moment dat dit vrijkomt, dan, en de gelden door de kredietverlener worden vrijgemaakt, dan wordt gelijk een aanvang gemaakt, zowel met dat van SUM, met een, dat van EBS, de stroomvoorziening, maar ook de aanvang van de overige huizen die gebouwd moeten worden. Dat is allemaal duidelijk afgesproken bij de president. Omdat ook de president heeft aangegeven dat die politiemensen slash burgers die nu in het ongewisse zijn, dat zij op geen enkele wijze benadeeld mogen worden, want ze betalen al een hypotheek. En ze betalen in sommige gevallen zelf ook huishuur. We moeten de mensen niet ergens onzekerheid laten. We mogen de mensen niet in het ongewisse laten. We mogen ze niet in het probleem laten waarin ze zijn. Dus ook tijdens de politiebond is de afspraak gemaakt met de president dat wij er alles aan zullen doen om erop toe te zien dat deze mensen niet benadeeld blijven of anderen ook benadeeld worden. Let wel, voor de zekerheid, voor de duidelijkheid, er is geen enkele wijze te merken dat er sprake is van oplichting. We zien wel dat de mensen zich benadeeld voelen en ik begreep dat helemaal, ja, want ook al was ik het, ik zou er tamtam van maken, ik zou misschien zelf ook naar de pers gaan. Ja, maar er is een goed gesprek geweest, eerst met de mensen, daarna met meneer Atompay als aannemer, daarna wederom een gesprek met de mensen zelf en meneer Atompay erbij. En vandaag zijn we met die mensen en meneer Atompay zijn we gegaan naar de president en daar hebben we die afspraken gemaakt. Dus nogmaals, meneer Atompay moet u ook even bellen hoor. Hij kan u voor wat betreft het bouwtechnische wat betere informatie geven. Ja, maar de mensen die zijn in elk geval wat gerust na het vernemen van de afspraken die we hebben gemaakt. Maar de president heeft ze ook zelf toegesproken. Dus de mensen zijn in elk geval een beetje gerust. En het is nu even koffiedik kijken. Zodra wij volgende week, want de mensen, de vertegenwoordiging van OW, die heeft gisteren aangegeven, vandaag aangegeven dat wij dus komende week die beschikking tegemoet kunnen zien. Op het moment dat is gedaan, kunnen de perceel-ID's in orde worden gemaakt, waarna de vrijgave van de gelden van de kredietverlener ook kan gebeuren. En dan moet gelijk worden gestart met de nutsvoorzieningen. Dat heeft meneer Atompay als aannemer daarbij de president ook duidelijk afgesproken dat dat gelijk begint. Ja. En daarna natuurlijk ook de rest van de woningen.
3: Goed, meneer Eek, toch even een vraagje. Begrijp ik het goed? Meneer Atompay is in deze ook de aannemer. Maar als het project onder zijn leiding is geïnitieerd en hij was toen hoofd van de politiebond en daarnaast ook nog de aannemer, is er dan geen sprake van conflict of interest of zeker verkeerd?
2: Ja, ik denk dat u het verkeerd ziet. Waarom? De prijs waarvoor de woningen zouden worden gebouwd, geen enkele andere aannemer zou dat doen. Het is gewoon tegen de kostprijs, zonder winstoogmerk zijn die huizen gebouwd. Geen enkele aannemer zou dat doen. Toch? Dus het is in goed overleg met de mensen zelf gebeurd, ja, dat een Aquarit dat zou doen. Aquarit is dus het bedrijf van een Atompay. Ja, omdat geen enkel andere aannemer bereid was om tegen die prijs dat huis te bouwen voor de mensen. U moet weten, als politiebond zoeken we natuurlijk op alle mogelijke manieren om de mensen van ons, onze politiemensen, een huis te geven, een auto te laten kopen. Weet je, dus alle soorten voordelen ga je natuurlijk proberen te zoeken. Waardoor je dus, als je de mogelijkheid hebt om huizen te bouwen tegen de kostprijs, dat je niet gaat werken met de aannemer die een winstoogmerk heeft. Toch? En dan... ja, dat benaar je de mensen eigenlijk. Dus vandaar dus dat er toen met in overleg met de mensen zelf toch was afgestemd dat Aquarit dat zou doen.
3: Ja. Is er een openbare aanbesteding gehouden? Hoe zit dat bij de bond?
2: Nee. Het is geen openbare aanbesteding. Het is een goed overleg en met wilsuiting van de mensen zelf dat zij dat willen doen toch.
3: Okay.
2: Als de mensen dat zelf zo willen doen, dan is dat het. Het is niet... dat je daarvoor een openbare aanbesteding moet houden. Is net als wanneer ik bijvoorbeeld ga naar een autodealer. Ik ga naar een x aantal autodealers. En ik zie bijvoorbeeld als politieband van één luister. Ik ga bijvoorbeeld naar een autobedrijf op komen wijnen. En ik vraag van één luister nog. Ik wil zorgen dat mijn politiemensen een goed vervoer hebben. Kan jij tegen 0% aanbetaling zorgen dat mijn mensen auto's bij jou kunnen kopen? Toch, als hij zegt nee, dan ga ik een ander zoeken en ik vind daar eentje van bijvoorbeeld 2%. Ik ga weer naar een ander, ik vind eentje van 3%. Toch? Dat is mijn eigen openbare aanbesteding. Waardoor ik dan, wanneer ik zie van ik heb eentje gevonden met 2%, ik kan 0% niet vinden. Dan ga ik naar mijn mensen van luister, ik ben overal gaan kijken hoor. Ik kan nergens eentje vinden van 0%, maar ik heb eentje gevonden van 2%. Jullie kunnen daar een auto gaan kopen met een bankfinanciering van 2%. Dus zo werkt dat.
1: Revelino Eik. De voorzitter van de SPB over het gesprek met president Simons. Ieder vandaag waren ze bij de president. Met de president zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de bouw van de politiejongens. Dat weten we dat ongeveer. Wie sprak zo bij de SRS jaren terug? Mie bij de Pchimboy. En dan op deze aflevering begon Tori vervolgen. En dan lijkt me goed straks laten weten of dat je dan lassen blij. Not in mijn verstand. Maar bij Arjaman. Mensen hebben geen geld, maar Aladdin Vagi is serie. Nogmaals dit bericht. Mensen hebben geen geld, maar Aladdin Vagi is serie. Naar automarkt. De mij bijna wat je juist voor creëren een model om geld te maken of geld te hebben. Daarom ik wat je zei. Limbo, ik krijg hier een boos bericht van de mensen van Hanna's Lust. Limbo, zie je, dus hier bemiddelt de president wel. De politie is geholpen. Wij betalen ook een hypotheek. Al 15 jaren. Vele van ons zijn al klaar met betalen. Sommigen zijn klaar met betalen. Sommigen die klaar zijn met betalen zijn ondertussen overleden. En hun huis is nog in de beslaglegging. Sinds 2012, regering Boutersen, kloppen we overal aan om bevrijd te worden van dit juk veroorzaakt door de regering. Staat er. Mijn wraak. Met twee boze rode poppetjes. Ja. Je moet... even doorlezen hoor. Nu wil Noor Mohammed niet in het openbaar praten. Toen hij ons moest kleineren, kwam hij wel constant in het openbaar. Om de strafmaatregelen te vertellen, hè? In het openbare. Limburg, de politiewoordvoerder, waarom heeft de case niet door tussenkomst van de minister opgelost? Moest de pers erbij? Daarom klaagt men. Wie ontvangt ze wel en wie ontvangt ze niet? En dat gebeurt allemaal in KPS ten tijd. Crisisberichten zie ik hier. Limbo, de politie, woordvoerder is ook bij Radio 10. Ja, maar daar was hij. Daar is hij al jaren. Nog lang, al heel lang voordat hij woordvoerder werd. Maar dat mag toch, dat is geen probleem. Het is dan maar zijn hobby. Limburg, ze moeten die hele wet van in staat van beschuldigingsstelling wegschrappen. Laat alles over aan de rechterlijke macht. Dan heeft DNA deze hoofdpijn niet klaar, punt uit. Klaar, punt uit. Zomaar weet ik zo voor ziek. Maar als het verhaal klopt. Maar hoezo zijn omstanders stilgebleven toen de moeder haar 20-jarige dochter als bestuurder aanmerkte? Als het zo is, is het wel een tweeletter waardeloze moeder. De persoon is nu heen gezonden, maar is niet vrij van vervolging. Maar als het verhaal klopt, heeft papa geld en is 20-jarige dochter nu op het vliegtuig. Kunt u Hellings van EBS uitnodigen om te praten over het probleem bij EBS? Ik krijg hier twee video's. De weg van Rahimal wordt aangepakt, goed zo. Zo vroeg kwam hij daar een fijne jaarwisseling. Of hij heeft de achterstand of hij loopt vooruit, een van die twee. Wij laten u nog een fragment horen uit DNA zo aanstonds. Maar we gaan naar de... Weer eens een reclamebreak en we zijn zo meteen terug.
4: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
5: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten. 21 Plus Party. Imperial Venue is the place.

0: Lijn.
1: Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0800-0614-1 Zaterdag 5 september.
1: De lezing.
2: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kommerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 22 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Laan van Mantouban en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
3: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ik ben blij dat Ebo Jones is daar. Aan mijn actie de man in de Nationale Assemblée, regering. Vat donang een onderzoek in LVV. Want u weet, ik heb u hier in Bakanatori gezegd. Dat adossier, dat schoot ook banang adossier. En dat het slechts een kwestie was. Het was just a matter of time, heb ik u gezegd. In Bakanatori. Maar wat bleek, meneer Seudin, die wandelt, hij gaat naar de markt. Isabi, hij, s'morgens ligt hij lekker te zonnen. Er is niks aan de hand. Amane is spang bij de uitvaart van de express. Isabi, was hij lekker gewoon relax. Blijkbaar, dames en heren, is de man, hoe zeggen ze dat, zo zelfverzekerd. En hij gaat er misschien van uit, niemand kan mij iets maken. En ik ben safe. Dus ik ben blij dat Jones daar vragen over gesteld heeft. Dames en heren, meneer Parmisser, die vond het weliswaar. Of althans, hij heeft geen naam genoemd, maar Parmisser die zei, als mensen geen... Mensen moeten niet zomaar uit het hoofd praten. Ze moeten wel met de nodige documenten tevoorschijn komen. Maar in elk geval ben ik, laat me, ik ben wel goed gestemd. Het heeft me goed gedaan dat Jones, Isabi, die opmerkingen heeft gemaakt gisteren in de Nationale Assemblée.
2: Voorzitter, wanneer we praten over LVV... dan wil ik weten hoe het zit met de onderzoekingen met betrekking tot ex-minister Seudin. Waarom zijn die onderzoekingen gestopt? Die regering moet ons komen vertellen waarom die onderzoekingen gestopt zijn. Want informatie heeft mij bereikt dat het onderzoekteam van de politie die zich hierop hadden gefocust, door de leiding van het korps de opdracht gehad heeft of ontmanteld werd, waardoor de onderzoekingen niet doorgingen. Of niet door kunnen gaan. Dus ik wil weten van die regering, indien dat waar is. En indien het waar is, waarom het onderzoekteam, waarvan we weten dat ze veel aan het licht en dat ding goed hebben onderzocht, waarom het plotseling zo moet zijn dat ze ontmanteld moesten worden in opdracht van. Dus ik wil duidelijkheid hebben van die minister van Justitie, wat het probleem is. En hoe het zit met de lopende zaken. Omdat zowel bij LVV, zowel bij Grasalco, zowel bij OE. Ik heb hier tijdens de behandeling van brandweerwet dat die auto's vervreemd zijn. Hoe het precies zit, hoe zit het met die onderzoekingen en waarom de politie een andere opdracht.
3: Ik heb een laatste spreker nog. Punt van orde. Wordt dat ondersteund? Wat is uw orde voorstel?
4: Ja, nee, voorzitter, ik vraag dit omdat hier in uw college, in ons college, er namen genoemd worden, maar daar gaat het niet eens om. Maar op een gegeven moment wordt de regering is hier aanwezig en er worden duidelijke indicaties gegeven waarbij onderzoekingen gestopt zijn, dan wel ingetrokken zijn. Voorzitter, we zaken zijn gaan niet door. Ontmanteling van een politieonderzoeksteam, voorzitter. Dus, voorzitter, het is zo ernstig. Ja, dus het is zo ernstig. Waarbij ik u vraag, voorzitter, anders blijft dit zo leven. En wie zegt dat het grachtenlid Jones de waarheid spreekt, voorzitter? Voorzitter, dus ik wil u verzoeken, de regering is hier aanwezig en dat we duidelijkheid krijgen ter zake, voorzitter. Anders blijft dit zo, voorzitter, in uw hoogste college van staat.
3: Dat is wel heel algemeen hoor, maar is het persoonlijk feit? Wat is uw feit dat zo persoonlijk u aangesproken voelt? Ja.
2: Voorzitter. Wanneer we hier iets naar voren brengen, en ik heb aangegeven, informatie heeft mij bereikt. Dus het, wij zijn niet van aard. Dat zit niet in ons. En niemand gaat me ooit Leandro noemen. Of hoe dan ook. Wij vertellen hier die informatie die we kregen vanuit die samenleving. En ik vraag daarom juist. Is het zo? Ik wil juist van die minister horen. Okay. Als het zo is. Want inderdaad is het zorgwekkend. En die informatie. En, maar we zien ook dat het lijkt alsof alle onderzoekingen gestopt zijn. Dus als je kijkt naar wat je hoort. En als je kijkt naar wat, er zie, wat je ziet. Dan vraag je die regering wel hoe het precies zit.
3: Dank
2: dus let Gayadin u op geen enkele manier te twijfelen. Alsof ik iets hier ga verzinnen. En ik weet niet als. Maar dat doen we niet. We vertellen hier wat we hebben gehoord. En we vragen die regering. Dus
3: de
2: opmerking is niet op zijn plaats.
5: Voorzitter, bedankt voor de gelegenheid geboden. Voorzitter, informatie heeft mij bereikt dat de regering een contract heeft verlengd van een functionaris van luchtvaartbeheer. Het contract is verlengd voor 10 jaar. Ik wil weten als deze informatie op waarheid berust, voorzitter. Indien het op waarheid berust, vind ik het niet juist. Want 10 jaren, voorzitter, sedert wanneer worden contracten met 10 jaren verlengd? En niet te praten over het bedrag als het juist is dat verdiend zal worden, voorzitter. Voorzitter, voor een noodlijdend bedrijf, luchthavenbeheer, nee. Ik denk dat de regering ons moet komen informeren, omstandig moet komen informeren over deze kwestie, indien het op waarheid berust. Dank u wel.
6: Voorzitter, we zijn maar aan het behandelen, ik kan niet aan uw beleid ingekomen stellen. Als we doorgaan, zijn we nog zeker een uur bezig met allerlei opmerkingen. Het is in algemeenheid het volgende, voorzitter. Wanneer er zeer spraakmakende zaken hier naar voren worden gebracht, dan verzoek ik met de onderliggende documenten te komen. Anders niet, voorzitter. Gaat u dan eerst onderzoeken wat van waar is. Praat u met de minister, bilateraal, maar zo in de microfoon dit soort zaken zeggen, voorzitter, dat is niet goed. Ik kan over tig zaken hier praten, wat mij ter oren is gekomen. Maar dat doe ik niet uit verantwoordelijkheid, voorzitter. Ik doe een beroep op iedereen. Ja, toch? Dat wanneer we hier zaken brengen, ik herhaal, als we geen onderliggende documenten hebben en kunnen overleggen, hoe dan Thierry?
1: Ja, de vraag is, voor wie was dat bestemd, dat laatste van Parmezer? Was het bestemd voor Ebo of voor Plein? In elk geval, dames en heren, is het wel opmerkelijk, Isabi, dat Seudin lekker en vrij rondloopt. Ja, misschien had Ebo die vraag zo moeten stellen. Wel opmerkelijk dat er, wat hem betreft, dames en heren, ik zal hem maar niet het brein noemen, maar het is opmerkelijk. We gaan eruit. Dat was BT Mensen die live van gisteren is. Niet doorgegaan op verzoek van de mensen van Hanaslus zelf. Omdat het op dat moment flink aan het regenen was. De reportageploeg die was reeds onderweg. En halverwege de mankie zacht call van de mensen van heren. Jullie hoeven niet meer te komen hoor, want de boel zit hier onder water. En toen hebben ze me geïnformeerd, dames en heren, terwijl ik dus daar zat in de poli van dokter Doelweit. Nee, maar dat we gaan die live moeten afblazen, want de mensen zijn niet in staat om ons te ontvangen. Houdt u daar rekening mee, vandaag lukt dus ook niet, maar we gaan u tijdig informeren daarover. Met dank vanmiddag, dames en heren, aan de heer Parmezer voor het afstaan van het interview. Ook dank aan meneer Revelino Eijk, want hij heeft ons ook gesproken. Meneer Ravenberg hebben we ook nog gehad van de SBB. En laat me nog even kijken, dat is alles toch? Ja, dan houden we hem bij. Ongeveer. Morgen is vrijdag, vandaag donderdag, dus we hebben Robert op schema, we hebben Bloed met Lood ook nog op schema. Ik zeg geniet van beide producties later vandaag. Tussen nu en 6:30, 6:30 is er zoveel muziek op 91.7. Zoveel dat je daar niet goed van zal worden. Bedankt. Morgen een andere aflevering. Let goed op jezelf. Take care. Wees lief voor elkaar. En tot morgen. Goedemiddag.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op vrijdag 22 mei 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 13:30 in de middag. Gedeelte Wilhelminastraat tussen Pater Wijdmanstraat en David Simonstraat. Gedeelte van Roosmalenstraat tussen Anton Drachtenweg en D.A. Hoekstraat. Gedeelte Anton Drachtenweg tussen Mahonilaan en David Simonstraat. Mengdoelmanstraat, Seubarat Misserstraat, D.A. Hoekstraat, Pater Wijdmanstraat, Akswijkstraat, Helstonenstraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 13:30 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
0: Hey, Biggie, stel op, want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for de man City Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boos snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Sosser ready. Improser. Safety through innovation.

0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, mama. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer een brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service is geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen. Die is schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Ma-

0: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
1: Omwikaman.
0: Oi, omwikaman. Fai omwikaman.
1: Ruwaka dape, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wantar ku dape. Oke, Arkino, taye back. Woteke mi.
0: Ya, wantar ku afu mako tekusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. If I bid de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
3: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
4: Sranazani, Naskip, Nafio.
5: The number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peter.
7: Number one.
8: Number one.

Jordan, you're da. And from that face you wear that mark, you're da. In the dot, check it constant, in the dot, sorry, in the dot, lad man, in the dot, sit ergens in my hoofd, and crumb plus up my hoofd, sit the boss, ik ben speed, ik ben os, sneller dan een brand new emote.

Het is inmiddels 10 minuten over 6:30 heen getild. Je bent uiteraard afgestemd op Lim FM 91.7. Mijn naam is Robert, nog steeds. En laat me aftrappen om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is droog, de zon schijnt, prachtig weer. Geen regen en een aangekondigde storm die zich niet heeft laten zien. Ik denk dat we tot zover wel een lekkere week hebben. Ik hoop dat jij hetzelfde ook kan zeggen, ook kan vinden. Maar dat wens ik je natuurlijk wel toe. Vandaag is donderdag 21 mei. We mogen weer, we kunnen weer, we zitten er weer. Achter het paneel hier aan de Maikoestraat. En ik heb er onwijs veel zin in. De energie zit goed die ik heb meegenomen. Ik hoop die van jou ook. En we gaan er samen uiteraard tot aan de klok van 9 uur vanavond. Gaan we er weer een mooi feestje van maken. Een gezellig feestje, een leerrijk feestje bovenal. Ik heb een interessant onderwerp. Spannend onderwerp. Voldoende diepgang, denk ik zo. Dat wij daar wel wat van kunnen maken. Het idee popte in mijn hoofd hier onderweg naartoe. En er kwam ineens een pokoe voorbij op mijn eigen persoonlijke playlist in de auto. En toen dacht ik, wacht even. Deze pokoe, die link ik aan WK voetbal. Het is ook een van de teamsongs geweest. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd welk WK het is geweest van welk jaar. Niet 2010, want dat was Zuid-Afrika. Ik weet het niet. Misschien 2006 of 2002. Hou me ten goede. Ik denk 2006. In ieder geval, we weten dat Suriname jammer genoeg niet meedoet aan het WK. Maar dat gaat de pret niet drukken. Het is jammer, maar het is wat het is. We mikken op de volgende. En we move on. Sowieso, we zitten er klaar voor. Als je dat nog niet wist. WK start over 1, 2... Over 3 weken. Over 3 weken ongeveer. Zondag 14 juni worden de ballen aan het rollen gebracht. Dus nog 3 weken en dan is het zover. Waarom ik zeg, wat heeft WK voetbal losgebracht als idee dat ik denk van ja, die kun je lekker meenemen vandaag. Bij het WK merk je altijd, toch de hele wereld maakt zich klaar. Je ziet overal vlaggen voorbij komen, t-shirtjes, discussies die men voert. Je voelt gewoon dat er trots overheerst op dat moment bij de verschillende landen. En nogmaals, ik benadruk het. Alleen om die reden al is het extra zuur dat Suriname het net niet gered heeft. Maar we zijn en we blijven trots natuurlijk. In ieder geval, ik vind echt voetbal brengt iets heel bijzonders naar boven. En dan merk je echt, alles wat ik daarnet heb opgenoemd, er gaat een bepaald nationalistische golf raast er door het land heen. En dat heb je ook gemerkt tijdens de kwalificatie van Suriname, toch? En dat een bepaalde trots op je land, trots op waar je vandaan komt. In het verlengde daarvan wil ik vanavond iets dieper gaan kijken, samen met jou. Want wat betekent het eigenlijk wanneer je zegt, ik hou van mijn land? En wanneer ik dat uitspreek, dan automatisch linkt mijn hoofd aan One People, Borger. Ik hou van mijn land, ja. Wat kan hij? Hij kan het wel opvreten. Maar goed, daar wil ik... Waarom doe je dit? Daar wil ik het vanavond over hebben. Wat betekent dat stukje nationalisme eigenlijk? Ik moet ook zeggen dat er nog een prikkel is geweest. Ik zag niet vorige week. Deze week nog las ik of zag ik een item voorbij komen. En dat ging over de medische zorg in Suriname. Het alom bekende fenomeen dat het verplegend personeel wegtrekt, de so-called brain drain. De mensen trekken weg om verschillende redenen, maar ik denk dat we de voornaamste echt wel een plekje vooraan kunnen geven. Simpelweg, mensen trekken weg om beter, plat gezegd, om een beter leven te zoeken
ergens anders in een ander land. Veel gaan naar de eilanden om ons heen. Nederland natuurlijk ook. Een bekende wegtrekplek. Maar goed, dat ga ik vanavond uitkammen. Hoe zit dat nou met het nationalistisch gevoel? Hoe kijken we tegenaan, tegen de mensen zeggen van... Hey, ik heb de mogelijkheid om te gaan, dus met John Pogwe. Dat wil ik even onder de loep gaan nemen. En tuurlijk, ik oordeel er niet over. Ik zal de allerlaatste zijn die dat zou doen. Want dan zou ik knettergek zijn als ik daaraan begin. Maar gewoon lekker breed bekeken. Wat houdt het in? Wat kunnen we ermee? Wat kunnen we eruit halen? Welke kant gaat het allemaal op? Helemaal breed. Ik weet van tevoren nooit hoe de hazen gaan lopen. Daar komen we zelf wel achter. Maar goed, die introductie is nu echt lang genoeg. Ik hou mijn grote mond dicht. Let's start. Let's take it away. Hier op Lim FM 91.7.

Nou, mocht je op de een of andere extreme manier wederom de introductie gemist hebben, ik doe hem altijd halfjes dubbel, dus geen ramp, maar let wel een beetje op de tijd de volgende keer. Grapje. Waar hebben we het over? De uitzending zijn we al begonnen, uiteraard. Ik heb als thema meegenomen, we gaan met elkaar babbelen over de verdiepende laag achter het nationalistisch gevoel. Wat betekent het nou eigenlijk? Wat kunnen we ermee? Welke kant gaan we ermee op? Van links naar rechts om je heen hoor je en zie je echt wel de uitdagingen die er zijn op dit moment. Niet alleen op dit moment, eigenlijk al sinds mensenheugenis. Moeten dingen gewoon zeggen zoals ze zijn. Die uitdagingen zijn er. Mensen die de een roept, nee, Suriname is de plek to be. En de andere zegt, het eerste en beste moment dat ik de kans heb om te vertrekken, I'm out. Dus de meningen ja, liggen uit elkaar. En dat maakt ook niet uit. Ik zit by far niet hier om te oordelen over iemands mening of over de keus die een ander gemaakt heeft of niet gemaakt heeft. Daar zitten we niet op. Maar ik vind het een belangrijk onderwerp. Ik vind het een interessant onderwerp. Dus geen idee welke kant het op gaat. Dat zien we wel. Maar goed, hier op Lim FM 91.7 kun je gewoon alles krijgen. En onvoorbereid. Maar goed, ik denk dan. Ik neem eerst even mezelf als vertrekpunt. Hè. Ik vind Suriname een bijzondere plek. Laat me beginnen om het zo voorzichtig uit te drukken. Ik vind het een bijzondere plek. In Suriname, let's be honest, hè, we kunnen klagen over alles. We kunnen boos zijn op systemen die misschien niet werken of traag functioneren. We kunnen klagen, dan weer vinden we een brokkelpassie. Dan wegen die onderlopen en laat me het niet gaslight of kleiner maken dan het is. Ik wil echt even vooropstellen, het is dramatisch geweest voor veel mensen. Sommige mensen hun huis is tot nu toe onder water, hè? Keep that in mind. Dus laat me niet het overbrengen alsof dat klagen onterecht is of dat, als dat niet oké is. Maar dan valt het me op, hè. En ik gebeurt bij mij ook. Klagen over van alles. Dit is niet goed in Suriname, dat is niet goed. Het moment dat iemand buiten Suriname iets slechts zegt over ons land, ineens veranderen we allemaal in tijgers. Ineens veranderen we allemaal in strijders, toch? Diep van binnen gewoon, we houden van Suriname. Echt, toch? We houden van de cultuur. Ik hou van de warmte. De humor die we hebben is gewoon eentje om uniek is het. Dan heb ik het nog niet eens gehad over het eten. Er is zoveel om op te noemen waarom ik kan zeggen, waarom we kunnen zeggen, we houden oprecht van Suriname. En niet alleen het eten. De sfeer die we kunnen neerzetten. En niet de sfeer die we kunnen neerzetten, gewoon de sfeer die we kunnen neerzetten, zelfs in tijden dat asu equis unu, zijn we toch in staat om de sfeer correct neer te zetten. Er is iets, ik weet het niet, Suriname heeft iets dat gewoon op de een of andere manier altijd wel in je blijft zitten. Een bepaalde lobby, een bepaalde warmte, een bepaalde grip heeft het op je. En daarom kun je soms inderdaad wel zeggen, je kan het land wel bijna opvreten. Toch? Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen die er zijn. Ik zou een dwaas zijn als ik zeg, alles gaat goed. No, want dan zou het letterlijk betekenen, liefde maakt blind. And last time I checked on me and on you, zijn we niet blind. Zijn we zeker niet blind. Dus we zien echt wel de uitdagingen. De dingen waar we niet content mee zijn. We voelen dat, toch? We voelen die teleurstelling ook wel. Je voelt die frustratie ook om je heen op sommige momenten. Je voelt de onzekerheid. Ik ga geen dingen onder stoel of banken schuiven. Ik voer er zeker geen politiek mee. Daar blijf ik ver vanaf. Maar het is wel de realiteit. Ook als ik kijk naar jongeren. De jongere generatie studeren keihard. De werkende klasse werken keihard. Je probeert iets op te bouwen. En toch voel je het gevoel om je heen
vele mensen toch een beetje denken van... hé, maar momiking, gaat het me lukken? Ga ik hier iets van kunnen maken? En dat allemaal bij elkaar opgeteld, dat doet wel iets met mensen. Dus het is een combinatie van de liefde die je hebt voor het land. Dat is iets wat bijna onverklaarbaar is. Ik misschien moet ik... Ja, ik weet het niet.

0: John Pogwe om het ergens anders te gaan proberen, te gaan zoeken. Hou die gedachte even vast. We bossen er een paar lekkere pokus tussenin. En dan gaan we gewoon weer lekker met elkaar babbelen over dit onderwerp.
1: Yes! Mas for Suriname, we have enough.

kan, dan ga ik het toch ergens anders proberen. Maar de liefde die je hebt voor Suriname blijft even bijzonder, gaat niet weg. Nou, en dan wordt het een pijnlijke tweestrijd. Dus ik misschien moet ik ook wel zeggen, hè, vergis je niet, want we houden ervan om naar elkaar te kijken en te vergelijken, over te nemen van elkaar. En echt, ik wil tegen niemand scheenbeen aantrappen, absoluut niet. Maar besef je wel goed dat weggaan betekent niet automatisch succes, hè? Dan ben ik degene die het vandaag tegen je zegt. Weggaan, vertrekken, betekent niet vanzelfsprekend succes. Het betekent niet vanzelfsprekend dat you're making. Blijven in Suriname betekent daartegenover ook niet automatisch mino-making. Het kan niet in Suriname, het is niet mogelijk in Suriname. Absoluut is dat niet het geval. Denk dat never nooit, haal dat uit je hoofd. Want dat is niet zo. Van beide kanten niet. Te gwe, niet de garantie dat je succes boekt. Te tang, niet de garantie dat je faalt. Niet de garantie dat anogo is niet waar. Dat is niet de realiteit. Absoluut niet. Sommige mensen vertrekken toch asanego. Blijven struggelen. Blijven ongelukkig. Blijven elke stuiver omdraaien. Blijven in onzekerheid leven. Anderen die blijven hier. Op wat voor manier dan ook. En tuurlijk, hè, het blijft op een eerlijke manier. Hard werken. Toch de Finwa Olo, bam asanego. Studiemogelijkheden zijn er. Laatst sprak ik met iemand. Oh, hond hoorde blaffen hier. Laatst sprak ik met iemand en die vertelde. En ik was zo blij, ik was zo trots. Dat die vertelde van, ik heb via mijn werkgever heb ik de mogelijkheid gekregen om een hbo-studie te doen. En ik denk, wauw, damn. En ik denk, oké, en hoe verder dan? Ja, het is een studie van 4 jaar. Wordt volledig door mijn werkgever bekostigd. Timikba, ben ik ook nog eens een keer gegarandeerd van een baan bij diezelfde werkgever. En dan staat er een mooi salaris tegenover, want je komt wel met bagage binnen. Bagage die zij voor je hebben gecreëerd. Dus we kunnen, en zo kan ik nog wel veel meer succesverhalen voor je noemen hier in Suriname. Echt waar. Dus dat het niet kan, is niet waar. Echt niet. Absoluut, absoluut niet. Weet je, succes heeft niet maar één route, hè. Onthoud dat goed. Succes heeft niet maar één route. Niet iedereen hoeft weg om het te maken. Niet iedereen hoeft te blijven om het te maken. Wat wel belangrijk is, denk ik, gewoon als je dat ding gaat bekijken van, als mens, gewoon als mens voor jezelf, toch dat je vaardigheden blijft ontwikkelen. Jezelf door blijft ontwikkelen. Niet eenzijdig, maar meerdere dingen jezelf aanleren. Hele belangrijke, toch, waar ik wel elke week over kan praten. Discipline opbouwen. Discipline is iets wat je hier nodig hebt, daar nodig hebt. Ook al kies je ervoor om te verhuizen tot naar West-Afrika. Om daar je geluk te zoeken. Als het je ontbreekt aan een bepaalde vorm van discipline, you nego making. Hier niet, daar niet. Wie is de Mapoti in het meest gestructureerde land? Als het ontbreekt aan structuur bij jou, yo longo copy ede. Snap dat goed. Als je hier in Suriname voor jezelf meer discipline, meer structuur aanbrengt, zijn de kansen toch echt wel een stuk groter. Er gebeurt nog heel veel eromheen waarmee je kan zeggen van nee, maar hier komt toch tegenwerking vandaan. Dat snap ik, dat begrijp ik. Maar kijk wel als eerste naar jezelf en naar je eigen aandeel. Ik vind dat we in Suriname ook veel meer en veel breder ondernemend kunnen denken. Minder afwachtend. Minder kijken van, straks gaan er oil and gas, SRD's of Amerikaanse dollars rollen. Als je denkt dat ze gewoon op een blauwe zondag je bankrekening in gaan rollen of onder je matras rollend aankomen of automatisch in je portemonnee terecht kunnen komen. Broer, zus, schrijf het op je buik. Gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Als jij niet dat stukje ondernemend gevoel...

voel in jezelf, dat ondernemend vlammetje in jezelf gaat aansteken. En gaat kijken van, hey, straks komen er mensen in Suriname zich vestigen, al dan niet tijdelijk, maar die hele oil and gas story brengt buitenlanders naar Suriname toe, die zich hier tijdelijk maar lang genoeg gaan vestigen. En die moeten eten, die moeten drinken, die moeten wonen, die moeten slapen, die moeten sporten, die moeten inkopen doen, die moeten rijden, die moeten alles doen. Die moeten ook ontspannen. En dat is verdomme dat stukje ondernemend gevoel dat je moet hebben en daarop in kunnen spelen. Ik zit niet hier om je een lesje ondernemerschap te geven. Daar ben ik ook niet de beste in. Maar we moeten wel een beetje anders gaan denken, man. Beter gaan samenwerken met elkaar. Hoe gaan we dat allemaal bolwerken? Elkaar ondersteunen. Als we alvast naar onszelf beginnen te kijken, gaat Suriname er ook wel anders uitzien. Een land groeit niet alleen door politiek, hè. Een land groeit ook door de mensen in dat land, die elke dag besluiten, ik ga mijn stukje waar ik verantwoordelijk ben, dat ga ik alvast goed beginnen te doen. Denk aan Tori Wiki, man.

Dit is Slim FM 91.7. Met nieuws, actualiteiten en muziek. Slim FM. De andere radio.

Hè? Zit ik nou weer... Zit ik nou weer te praten en eigenlijk stond de microfoon uit. Maar goed, die staat aan. Even spieken, hoe laat leven we? Hoe zitten we op schema? Bijna 7:30. Nou, 7:30. Dus 7:30. Oké. Hoe kan ik hem indelen? Nou, laten we gewoon over het onderwerp verder babbelen met elkaar. Mocht je nu aansluiten, dan ben je wel echt laat. Hoe dan? Nee joh. Kan. Nee, we hebben het over nationalisme. De tweestrijd tussen wat je voelt. Je voelt ontzettend veel liefde voor Suriname. Een bijzondere, aparte soort lobby. Bijna een soort krooilobby. Ik weet het niet. Kan het niet verklaren. En toch, weet je, we kunnen onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen die we ook voelen. Ook die voelen we en ook die kunnen we soms niet verklaren, maar dende. Toch, en dan hebben we het erover de mensen die de mogelijkheid hebben van... Samo doe me jump ook weer, want ik heb die kans. Of ik blijf hier. Nou, ik heb net gezegd, in beide is weggaan betekent niet automatisch succes boeken. Hier blijven betekent niet automatisch... Mino Mikking. Dus laten we dat wil ik graag echt even voorop stellen. En denk ik van ja, kom ik bij de vraag een beetje... Wat is dan eigenlijk echte vaderlandsliefde? Hoe moet je dat zien? Hoe moet je daar naar kijken? Weet je, ik heb het gevoel toen tijdens de kwalificatie... Suriname, het voetbaltoernooi, dit en dat... En dan denk je, ja, dat gaan we allemaal lekker los. We gaan allemaal lekker diep. Vlaggen, t-shirts, volkslied Ebari overal. Vlaggen die wapperen uit de auto's. En begrijp me niet verkeerd, hè. Daar is ook gewoon helemaal niks mis mee. Maar echte liefde voor je land vind ik wel. Dat veel dieper gaat dan achter Suriname staan tijdens een WK-kwalificatie, toch? Eerlijk is eerlijk, ik heb het toen ook geroepen. Hetzelfde heb ik toen gezegd. Het is super makkelijk om van je land te houden wanneer alles goed gaat. Alles, je hebt de wind in je zeilen, alles gaat mee. Maar hoe denk je en wat doe je op het moment dat je ziet, merkt, voelt... Systemen frustreren je. Dingen gaan traag. Dus je denkt van, ja, jongen, hey, het kan sneller, het kan beter, het kan efficiënter... Wat doe je, wat denk je wanneer je teleurgesteld raakt? Wat doe je, wat denk je wanneer je ziet dat er oneerlijke dingen gebeuren? Wat denk je, wat doe je wanneer je ziet dat er soms dingen gebeuren waar je... praat netjes. Waar je mond echt van open valt, dat je denkt, hè? Serieus? We zitten met deze uitdagingen om ons heen en er gebeurt iets dat je echt denkt van... Hoe dan? Hoe kan dit? En dat frustreert, ja. Toch, dan ga je wel echt even denken van... Oké, hoe diep moet mijn vaderlandsliefde dan zijn... Om hier niet vervelend over te gaan denken? Toch? Maar dan nog steeds vind ik, vaderlandsliefde moet je ook breder kunnen zien. Waar ik mee ben begonnen, niet alleen op de momenten dat het goed gaat of wanneer voetbal wordt gespeeld. Dat je denkt, ja, en nu staan we met z'n allen achter Suriname. No. Het gaat dieper, maar misschien moet je het ook wel kleiner bekijken. Dit bedoel ik ermee. Denk na hoe het zit met je vaderlandsliefde. Kijk naar jezelf. Hoe behandel je... Ik heb bijna gezegd, hoe behandel je je collega's? Maar ik bedoel, hoe behandel je de andere Sranamangs om je heen? Hoe ga je met ze om? Wat doen we in het verkeer? Vouw je kosoestrefie in het verkeer? Vouw je drukoestrefie in het verkeer? Valt dat dan niet onder vaderlandsliefde? Want je hebt het toch wel tegen een andere kondremang. Wanneer je vuil uit het raam smijt, tere in die waggie. En om die reden, onder andere om die reden, den passie is sungu. Maar dan lullen we wel met z'n allen hoe slecht het is. Valt dat dan niet onder vaderlandsliefde? De manier hoe ik heb laatst gesproken over de tijd.
hoe wij Surinamers met de tijd omgaan. Met elkaar. We respecteren elkaars tijd vaak genoeg niet. Kom jij je afspraken na wanneer je op bepaald tijdstip een afspraak hebt staan? Valt dat dan niet onder vaderlandsliefde? Het zit ook in hoe kijk je naar jezelf. Ik zeg altijd, als je niet van jezelf kan houden, kan je onmogelijk van iets of iemand anders houden. Want jij bent op de eerste plaats. If dat in een lobby, hoe hou je dan van iemand anders? Hoe? Als je niet van jezelf houdt en je gaat met jezelf om net een puntjes. Je gaat met anderen om, andere Surinamers om net een puntjes. Afspraken kom je totaal niet na, want je denkt erover net een puntjes. Hoe zeg je dan wel hardop, ja, maar ik hou van Suriname en ik heb vaderlands liefde voor Suriname. Maar in plaats dat je op de een of andere manier bijdraagt aan opbouwen van jezelf en daarna van Suriname. Want jij moet toch eerst als mens, luister goed wat ik nu ga uitspreken. Ik vind, jij moet eerst als mens een goede basis hebben neergezet voor jezelf, voordat je eigenlijk kan gaan klagen aan de andere kant. Een voorbeeld. En het is een voorbeeld. Het is niet de realiteit. Het is een voorbeeld. Dat nu gewoon even in mijn hoofd popt. Het is een voorbeeld. Iemand die klaagt over, ja, HBO-opleidingen naar boven, vanaf het niveau HBO-opleidingen naar boven is moeilijk bereikbaar of is moeilijk toegankelijk voor Surinaamse studenten. Dan denk ik, oké. En als we het nu makkelijker of toegankelijker, laagdrempeliger gaan maken voor Surinaamse studenten, in de zin van, ik verzin het ter plekke, er rolt een soort van subsidie uit die je zou kunnen aanvragen, en dan de studiekosten worden dan voor een deel gedekt door de overheid. Ik zeg maar wat, het is een freaking voorbeeld. Pin me er niet op vast. Dat wordt dan, die toegankelijkheid wordt geboden. Studeren wordt toegankelijker. Maar de student maakt er zelf een potje van. Door er laks mee om te gaan, laconiek mee om te gaan. Ach, het wordt toch gesubsidieerd, dus mijn af doe mijn best. If me halen, me halen. Als ik het afmaak, maak ik het af. Als ik het niet afmaak, nou, dan niet. Boeien. Is wel een dingetje, toch? Hoe we denken. We lullen met elkaar over de wegen zijn slecht begaanbaar, dit en dat. Maar op diezelfde slecht begaanbare wegen rijden we net een puntjes. We kunnen op die slecht begaanbare wegen, houden we ons niet aan de verkeersregels, maar echt wel. Don't stand weer doe je naar verkeer. Asociaal als de pest. Maar we schreeuwen met z'n allen, we willen alle wegen moeten super glad zijn. En als die wegen dan super glad zijn, wat gaan we doen? 180 rijden over die wegen of zo. Begrijp me niet verkeerd. Ik zit niet hier om niemand af te kraken. Maar ik vind wel, laten we toch echt goed naar binnen kijken. Wij Surinamers vormen Suriname. Wij zijn het volk van Suriname. Als we op deze manier eerst met onszelf omgaan, zo laconiek, un espang, met elkaar ook niet lekker, dan moeten we toch wel even rustig gaan zitten, man. En niet als eerste beginnen te roepen, anego en dit en dat. Nee. Vaderlandsliefde is ook echt naar jezelf kijken. Waar ligt je eigen aandeel? Wat kan ik zelf doen? Respectvoller worden naar elkaar toe, naar jezelf toe als eerst. Professioneler gaan werken. Ook echt. Ik denk soms, ik ben ook een professioneel, maar ik praat dan veel met mensen, weet je, ondernemerschap, dit en dat.
En ik heb zelf ook verzaakt, hè. Dus laat me niet praten alsof ik volledig vrijuit ga. No. Misref deed niet dat no me weekend. Ik denk van, hey Rob, je moet dingen professioneler gaan aanpakken. Je praat met mensen en die persoon legt je uit. Ah, is zo'n business, dit, dat. Ik vraag, hey, oké, okay, maar... want ik ben er ergens ook mee bezig. Maar dan, hoe zit het bij jou? Vava KKF, Tori. KKF? Hoezo? No, ik doe het gewoon on the side en dit en dat. Nee, ik hoef me niet in te schrijven, die zie dat die. Dan denk ik, broer, je bent niet professioneel bezig. Je bent niet professioneel bezig. Je praat wel over je basis. En dit is iets wat jij jezelf in de hand hebt. Heeft niets te maken met de overheid. Helemaal niets. Dus ik herhaal hem voor je. Respectvoller worden naar jezelf, naar elkaar. Professioneler te werk gaan. Bij jezelf, naar anderen. Beter omgaan met klanten. Toch de mensen die in de serviceverlenende sector zijn. Nee, toch. Ook daar moet het beter. Eerlijker ondernemen. Ook daar moet het beter. Kom ik stop dan naar de vervoersstand we doen. Eerlijker ondernemen, man. Kom op. En als we die dingen beginnen in te vullen, die dingen beter beginnen te doen, dan bouwen we ook aan een beter Suriname.

0: Zo'n ding zo. Staat hij al op nummer 1?
1: bijna. Almost there. Misschien is het vrijdag, komende vrijdag. Wauw, het is morgen al. Het is morgen al gewoon freaking vrijdag, man. Waar hebben we het over? Het is inmiddels ook al bijna 8:05. We kruipen al zo zoetjes aan richting de klok van 8:00. Ik heb nog ruim een uur op de klok zitten. Dan knijp ik er tussenuit en dan is het om 10:00. Alweer tijd voor Bloot met niemand anders dan Lood himself. Dus ook daar gaan we klaar voor zitten. Maar eerst gaan wij verder. Wij gaan verder met het stuk nationalisme en de uitdagingen die er zijn. Wat gebeurt er daaromheen? Ik merk dat ook, de reacties die ik binnenkrijg, die liggen best wel dicht bij elkaar, hoor. Die liggen best wel dicht bij elkaar. Ik merk dat veel mensen zijn ermee eens van, weet je, inderdaad, die lobby die we hebben voor Suriname is een unieke. Die gaat diep, die gaat ver. Maar natuurlijk, weet je, je gaat wel om je heen kijken. De ander die zegt, dit en dit moet ik eerst voor elkaar hebben. Maar, dan blijf ik wel herhalen. Waar jij zelf invloed op hebt, waar jij zelf mee aan de slag moet, that's on you. En ik ben echt het type mens dat zo in elkaar zit. Fix eerst aan jouw kant wat er gefixt moet worden. En dan pas kijk dan naar de andere kant, de andere partij. En dan heb ik het makkelijk, ik ga het makkelijker zeggen, platter zeggen. Dan heb ik het over onszelf. En dan heb ik het over de overheid. Fix eerst aan jouw kant voor jezelf wat je gefixt moet hebben. Zorg er eerst voor dat het aan jouw kant goed zit, correct zit. En dan vind ik, zeker dat het dan verder gaat wat... Dat we kunnen zeggen dat we dan oprecht, en ik begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat het klagen nu niet correct is of dat het niet terecht is, helemaal niet. Het is hartstikke terecht, maar we are also to blame. Toch? Dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Denk ook, blijf het zeggen, wij Surinamers, we zijn echt uniek. We klagen, not boom, maar een moment zou ik weer eenmaal. Nou, hoor je ons wel, hoor. Hij geeft me toch Suriname. Ineens beginnen we allerlei dingen te missen. Ik denk, ik praat over mezelf nu, hoor. Ineens begin ik allerlei dingen te missen. Man. Die schaaf ijs, man. Barra. Temperatuur. Muziek. Die ene persoon bij die ene winkel die onbeschoft is, waar ik iedere keer toch om kan lachen, was soort model. Ik weet het niet. Suriname heeft echt iets dat echt moeilijk uit te leggen. Maar, nogmaals, voor de 10e keer herhaling, laten we ook kijken naar onze eigen bijdrage. Wat gaan wij bijdragen? Blijven we alleen praten? Blijven we alleen klagen? Blijven we alleen vingertje wijzen? Of proberen we toch beter te werken? Betere service te geven? Eerlijker te zijn? Mensen beter te behandelen? Ik zei het al, verandering begint klein, begint bij ons en het begint niet bij de politiek. Het begint hier, het begint nu, het begint bij jou, het begint vandaag. Hoe ga je met mensen om? Hoe ga je met jezelf om? Er zijn echt, ondanks alle uitdagingen die er zijn, zie ik toch ook om me heen. Mensen blijven dromen. Blijven hoopvol. Blijven ondernemen. Toch blijven het proberen. Maar echt, het gaat onze stem zoveel malen krachtiger maken wanneer we eerst laten zien dat we inderdaad beter kunnen. En dat het moment dat je voor mij die twee dingen gaat combineren met elkaar, dan vind ik dat je praat over vaderlandsliefde, ja. Toch? Je hebt van jouw kant uit. Alles in place. Wat jij zelf kan doen, waar jij zelf invloed op hebt. Dan klinkt je stem toch echt een stuk krachtiger. De persoon die ligt met zijn benen gestrekt, heeft die recht van klagen? Ja, maar niet als eerste. Zo kijk ik ernaar. Zo kijk ik ernaar. Zijn er altijd eerlijke kansen? Nou, gebeurt genoeg om ons heen dat corrupt is. Klopt, genoeg om ons heen dat fout is. Genoeg om ons heen dat niet goed geregeld is. Maar nog één laatste keer, code eerlijk. Er is ook genoeg bij onszelf, Pewetak. Hier, op dit gebied, op zusgebied, op zo gebied, moeten we het beter doen. Vooral naar elkaar toe. Als eerst naar jezelf kijken. En vervolgens vind ik vooral hoe we met elkaar omgaan. Codencatoriëren. We hebben meer nodig. Succes. Grote successen. We hebben meer geld nodig. En niet omdat we greedy. Maar omdat we voor onszelf een goed leven verdienen. Toch? We verdienen een goed leven. We hebben toch recht op een goed leven. Je hebt maar één reis. Je hebt maar één leven van A naar B. Naar Ashokaba. Dan is het klaar. Einde oefening. En die reis vind ik wel, dat moeten we wel zo goed mogelijk afleggen. 1:08.
2: Que massa gangado, diogo de mandar o futuro aqui não acaba doente. O tabaco de mó blessing fiente por ontem. Ok?
3: Ok, ok.

Ik had gewoon even zin in die ertussenin. Ja, even de microfoon verschuiven, dankjewel. Die staat nu helemaal goed. Ja. Yeah. Het is bijna 8:30. Man. Hey, het gaat. De tijd vliegt voorbij. We gaan het onderwerp afsluiten. Nationalisme. Blijven in Suriname. Ondanks alle uitdagingen die er zijn. De liefde voor Suriname. Is dat voldoende om te zeggen, ondanks alles, blijf ik hier. Onze eigen aandeel, waar moeten we zelf in gaan verbeteren voordat we keihard roepen, alles is slecht. Dat is een beetje de rode draad van het onderwerp van vanavond. Kijk, Suriname, lieve Kondremangs, echt. Ondanks alles, ik zei het net al, blijven mensen nog steeds hebben. Weet je, laten we eerlijk zijn, het is niet altijd makkelijk. Het is niet altijd makkelijk. We worden met z'n allen moe. Ik word ook echt een beetje moe. Dat voel ik aan mijn stem. Maar we worden echt met z'n allen moe van de prijzen in de winkels die boven het plafond uitstijgen. We worden moe van een stukje onzekerheid. En dat is een killer. Onzekerheid is echt een killer. Vooral de jongere generatie. We willen. Ben ik de jongere generatie? Anyhow. Je snapt me. Onzekerheid is gewoon echt een grote killer. Mensen willen. Mensen hebben heel veel behoefte aan. If you look as Anfini. Wat gaat er over 1 seconde gebeuren? Wat gaat er over 1/2 uur gebeuren? Wat gaat er over 1 uur gebeuren? Wat gaat er over 1 jaar gebeuren? Wat gaat er over 5 jaar gebeuren? Waar sta ik? Hoe ziet het er dan voor mij uit? Dat is dat stukje zekerheid. Dat heel veel mensen missen hier in Suriname. De politiek, ook daar worden we soms moe van. Met Takasan gewoon vast aan de. Ook daar worden we soms moe van. We zien dingen gebeuren dat we denken van, hè, maar hoe dan? Hoe krijg je dit voor elkaar? We horen beloftes, we horen nieuwe plannen en we kijken naar, oké, maar wat is het nu dan? En dan denken we toch ook bij elkaar van, jongens, op deze manier gaat het hem niet worden. We worden moe van de systemen die langzaam gaan. We worden moe van processen die veel te log zijn. Veel te lang duren, die inefficiënt zijn. We worden moe van het gevoel dat vooruitkomen soms echt steeds moeilijker wordt. Maar toch. Staan we elke ochtend weer op. Werken we. Ondernemen we. Studeren we. Proberen we toch iets op te bouwen. En dat zegt ook iets over ons volk. Dat ook daar moet ik een lampje op laten schijnen. Weet je. Surinamers, we zijn een sterk volk. We zijn creatief. We zijn warm. We hebben het vermogen om te kunnen lachen, precies midden in keiharde stress. Dat kunnen we. Toch, kijk naar de landen in Europa. Ik kijk niet alleen naar Nederland, ik kijk veel breder. Kijk naar de rijkere landen. Toch, wat hebben ze? Ze hebben veel geld. Ze hebben meer structuur dan wij hebben. Ja, ze hebben efficiëntere processen. Ze zijn minder log. Ze zijn veel wendbaarder, veel meer zekerheid. Maar wat mist er dan? In veel van dat soort landen, er mist menselijkheid. Precies daar waar wij sterk in zijn. Wij echt, hoe leidende uitdaging aan op Chinzo, aan ons zuinig. Maar echt, we blijven verschillende elementen hebben hier in Suriname, als Suriname zijnde, ook als Surinamers zijnde. Ook al zie ik ook hier en daar uitdagingen in. Maar het stukje verbondenheid op momenten dat het echt moet, laten we het zien. Moeten we het vaker laten zien? Jazeker. Onze cultuur, die dragen we uit. De diversiteit van onze cultuur die we hebben. Toch van de Hindoestaan die zijn oorsprong vindt uit India. Van de Chinees die zijn oorsprong vindt uit China. Van de Javaan die zijn oorsprong vindt uit Indonesië. Van de Creool die zijn oorsprong vindt uit Afrika. En zo on.
van de Indiaan die de authentieke eerste bewoner is van Suriname en dat altijd zal blijven. De eerste kan je nooit meer vervangen. Er kan geen eerste nummer 1 zijn. De volgende in line is dan de tweede. Sorry, daar wilde ik toch echt even de focus op leggen. Big up, al mijn inheemse broeders en zusters. Toch, het stukje cultuur dat we uitdragen in die diversiteit. Zeg me niet dat dat niet bijzonder is voor een land. De warmte die we dragen, die we uitstralen. De flexibiliteit die we hebben. Veerkracht dat we hebben. Wies asan nego we finwa we. Maar luister alsjeblieft. Even 2.0. Al die elementen die je net hebt gehoord, die warmte, diversiteit en een mooie manier waarop we onze diverse cultuur kunnen uitdragen, die verbondenheid, kunnen lachen in momenten van stress, al dat soort mooie elementen, gaat ons toch niet verder brengen. Want liefde voor je land moet ook zichtbaar zijn in gedrag dat je laat zien. Niet alleen denken, wat doet de overheid verkeerd? Nee. Maar ook denken, waar kunnen wij zelf beter in worden? Ik heb het al 100 keer gezegd nu. Sommige dingen houden wij gewoon als Surinamers, als natie, als samenleving. Sommige dingen houden wij zelf in stand. Toch, ik heb het al eerder gezegd, afspraken niet serieus nemen, laat komen, slordig werken, elkaar de grond in praten, meer praten over elkaar dan met elkaar, veel klagen maar weinig doen, korttermijn denken, korttermijn visie, we denken if Tamara, we denken if Trajari. Dan heb ik het nog niet eens gehad over geen verantwoordelijkheid willen nemen. Het is nooit jouw schuld. Nee, nou meer. Die andere persoon heeft dit, die andere persoon heeft dat. Nooit ben jij het. En begrijp me niet verkeerd, alsjeblieft. Het is geen aanval. Ik spreek juist, als je dat mij vraagt, ik spreek hoop uit. Want kan je je hierin herkennen, dan kan je je ook hierin veranderen. Houd die alsjeblieft vast. Herken je je hierin, dan kan je je ook veranderen hierin. Kom je afspraken na. Begin klein. Het gaat een groot effect hebben. Werk professioneler. Ook al als je kapper bent. Receptioniste. Taxichauffeur. Callcenter medewerker. Een manager ergens in een multinational. Werk professioneler. Echt. We kunnen het wel. We kunnen het wel. Het zit erin. Hoe leef je? Hoe richt je het in? Toch, waarom maak je de keus om afspraken niet serieus te nemen? Waarom? Echt nogmaals, ik val niemand aan. Wat je doet, werk professioneler. Beroep dat je uitvoert, voer het uit met trots. Voer het uit met passie. Het hoeft niet meteen je droombaan te zijn. Maar voer het wel uit als de beste. Stop met alleen klagen. Kritisch zijn is meer dan goed. Dat hoor je ook te zijn. Maar kritisch zijn is niet hetzelfde als constant negatief zijn. Dat is wat je moe maakt. Het kost je energie. Het draint energie. Ondersteun elkaar meer. We gunnen elkaar te weinig. Ik praat daar wel over de warmte die we uitstralen. Maar gunnen we elkaar wel? Of kijken we naar die brada of die sisa en zeggen we van, hey, nou ja, je bent goed bezig, maar nee, gun je niks. Dus ik ga het afkraken. Ik ga negatief praten over je business op Facebook. Ook al weet ik er geen snars van. Maar ook ontwikkelen van jezelf. Kondremangs, je kan jezelf. Tegenwoordig, anno 2026, waarbij het internet zo makkelijk toegankelijk is. Je artificial intelligence hebt, maar je moet wel weten hoe je ermee omgaat. Maar jezelf ontwikkelen is tegenwoordig veel dichterbij dan je denkt. Lees meer in plaats van domweg scrollen. Leer meer in plaats van
domweg een filmpje checken op TikTok die je al 100 keer hebt gezien over hetzelfde thema. Nee, ga groeien. Investeer in vaardigheden. Investeer in jezelf. Investeer in online studies die er zijn. Er zijn zelfs een scala van gratis online studies. Wist je dat? Nee, want op TikTok ga je en je zit alleen maar te kijken naar grappige filmpjes waar mensen uitglijden en weet ik veel wat voor domme dingen doen. Ja, dan ben je wellicht niet op de hoogte. Nee, dat er een heleboel gratis online studies zijn. Misschien is er niet meteen een HBO-diplomaatje aangekoppeld, maar dat hoeft ook niet altijd. Ontwikkelen van jezelf is niet altijd alleen maar gekoppeld aan een diplomaatje. Begrijp dat wel alsjeblieft even goed. Alles wat ik hier vandaag heb lopen roepen, is trouwens niet alleen voor mensen in Suriname. Hè? Ook Surinamers in het buitenland dragen iets van dit land met zich mee. Daar op die plek waar ze zitten. Besef je dat heel goed. Waar je ook bent. Zit je in Nederland, zit je in Frans-Guyana, zit je in Curaçao, woon je in Amerika, woon je op Sint Maarten, woon je op Aruba. Mensen kijken ook daarnaar hoe je werkt, hoe je praat, hoe je met andere mensen omgaat. Ik heb lang genoeg in Nederland gewoond en ja, er zijn Surinamers die het fantastisch goed doen daar. Maar er zijn ook Surinamers waarover men praat en denkt van, boy, if na stontje ik harja. Ik denk niet dat je dan echt op de juiste plek zit. In de zin van ik heb het beter, ik doe het beter. No, absoluut niet. Waarover heb je het? Word wakker, man. Vertegenwoordigen Suriname niet alleen met vlaggen, hè. Vertegenwoordigen Suriname, en last me herdraad. We vertegenwoordigen Suriname niet alleen met de Surinaamse vlag op het moment dat er een internationaal kickbox gala plaatsvindt. Of dat Suriname een WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen een of ander groot rijk land. Dat is niet alleen de enige manier waarop we Suriname representen. Nee, je represent Suriname overal waar jij je voet neerzet. Met je karakter, met wat je laat zien. Snap je dat gedeelte eigenlijk wel heel goed? Ha, weet je, laten we beginnen met kleine dingen. Ik heb het al gezegd. Beter werken, beter communiceren, betrouwbaarder worden. Eerlijker ondernemen, empathischer omgaan met mensen. Op tijd komen, hou je aan je woord. Weet je, behandel klanten goed, ondersteun elkaar. Neem je verantwoordelijkheid, bouw discipline op. Echt, Suriname heeft potentie. Daar geloof ik heilig in. En dan praat ik niet alleen over grondstoffen als in olie en gas en goud. Niet alleen door de natuur, door hout. Ik weet allemaal wat voor bronnen we allemaal hebben. En dat is leuk, maar we hebben ook mensen in Suriname. En precies door die mensen die het veel beter kunnen doen, die het ook veel beter gaan doen, door die mensen kunnen we blijven dromen, blijven bouwen, blijven geloven en echt het besluit nemen. Ik ga mijn stukje, dat stukje waar ik voor mezelf verantwoordelijk ben, dat ga ik elke dag een beetje beter proberen te doen dan de dag van gisteren. Echt, ik kan alleen maar hopen op mijn blote knieën dat je voelt waar ik het over heb. That's all. Als je het voelt, ben ik al meer dan een tevreden mens. Want dan weet ik ook dat je er iets mee kan en wellicht gaat doen. Echt waar, man. Laat me mijn mond erover houden. Ik denk, de toekomst van Suriname zit niet in een speech van 20 minuten lang achter elkaar. No boy. De toekomst, succes van Suriname zit in mijn ogen als eerste in gewone mensen zoals jij en ik
die elke dag besluiten om beter te worden. Zo kijk ik ernaar.

Ken je de uitspraak? Dit gaat door merg en been. Nou, dit gaat door merg en been en verstand, als je het aan mij vraagt. Wauw, die gaat diep, man. Ik, bijna echt even een beetje, zeg je dat? Weet het niet. Een beetje geraakt erdoor of zo, ja. Maar goed, let's move on. Laten we snel verder gaan. Hoe laat is het? 9:09. Oei, oei, oei. De tijd is, zit er bijna op. Kruipen echt dan richting de klok van 9:00. Tijd voor mij om plek te maken in de studio voor straks het volgende blok. 10:00. Bloot met lood, uiteraard. Het onderwerp heb ik ook al meegespeeld gekregen. Zorg ervoor dat je er lekker bij bent straks. Pak even een break. Is toch een beetje zware kost geworden. Ik zeg altijd, weet je, ik ga het licht en lekker luchtig houden vandaag. En op de een of andere manier verandert het toch in zware kost. Misschien moet ik echt... volgende week dinsdag gaan praten. Echt serieus over bloemetjes en bijtjes. Lekker ontspannen, lekker relaxed, want Maar we zijn er met onvoorstelbaar veel liefde voor Suriname, voor Surinamers. En ik kan me alleen maar dankbaar en gelukkig prijzen dat ik dit, mag doen. En als er maar één iemand hierdoor een mindshift krijgt, ben ik al meer dan een tevreden mens. Echt waar. Goed. Even de focus. Ja, er weer bij pakken. Bloot met lood straks om 10:00. Het onderwerp heb ik al doorgespeeld gekregen. Je moet me geen vragen stellen erover, want ik kan het je niet vertellen. Bloemetjes en bijtjes kunnen ook zwaar. Bloemetjes en bijtjes kunnen ook zwaar wegen. Wat is dan het perfecte luchtige onderwerp? Ja, ik weet het niet. Noem iets, kom met iets dat super luchtig is en alleen maar grappig is. En dan ga ik die meenemen. Of het een succes wordt, weet ik niet. Maar goed, bloot met lood erop. Hou even de focus erbij. Bloot met lood, vanavond straks om 10:00. Het onderwerp is mij inmiddels al een tijdje bekend. Maar was niet veel ruimte om hem, om hem eerder te gaan pushen. Maar niets is te laat. Check het onderwerp. En ik zei het net al, stel me geen vragen erover, want ik weet het niet. Het onderwerp is, op een dag zal je mijn kant van het verhaal horen. Nou, als Lood weer eens zijn best heeft gedaan om een spannend onderwerp mee te nemen, is dat weer eens het geval. Want dit roept zoveel vragen bij me op. Ik zou er letterlijk 100 vragen over kunnen stellen. Op een dag zal je mijn kant van het verhaal horen. Op welke dag? Welk verhaal? Van wie? Aan welke kant sta jij van het verhaal? Bloot met lood om 10:00. Is het dan eindelijk zover? Zorg ervoor dat je er klaar voor zit. Wil je meer weten over dit onderwerp? Waar heeft hij het dan eigenlijk in? Ik weet niet wat voor naam over. Maar we gaan het meemaken om 10:00. Ik wil toch nog één pokoe bossen. En dan pas ga ik beginnen aan de outro. Ik wilde deze horen vandaag. En ik ga het horen vandaag.

0: Oppono, oppono, alsjeblieft sta op en besef, oppono. Lekkere uitzending. Een beetje zwaar beladen, een beetje het einde. Merk ik toch van, hey, dit doet iets met je. Dit doet iets met je. Maar goed. Waar was ik? Focus dan. Nee. Oké, we hebben hem weer. Ik heb hem weer. Nee, oké. Onwijs bedankt. Meer dan bedankt. Extra bedankt. Voor vandaag. Beetje zwaar beladen uitzending geworden op de een of andere manier. Maar ontzettend dankbaar dat dit kan. En dat ik dit mag. En dat jij erbij bent. Dat is het grootste van alles. Want anders hoeft dit niet. Anders kan dit niet. Anders gaat dit gewoon niet. Dus nogmaals op de eerste plaats. Onwijs bedankt voor dit moment. Het weekend staat voor de deur. Dus wat je gaat ondernemen in het weekend, doe dat natuurlijk weer goed. Doe dat ook weer veilig. In het verkeer, AUB, trap eerder op je rem dan op je gaspedaal. Waar je dat moet doen. Hou rekening met elkaar. Hou rekening met niet alleen de automobilisten. Hou rekening met de fietsers. Hou rekening met de bromfietsers. We weten met z'n allen dat het ontbreekt aan fiets- en voetpaden op de meeste plekken. Maar hou alsjeblieft daar rekening mee. Denk goed na over wat je doet, over wat je zegt en over hoe je handelt. Maak er een mooi weekend van. Morgen nog één dagje knallen, nog één dagje werken. Geef vol gas. Hou de discipline intact. De momenten dat je wil kiezen voor hetgeen waarvan je boem boem weet van, no man, dit gaat me niet verder helpen. Denk desnoods 3 minuten extra na, 3 minuten langer na. Kies het juiste. You got this to the max. Yes, een hele mooie avond. Hou van elkaar, maar toch echt op de eerste plaats. Hou van jezelf. Mijn outro is een beetje raar, een beetje froks, een beetje krom door elkaar heen. Maar ik weet het niet. Ergens, something caught me off guard. En ben ik even mijn flow kwijt. Maar dat maakt niet uit. Alleen maar liefde. We spreken elkaar dinsdag weer over de ether. So lobby.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Bakali